0: Goeiedag, het is 3:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is een 16-jarige jongen opgepakt na een geweldincident waarbij een man van 38 levensgevaarlijk gewond raakte. De feiten dateren al van begin augustus en gebeurden aan een speelplein. Mogelijk waren nog twee andere personen betrokken. Die worden nog opgespoord. Het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak verder. Een grote natuurbrand in de Var in het zuiden van Frankrijk is na een maand blussen eindelijk gedoofd. De vlammen hebben 5700 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied van ongeveer 7,5 op 7,5 kilometer. Zo'n 6000 mensen moesten hun woningen toen verlaten. Verschillende huizen en ook wijngaarden werden vernield. De brand ontstond op 21 juli en het duurde meer dan 2 weken om het vuur onder controle te krijgen. Nog eens 2 weken later is het vuur dus volledig geblust. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde in een goudmijn bij de stad Aba. Er is een reddingsoperatie bezig, want mogelijk zitten er nog mensen vast. Duizenden mensen werken er in kleine, onveilige mijnen. En als er iets misgaat, zijn de gevolgen vaak enorm. De Centraal-Afrikaanse Republiek, ten noorden van Congo, is een van de armste landen in Afrika. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Red Panthers blijven na de winst in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wel aan de leiding in de groep. Maar speelster Charlotte Anglebert is wel teleurgesteld.
1: Geen slecht gevoel, wel een beetje frustratie van dat we, als we kijken naar Nieuw-Zeeland, een beetje minder goed aan bal zijn. Een beetje minder goede connecties. Maar kijk, we zijn natuurlijk nog in de competitie. We kunnen het alleen maar goed doen in de laatste wedstrijd.
0: En die is donderdag tegen Ierland. En dan nog dit, de Fabeltjeskrant is terug. De 1600 afleveringen van het legendarische Nederlandse kinderprogramma zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. Dat werk heeft maar liefst 20 jaar geduurd. Ze komen allemaal online. De eerste 10 zijn gisteravond op YouTube verschenen. En er komt later ook nog een nieuwe animatieserie met de vertrouwde karakters. De Fabeltjeskrant liep van eind jaren 60 tot eind jaren 80. Ze werd in 40 landen uitgezonden. En alleen al in Nederland keken dagelijks tussen de 1 en de 2 miljoen kijkers naar de verhalen van de bewoners van het grote dierenbos. En elke aflevering eindigde met deze boodschap van meneer De Uil.
2: En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
0: Maar toch eerst nog even het weer meegeven. Vannacht zwaar bewolkt met hier en daar wat regen. Temperaturen tot 19 graden. Ook de dag blijft zwaar bewolkt met periodes van regen en tot 22 graden. In de late namiddag en avond veel regen in het zuidoosten. En donderdag opnieuw wisselvallig met vooral na de middag intense buien. Meer op vrtnieuws.be.

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Ben jij ook nog wakker en helemaal klaar voor een nieuw uur vol zomerse songs? Ze staan voor je klaar. Zometeen.

0: Het is 4:00. Een goede morgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Bij de brand op de Hoge Venen zijn de voorbije dagen ontploffingen gehoord van munitie uit de Tweede Wereldoorlog. De zones waar die munitie in de grond zit, is gekend bij de hulpdiensten. De brand zelf is nog niet volledig geblust, maar het vuur is na 5 dagen wel omsingeld. De situatie blijft moeilijk. Door het slechte weer is er gisteren geen blusvliegtuig of helikopter kunnen opstijgen. Maar dit is een belangrijke stap, zegt Hilde Mertens in het dorp Zoerbrood.
1: Dat is een gigantische klus. Ze zijn daar aan de slag geweest met graafmachines. Maar heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, ja, die omsingeling te doen, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft, maar die ook moet zorgen, vooral in dat moeilijk toegankelijke gebied in het oosten, noordoosten van de Hoge Venen, om daar ook makkelijker te voet te geraken. Want we spraken onder andere met een ploeg uit Noord-Limburg. Dit terrein is zo ongelooflijk zwaar. Het is trekken en sleuren aan die brandslangen. Dus dat is een titanenwerk als die omsingeling eigenlijk op 1 dag al is geklaard aangelegd.
0: De Verenigde Staten hebben kritiek op Israël na luchtaanvallen op een Syrische militaire basis. Gisteren voerde het Israëlisch leger aanvallen uit op de luchthaven van Abu Dhuhr, vlakbij de Turkse grens. Er vielen geen gewonden. De Amerikaanse ambassadeur in Turkije noemt de aanvallen een onnodige escalatie die de regionale stabiliteit niet ten goede komt. Israël zegt dat Syrië van plan was om Turkse troepen toe te laten op de basis. Syrië en Turkije zeggen dat dat niet klopt en ze noemen het een ongerechtvaardigde aanval. In Oekraïne roept oud-minister van Defensie Fedorov op om verkiezingen te houden, ook al is er nog oorlog. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky. Dat leidde tot felle protesten en daarom besliste Zelensky om ook legerleider Syrsky, een rivaal van Fedorov, te vervangen. Verkiezingen organiseren is nu wettelijk onmogelijk, want Oekraïne leeft al sinds de Russische inval 4 jaar geleden onder staat van beleg. Fedorov erkent dat het complex is om verkiezingen te organiseren, maar dat het niet onmogelijk is. De democratie mag niet gegijzeld worden door Rusland, zegt hij. Op het WK hockey hebben onze nationale vrouwen hun tweede groepswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Spanje speelden de Red Panthers 1-1 gelijk. Na rust gaf België zijn voorsprong nog uit handen. Voor Red Panther Louise de Waad voelt het gelijkspel dan ook aan als een verlies.
2: Ik denk dat we zeker eerst de helft hadden de bovenhand. Ze raakten totaal niet uit onze press. Ik denk dat zij 2 keer in onze cirkel zijn geweest. En voor de rest waren wij continu op hun helft. Dus ik zie toch wel als verloren punten, ja.
0: Het weer, zwaar bewolkt met periodes van regen en tot 22 graden vandaag. In de late namiddag en avond veel regen in het zuidoosten. Morgen opnieuw wisselvallig met vooral na de middag intense buien. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Annelies Houtman. In de Hoge Venen is de natuurbrand na 5 dagen nog niet geblust, maar wel omsingeld. Dat zou sinds middernacht zo zijn, maar het blijft er moeilijk werken. Door het slechte weer is er gisteren geen blusvliegtuig of helikopter kunnen opstijgen. Maar dat het vuur omsingeld is, is een belangrijke stap, vertelt Hilde Mertens in het dorp Zoerbrood.
1: Dat is een gigantische klus. Ze zijn daar aan de slag geweest met graafmachines, maar heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, ja, die omsingeling te doen, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft, maar die ook moet zorgen, vooral in dat moeilijk toegankelijke gebied in het oosten-noordoosten van de Hoge Venen, om daar ook makkelijker te voet te geraken. Want we spraken onder andere met een ploeg uit Noord-Limburg. Dit terrein is zo ongelooflijk zwaar. Het is trekken en sleuren aan die brandslangen. Dus dat is een titanenwerk als die omsingeling eigenlijk op één dag al is geklaard aangelegd.
0: In de Franse regio Var in het zuiden van Frankrijk is een grote natuurbrand na een maand blussen eindelijk gedoofd. De vlammen hebben 5700 hectare vernield. Dat is een gebied van ongeveer 7,5 op 7,5 kilometer. Zo'n 6000 mensen moesten hun woningen verlaten. Verschillende huizen en ook wijngaarden werden vernield. De brand begon op 21 juli en het duurde meer dan 2 weken om het vuur onder controle te krijgen. En nu is het dus eindelijk helemaal geblust. In Syrië is tonnen nucleair materiaal gevonden, restanten van het geheime atoomprogramma van de gevallen dictator Assad. Dat heeft het internationale atoomwaakhond bekendgemaakt. Onder meer buiten de hoofdstad Damascus is natuurlijk uranium ontdekt. En dat kan volgens de topman van het atoomagentschap voor gevaarlijke doeleinden worden gebruikt. De nieuwe Syrische regering zegt kernenergie in de toekomst enkel voor vreedzame doeleinden te willen gebruiken. Ze werkt mee aan het onderzoek en liet inspecteurs ook de resten van een nucleaire reactor bezoeken. Die werd 20 jaar geleden door Israël gebombardeerd. En op het WK Hockey in Waver hebben onze nationale vrouwen hun tweede groepswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Spanje speelden de Red Panthers 1-1 gelijk. Na de rust gaf België zijn voorsprong nog uit handen. Voor Red Panther Louise de Waad voelt het gelijkspel dan ook aan als een verlies.
2: Ik denk dat we zeker eerst helft hadden we de bovenhand. Zij raakte totaal niet uit onze press. Ik denk dat zij 2 keer in onze cirkel zijn geweest. En voor de rest waren wij continu op hun helft. Dus ja, ik zie toch wel als verloren punten, ja.
0: De Red Panthers blijven wel aan de leiding in de groep na winst in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Morgen spelen ze tegen Ierland. Het weer dan nog, zwaar bewolkt met periodes van regen en tot 22 graden vandaag. In de late namiddag en avond veel regen in het zuidoosten van het land. Morgen opnieuw wisselvallig met vooral na de middag intense buien. Meer op vrtnieuws.be.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb iets anders wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio 2.
1: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
2: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
3: De strips van FC De Kampioenen. Lees je nu ook digitaal.
4: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
3: De Kampioenen. En nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
5: Moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker? Hè?
3: Rap! Naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
6: Nog tot dinsdag, 1 plus 1 gratis op 1 kilo 200 gram Vollevan. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
3: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
7: Luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
8: Zowel Mona van het Verkeer als ik waren voor onze wekker wakker geworden. Ja, het is zondag. Woensdag, welkom, kom erbij.
9: Elke dag, telt voor twee. WNT Radio 2.
10: 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De natuurbrand in de Hoge Venen is na 5 dagen nog niet geblust, maar zou sinds middernacht wel omsingeld moeten zijn. Dat is een belangrijke stap, vertelt Hilde Mertes vanuit Zuurbrood.
11: Dat is een gigantische klus. Ze zijn daar aan de slag geweest met graafmachines. Maar heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, ja, die omsingeling te doen, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft. Maar die ook moet zorgen, vooral in dat moeilijk toegankelijke gebied in het oosten, noordoosten van de Hoge Venen, om daar ook makkelijker te voet te geraken.
10: De voorbije dagen zijn er ook ontploffingen gehoord van oude oorlogsmunitie uit de Tweede Wereldoorlog. De hulpdiensten weten waar die munitie begraven ligt in de Hoge Venen en daarom is er geen gevaar voor de brandweer. In de Franse regio Var, in het zuiden van het land, is een grote natuurbrand na een maand blussen eindelijk gedoofd. De vlammen hebben daar 5700 hectare vernield. 6000 mensen hebben hun woningen moeten verlaten en verschillende huizen en ook wijngaarden zijn er vernield. In de maand juli waren er bijna 250.000 meer mensen met een flexijob dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van SD Works. Vooral in de horeca en de verkoop stijgt het aantal flexijobbers. In die sectoren bestaat het statuut al langer, maar sinds 1 juli kunnen alle sectoren flexijobbers inzetten als ze dat willen. En vooral de bewakingssector is sinds de uitbreiding populair, zegt Steven Rosseel van SD Works.
12: De bewakingssector is toch wel frappant dat die erin zit. Vermoedelijk is het omdat zij met een tijdelijke verhoging zitten van vraag naar werk. We vermoeden dat het met de festivals te maken heeft. Die zitten vooral in het weekend ook, dat die georganiseerd worden. Maar we zien toch ook in een aantal industrie, de metaalverwerkende nijverheid, dat er daar toch meer en meer flexijobs worden gebruikt. Dat wil niet zeggen dat die mensen daardoor jobs gaan uitoefenen die tot gevaarlijke uitoefeningen leiden, maar meer in ondersteunende diensten via het flexijobstatuut.
10: Sport op het WK hockey hebben de Red Panthers 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. Ze hadden de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gewonnen en blijven daardoor aan de leiding in de groep. Maar Charlotte Anglebert is wel teleurgesteld.
13: Geen slecht gevoel, wel een beetje frustratie van dat we, als we kijken naar Nieuw-Zeeland, een beetje minder goed aanbal zijn, een beetje minder goede connecties. Maar kijk, we zijn natuurlijk nog in de competitie. We kunnen het alleen maar goed doen in de laatste wedstrijd.
10: En die laatste wedstrijd is donderdag tegen Ierland. Het weer meestal zwaar bewolkt met periode van regen en buien. Tegen vanavond gaat het harder regenen in het zuidoosten, mogelijk met onweer. Vanaf de kust komen er dan weer bredere opklaringen. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot en met het weekend wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
15: Radio 2.
16: Ronnie de Ridder.
8: 3 over 6. Ja, ze zeiden het net. Het weer wisselvallig. Misschien een klein beetje als deze song van de Weather Girls. Goedemorgen.
17: VRT

0: The Weather Girls and It's Raining Men. Hoe heb jij geslapen? Laat dat even weten in de app van Radio 2. Was jij ook voor jou wakker? Wakker. Wakker voor je wekker? Dan mag je dat laten weten. Nu gisteravond op ons podium in Blankenbergen, deze man.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Er stond veel volk op het strand in Blankenbergen. Liefste, ik ben zot verliefd op jou. Toen Bart Keil dit live zong gisteravond, zot verliefd. Intussen 6:09. Goedemorgen, Mona.
1: Goedemorgen, Romy. Ik heb al wat hinder mee.
0: Ja, ja, jij was voor je wekker wakker.
1: Ja, ik was voor mijn wekker wakker, inderdaad. Een half uur.
0: Maar dat is
1: om,
0: dus...
1: om 4:36 keek ik naar mijn wekker en dacht ik, godverdomme.
0: Een rot uur, hè? Maar ja. Dan denk je, ja, half uur, wat ga ik doen? Ga ik opstaan of ga ik toch nog voor dat laatste half uur proberen in slaap te vallen? Wat heb jij gedaan?
1: Ik heb een beetje geluisterd naar het gesnurk van mijn lief.
0: Ah,
1: voilà.
0: Kan ook romantisch zijn. Ja, Anne Laarmans uit Tiene die zegt, ik sta altijd op om 4:30, ik ben altijd om 4:00 wakker. Om 4:00, up, gaan die ogen open. Terwijl ze eigenlijk maar om 4:30 zou moeten opstaan.
1: Ja, dat is een beetje de biologische klok, hè.
0: Schrikkelijk, lijkt
1: me. Die is te goed ingesteld.
0: Bij mij was het 5 minuten en dan is het fijn. Dan denk je, oh.
1: Ja.
0: Oh, goed.
1: Nu heb ik 5 minuten extra.
0: Letterlijk. Dan ga je gewoon uit je bed en dan begin je gewoon aan de dag. Dat heeft ook zijn charmes. Maar je hebt hinder bij, zei je.
1: Ja, ik heb hinder mee. Want op de Antwerpse ring richting Beveren is de Thijsmanstunnel nu al gedeeltelijk dicht. Daar staat een defecte vrachtwagen en je verliest er 10 minuten. En in Humbeek kan je niet over de hefbrug. Sta op
0: met Radio 2. Vandaag zijn we 19 augustus, goedemorgen. Ja, de week die wordt gebroken door regen. Ja, 19 graden zoiets gaat het vandaag worden. Op het WK hockey spelen onze mannen, de Red Lions, vandaag tegen Maleisië. Kan je volgen via VRT1 vanavond, 7:50 ongeveer op je tv. In de Hogevenen hoorde je net ook al, daar hebben ze de brand kunnen omsingelen sinds gisteren nacht. Of ja, gisteravond, gisternacht, rond middernacht ongeveer. Geen actief vuur meer, dus enkel heropflakkeringen. Maar ja, voor 3000 hectare is dat te laat, hè. Dat is verwoest. Vergelijkbaar met meer dan 4200 voetbalvelden groot. Dus toch nog altijd wel een ramp. Je volgt alle updates via de liveblog op VRT Nieuws. En over nieuws gesproken, Mona.
1: Ja?
0: Straks komt nieuwslezeres Shema Saisai langs.
1: Oh.
0: Leuk, leuk, leuk.
1: Shema Saisai, en wat komt zij doen?
0: Ah, wel, ja, je kent haar van bij Goedemorgen Morgen natuurlijk, maar ze heeft groot nieuws. Ze brengt echt groot nieuws met zich mee. Ja, om 7:30 ongeveer, luisteren. Radio 2. Sta op met Radio 2.

0: Britney Spears en You Drive Me Crazy. Straks neem ik je mee naar Wetteren, want daar hangt een klein beetje mysterie boven Wetteren. En dan zijn we bij Radio 2, zoals je weet, wel zot van, hè, van mysterie. Maar eerst ga je natuurlijk ook mee op muzikale wereldreis hier bij ons. Dat doen we al heel de zomer, de maand juli, maar dus ook zeker de maand augustus. Dus wil jij mee op muzikale wereldreis, stuur dan nu snel simpelweg het woord wereldreis in de app van Radio 2. En dan zijn we weg zometeen.
1: Zit je met je voeten nog in het zand, maar met je hoofd al een beetje in september? Geen stress. Volgende week zijn Xavier Taverne en zijn team al terug met Win-Win.
2: School, werk, hobby's. September is veel en ook behoorlijk duur. Hoe kan je de kosten en de planning wat in de hand houden? Ik kom met plezier al een week vroeger terug uit vakantie om te helpen met een vlotte nieuwe start.
1: Win-win. Vanaf volgende week elke dag om 9 uur op Radio 2.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
3: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je IC Paris XL. Love to see you
6: shine. Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Pas op voor die borduur.
7: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
9: Ik kan dat nu niet doen.
7: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
9: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
7: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
10: En krijg ik roze blokjes?
7: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
11: Radio 2. Elke dag telt voor

0: Pommelien Thijs en Mo het Midden. Ja, die Pommelien Thijs gaat dit najaar op VRT1 te zien zijn. Hè, in een nieuwe fictiereeks. Altijd welkom, zo heet het. Het zal gaan over rouw. En dan denk je, zwaar thema. Maar nee, het gaat echt met een ludiek kantje zijn. Het is een fictie, een soort komische reeks gaat het worden. Wie doet er nog mee naast Pommelien Thijs? Wel, Koen de Bouw. Jawel. Barbara Sarafian. Dus ik denk dat dat wel goed gaat worden. Dat gaat goed zitten.
1: Sta op met Radio 2.
0: Ja, je hoort een vliegtuig, want op dit uur, ongeveer 5:40 altijd, gaan we een muzikale wereldreis maken. En vandaag doen we dat met Stien uit Herent. Een hele goede morgen, Stien.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is simpel natuurlijk, die wereldreis. De reis, ja, die bepaal je eigenlijk zelf, hè, naar waar we toe gaan. Mm-hmm. Met het lied van een artiest uit dat land. Jij kiest dan of je verder reist of je wil blijven bij dat land en die artiest. Je kan maximaal 3 bestemmingen verreizen en terug in de tijd, dat doen we niet. We zijn niet Yves Berendsen. Nee, we gaan niet terug in de tijd. We gaan enkel vooruit. Dus, Stien, ben jij klaar om op reis te gaan met mij?
2: Ja?
0: Ja. Maar wel, kijk, ons eerste land. Golden Earring horen we. Dat wil zeggen, When the Lady Smiles, dan komen we in Nederland uit, bij onze noorderburen. Stien, wat denk je? Fan van Nederland?
2: Ja, ik ben er ook al geweest. En daarom zou ik toch willen zeggen, een andere bestemming.
0: Een andere bestemming. Ah, wel, we reizen door, geen probleem. Oeh, dat is wakker worden. AC/DC, Highway to Hell, dan zitten we plots aan de andere kant van de wereld, Stien. Dan maken we een muzikale wereldreis naar Australië.
2: Goh.
0: Ik hoor twijfel.
2: Ja, nu twijfel ik echt.
0: Want staat Australië op je bucketlist? Wil je er graag ooit eens naartoe gaan?
2: Ja, vooral mijn man eigenlijk.
0: Ah, maar kijk, Stien.
2: Waar is hij, Australië?
0: De man, heeft hij het vandaag voor het zeggen of niet? Dat is de vraag, hè? Ja, maar ja. Jij zit aan de knoppen, hè? Wat doe je?
2: Ja, wel, ik ga toch verder.
0: Ah, ik hoor hem ook zo in de achtergrond zo aan. Wat brabbelen. Ah, wel, goed, we gaan verder. Laatste reis, maar Stien, je weet, je kan niet terug, hè?
2: Dan is het definitief, ja, ja.
0: Oké. Roxette, The Look. Dat wil zeggen Zweden.
2: Ah ja, dat is mooi.
0: Dat is leuk,
2: ja,
0: hè? Kaneelbroodjes.
2: Daar ben ik eigenlijk heel tevreden mee, ja.
0: Zweedse balletjes, lekker.
2: Ja.
0: Ah wel, kijk, het zal ook, het zal wel moeten natuurlijk dat je tevreden bent, Stien. Want
2: ja,
0: ook
2: ja,
0: niet
2: ja.
0: Ja, staat er nog een zomerreisje trouwens op jouw planning vandaag? Allee, vandaag niet, maar
2: vandaag,
0: deze zomer.
2: Ja, volgende week gaan we naar Spanje.
0: Oh, naar de zon,
2: met
0: dat is ook
2: vliegtuig.
0: Fijn.
2: Met het vliegtuig, ja, ja.
0: Ah, wel, kijk. Volgende week Spanje, vandaag Zweden. Stien, veel plezier ermee.
2: Heel dank je wel.
0: En we zijn weg, hè.

0: Roxette en The Look. Als jij morgen op een muzikale wereldreis wil met Radio 2. Stuur alvast wereldreis in de app van Radio 2. Hè? Kan maar helpen. Ah ja. En dan zijn we morgen weg. Vandaag was het Zweden. Morgen, wie weet.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Half zeven, dit is het nieuws uit jouw buurt.
3: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Stasius. Het gerecht is erin geslaagd om via DNA-onderzoek een verkrachting in Basel bij Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht te linken aan een poging tot doodslag in Temse. Sam de Mulder.
4: Beide feiten dateren van 2 jaar geleden. In Basel verkrachtte een man een vrouw van 35 die met haar fiets vanuit Sint-Niklaas onderweg was naar de veerdienst over de Schelde. In Temse trok een man een jonge vrouw van haar step aan het station en sloeg met zijn vuist in haar gezicht. De vrouw kon daarna ontsnappen. In beide gevallen was de dader spoorloos. Politie en gerecht verspreidden opsporingsberichten en er kwamen tientallen tips binnen. Maar het was uiteindelijk via DNA-onderzoek dat ze eerst de dader van de verkrachting in Basel konden identificeren. Al snel bleek dat hetzelfde DNA was gevonden bij het geweld in Temse en dat het dus om dezelfde dader ging. De man van 40 moet in september voor de rechtbank komen.
3: Dankjewel, Sam. In Zeelen is een 16-jarige jongen opgepakt na een geweldincident waarbij een man van 38 levensgevaarlijk gewond raakte. De feiten dateren van begin augustus aan een speelplein. Mogelijk waren nog twee andere personen betrokken, die worden nog opgespoord. Parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak verder. Er rijden weer treinen tussen Sint-Niklaas en Willebroek en tussen Lokeren en Dendermonde. Sinds gisterenmorgen was er op die spoorlijnen geen treinverkeer door een probleem met de seininrichting. De herstellingswerken hebben gisteren de hele dag geduurd. Gisterenavond was het probleem opgelost, zijn er testritten uitgevoerd en is er dus weer treinverkeer mogelijk in beide richtingen. De Gentse hotelsector biedt buitenlandse journalisten, reisprofessionals en influencers tot 800 gratis overnachtingen per jaar aan om het toerisme in de stad te promoten. Gent is de enige stad in Vlaanderen die het op die manier promotie voert. Het zorgde ook recent voor een vermelding in de Amerikaanse krant de New York Times. Rudy de Wit van de hotelsector.
5: Toerisme Vlaanderen die nodigt uit, die betalen soms de vervoerkosten. Visit Gent die zorgt voor het onthaal en de gidsen in Gent. En wij als hotelsector ondersteunen dat door de journalisten en de mensen die onthaald worden uit te nodigen. Dat is over het algemeen 2 overnachtingen met ontbijt inbegrepen.
3: De stad geeft de hotelsector 45.000 euro ondersteuning voor het project. Gent ontving vorig jaar net geen 200 journalisten. De meeste kwamen uit Europese landen, maar ook uit Argentinië, Australië en de VS. Blijft vandaag een zwaar bewolkte dag met regen en buien. Het wordt 22 graden en tot en met het weekend blijft het wel wisselvallig. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je natuurlijk de hele dag in de app van VRT Nieuws.
0: Mona, goedemorgen opnieuw.
6: Goedemorgen, Romy. Al een beetje hinder op de Antwerpse ring richting Beveren. De Thijsmanstunnel die is gedeeltelijk dicht door een defecte vrachtwagen die daar staat. Je verliest er op dit moment zo'n 20 minuten. En in Humbeek kan je nog niet over de hefbrug.
0: Dankjewel.
7: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
8: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
7: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: De sfeer is er al.
7: Nu nog de zomerhits.
10: De Vlaamse artiesten strijden vanuit blanke mergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Berre, Bart Kael, Bas Serra, Laura Tesoro en Niels de Stadsbader. Het is pas echt zomer met Zomerhit. Zaterdag op VRT1 en op VRT Max.
11: De grootste hit van de zomer, die proef je bij De Lijze.
2: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

als je uit je bed probeert te geraken. Come on, keep on moving. Eerst het ene, dan het andere. Five. We moeten het even hebben over wetteren. Want daar zijn blijkbaar meer weeskinderen, of waren meer weeskinderen, dan vroeger op andere plekken in Vlaanderen. Een gek mysterie, maar wel eentje dat Radio 2 heeft kunnen ontrafelen. Je hoort erover na Somber.

0: 24/7, Somber and Home Wrecker. Zondag op Pukkelpop. Over Pukkelpop gaan we het straks nog hebben. Tussen 8 en 9 ongeveer. Want tot vandaag is het Pukkelblok. Dat is blijkbaar een ding. Pukkelblok. Ja, iets nieuw. En je hoort er straks meer over. Maar ik schrok van die Pukkelpopprijzen. Ik heb zelf een ticketje voor één dag op de weide en een camping. €150 ben ik kwijt. Echt waar, €150. Bon. Daarvoor, voor €150, kan je 2 keer ongeveer naar dit. Radio Bene, de Red Pack in concert. Ja, geen festival, oké. Maar wel een prachtige avond in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Je hoort daar de beste crooners gezongen door de strafste artiesten. Ik noem er nu één. Barbara Dex, bijvoorbeeld. Er komen er nog veel meer. Maar je moet snel zijn. Het is voor november pas, ik weet het, maar de tickets die vliegen de deur uit. En het is natuurlijk die allerlaatste editie, dus iedereen wil erbij zijn. Tickets vind je gewoon via VRT Max. Als je doorklikt op Radio Bene en dan doe mee.
1: Sta op met Radio 2.
2: Romy de Ridder.
0: Radio 2. Zo meteen dus richting Wetteren. Na Duran Duran.

0: One Republic and Runaway. Let's just run away. All that talk, it's killing me. One last shot, hold on to me. Oh. Veel mysterie in Wetteren blijkbaar.
1: Mysteries van Vlaanderen.
0: Ja, want er was die grote bekende school, het Scheppers Instituut. Maar waarom had Wetteren zo'n overdreven grote school daar eigenlijk staan? Want je had Gent natuurlijk als grote studentenstad. Dat weet ik intussen, dat antwoord. Er waren blijkbaar erg veel weeskinderen in Wetteren. En ze hadden gewoon voor die kinderen een school nodig. Dat is dan het Scheppers geworden. Maar waarom dat er dan weer zoveel wezen waren in Wetteren? Ja, dat wilde DJ Wouter uit Oost-Vlaanderen niet verklappen maandag. Daarvoor moest ik maar luisteren naar die nieuwe podcastaflevering van Mysteries van Vlaanderen. Wat blijkt nu? Ik heb dat natuurlijk gedaan. Ah ja, nieuwsgierig als ik ben. Het antwoord is een buskruidfabriek. Een buskruidfabriek. Nog nooit van mijn leven van gehoord. Maar Juliana Dont gelukkig wel. Een hele goede morgen, Juliana.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij kent die buskruidfabriek in Wetteren in het verhaal eigenlijk heel erg goed, want jij gidst daar.
2: Ja, inderdaad. Ik doe van tijd gidsbeurten in Wetteren, in de gemeente. En nu, over een dik jaar, hebben we dus de handsgeschiedenis van de buskruidfabriek eens doorgenomen. En ik moet zeggen, dat was wel een heel interessant verhaal.
0: Ja, want ik denk in Antwerpen bijvoorbeeld, of in mijn achtertuin, ik zal het zomaar zeggen, zou ik het niet per se leuk vinden mocht er een buskruidfabriek komen. Hoe is dat in Wetteren gekomen daar?
2: Ja, in Wetteren, dat is zo'n apart verhaal, want Jan-Frans Koopal had de bedoeling van een buskruidfabriek op te richten in het Gentse, namelijk aan de Coupure.
0: Ah ja.
2: Maar dat was in de achtertuin van de Sint-Pietersabdij. En de abt was er niet gelukkig mee. En die zegde, dat gaat hier niet komen.
0: Nee. Zit dat maar in Wetteren.
2: Ja, en dus, wat doet Koopal? Hij gaat rondkijken. Maar het interessante voor hem was het vervoer. Nee, en het vervoer met paard en kar over de slechte wegen van die tijd was zeker geen optie. Daarom dacht hij natuurlijk aan bootjes op de Schelde. Daarom gaat hij dus langs de Schelde kijken en hij vindt er inderdaad een landgoed, de Valois. Dus over de Scheldebrug in Wetteren, eigenlijk op grondgebied beneden. En hij koopt dus dat landgoed en hij gaat daar zijn fabriek oprichten.
0: Oké, ja. Maar een buskruidfabriek? Ja, het woord alleen al. Ik denk dat daar wel wat is fout gelopen dan. Af en toe.
2: Oh ja. Er zijn verschillende ernstige incidenten geweest. En met doden tot gevolg.
0: Ah, ja.
2: Waardoor dus het probleem van die weeskinderen kwam. Want we moeten ons ook voorstellen, in die periode waren mannen dikwijls meer dan eens getrouwd, omdat bijvoorbeeld hun echtgenote stierf naar aanleiding van een geboorte van een kind of bij een miskraam. Nu, als die man dan ook nog wegviel, dan was dat natuurlijk een super ramp voor die kinderen.
0: Mm-hmm.
2: En daarom natuurlijk was de familie Koopal, maar dat waren dan al de achterkleinkinderen, die zich engageerden om dus een weeshuis op te richten voor die kinderen van die mannen die daar omgekomen waren.
0: Ah ja. Zeg, jij bent ook dankzij de podcast Mysteries van Vlaanderen in die oude vervallen gebouwen geraakt van die buskruidfabriek, want uiteraard bestaat die niet meer. Normaal raak je daar niet binnen. Dus dat is toch, zelfs een gids als jij raakt daar normaal niet binnen. Lijkt mij heel tof. Kan je daar iets van verklappen zonder te veel verklappen? Hoe was dat?
2: Veel van die oude zaken zijn weg. Hè.
0: Mm-hmm.
2: Maar het was de bedoeling dat die verschillende fabrikage-eenheden afzonderlijk gezet werden. En dat was in een soort bunkers die half onder de grond zaten, half boven de grond. En dus dat waren allemaal aparte entiteitjes. Hè. Want als er in één van die bunkers iets gebeurde, was de bedoeling dat dat niet overging naar die andere. Hè. Dus dat dat ging een kettingreactie Tuurlijk. Was. Alhoewel, ze hebben dat wel een paar keer voor gehad. Dus dat er verschillende ontploffingen. Het hangt er natuurlijk vanaf hoe groot de voorraad buskruid was die ontplofte natuurlijk.
0: Ik kan het bijna niet inbeelden, ja. Er was een erge ontploffing ook, in 1880 lees ik hier. Ja. Dus dat is, het lijkt me wel een straf verhaal. Nu, al die details, jouw rondleiding zelf in die oude gebouwen, ook dat hoor je allemaal in die nieuwe aflevering van Mysteries van Vlaanderen. Vind je gewoon op VRT Max. Juliana Dont, dank je wel. We gaan nog een klein beetje mysterie overlaten daar in Wetteren.
2: Oké, natuurlijk.
0: Dank je wel. En als we jou willen boeken op 13 september, Open Monumentendag, dan ben jij ook paraat, hè?
2: Inderdaad.
0: Ah wel, kijk, heel graag tot dan. Dankjewel, Juliana, en een hele mooie woensdag. Nog een laatste voor 7 uur. Wat denk je? Great.

0: I Need A Man van Grace Jones. Iets voor zeven in de app van Radio 2. Een berichtje van Marianne Meij uit Evergem. Ze zegt, mijn papa is van Wetteren, die is intussen 93 jaar. Vooral dat verhaal van Mysteries van Vlaanderen over die school, over die weeskinderen, over die grote buskruidfabriek, moet ik toch eens een keertje vertellen, denk ik. Want ik denk niet dat hij het al weet. Dus kijk, Mysteries van Vlaanderen, daar moet je zijn, vind je gewoon op VRT Max. En zo meteen, die zonnegroet.
1: Radio 2, de hele zomer in Blankenbergen. Kom

0: programma van Radio 2 op VRT Max. Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
1: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schatje, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken het? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
7: Er hangt trouwens ook wat mysterie rond nieuwslezeres Shema Saisai. Want wat gaat zij nu doen na Goedemorgen Morgen? Wel, kijk, hoor je zo meteen op je radio.
8: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
7: Over een half uurtje, ja, toch een primeur.
9: Het is 7 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De brandweer heeft het vuur in de Hoge Venen omsingeld, maar er blijven nog altijd opflakkeringen. Door de uitbreiding van het flexijobsysteem waren er vorige maand een kwart meer flexijobbers. En op het WK hockey blijven de Red Panthers op een gelijkspel steken tegen Spanje. Het vuur in de Hoge Venen breidt niet meer uit, maar er zijn wel weer heropflakkeringen geweest vannacht. En de natuurbrand is sinds middernacht ook wel volledig omsingeld. Amory de Mulder bij het commandocentrum van de brandweer daar. Wat is de laatste stand van zaken?
10: Ja, het blijft hier toch nog een instabiele situatie, hoor. Ik heb hier net met de crisiswoordvoerder van de Waalse overheid kunnen spreken, Stéphanie Ernoux, en zij heeft het over verschillende heropflakkeringen vannacht.
11: Cette nuit, on a assisté à quelques points chauds, quelques points de reprise en différents endroits. Maintenant, on a pu faire un tour complet, y compris à pied, des différentes zones.
10: Ja, die zones inderdaad in het oosten, dat is al dagen de moeilijkste zone. Daar kan de brandweer nu wel volledig veilig rond de brand. Ze hebben daar greppels gegraven en omgevallen bomen uit de weg geruimd. Maar dat terrein blijft heel moeilijk begaanbaar. Veel kuilen, heel hobbelig daar. En verzwikte enkels zijn geen uitzondering. Er is daar nu wel een verdedigingslinie, maar ze blijven waakzaam dat het vuur zich daar ook niet verder uitbreidt. Dus toch nog vrij fragiel. Vannacht zijn er in het noorden ook nog verschillende heropflakkeringen geweest. De brandweer moet dus met man en macht blijven blussen, want het weer ziet er voorlopig ook vandaag niet gunstig uit voor de blushelikopters en vliegtuigen.
9: Dankjewel, Amory. In de maand juli waren er bijna een vierde meer mensen met een flexijob dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van SD Works. Vooral in de horeca en de verkoop stijgt het aantal. In die sectoren bestaat het statuut ook al langer. Sinds 1 juli kunnen alle sectoren flexijobbers inzetten als ze dat willen en heel wat mensen zijn geïnteresseerd in een van die nieuwe sectoren, zegt Steven Rosseel van SD Works.
12: We merken toch dat er de vraag ook is. Niet iedereen wil in een horecazaak staan, niet iedereen wil in een winkel staan. Je hebt ook mensen die achter de schermen willen werken, die echt in de logistiek geïnteresseerd zijn. En nu de logistiek kan ook gebruik maken van die verschillende mogelijkheden met de flexijobs in verschillende sectoren dan. En dus we zien dat daar ook de vraag naar komt. Dus het voordeel voor de werknemers is dat de keuze van verschillende types jobs toch wel uitbreidt.
9: De Gentse hotelsector biedt buitenlandse journalisten, reisprofessionals en influencers tot 800 gratis overnachtingen per jaar aan om het toerisme in Gent te promoten. Gent werd recent ook vermeld in de Amerikaanse krant The New York Times. Rudy de Wit van de hotelsector legt uit hoe het werkt.
13: Toerisme Vlaanderen die nodigt uit, die betalen soms de vervoerkosten. Visit Gent die zorgt voor het onthaal en de gidsen in Gent. En wij als hotelsector ondersteunen dat door de journalisten en de mensen die onthaald worden uit te nodigen. Dat is over het algemeen 2 overnachtingen met ontbijt inbegrepen.
9: De stad geeft de hotelsector 45.000 euro als ondersteuning voor het project. De Verenigde Staten stellen op de valreep nieuwe importtarieven tegen Canada uit. Normaal gesproken zouden vannacht heffingen van 50% ingegaan zijn om goederen vanuit Canada in de VS in te voeren. Onder meer cement, zuivel en ijshockeysticks stonden op de lijst. Maar volgens de Amerikaanse president Trump is er een akkoord met Canada en daarom stelt hij de nieuwe heffingen met 3 dagen uit. Volgens de Canadese premier Carney is er wel vooruitgang, maar ook nog veel werk. En Zuid-Korea en de Verenigde Staten korten hun gezamenlijke militaire manoeuvres fors in van 11 naar 5 dagen. Ook geplande oefeningen zijn geschrapt. De Amerikaanse president Trump gaf eerder deze week aan dat hij niet opgezet is met de militaire oefeningen, omdat die zijn goede relaties met Noord-Korea schaden. Mogelijk speelt mee dat Trump ook misnoegd is over de Zuid-Koreaanse houding in het conflict met Iran. En Trump wil ook dat Zuid-Korea meer werk maakt van economische investeringen in de Amerikaanse economie. Sport op het WK hockey hebben de Red Panthers 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. Jonathan met de penningen.
14: Een frustrerend gelijkspel voor de Red Panthers, want er zat veel meer in tegen Spanje. De Belgen waren op 1/4 na voortdurend baas over deze wedstrijd en konden veel kansen creëren, maar het ontbrak in de cirkel aan efficiëntie en vooral aan rust en focus. Stefanie van den Boren scoorde met haar handelsmerk de strafcorner, maar ook Spanje deed dat bij hun enige poging daarop. Zowel Englebert, Ballonguien als Struik kregen nadien goede kansen, maar de winst bleef uit. Een verlies is niet dramatisch voor de medailledroom van de Panthers, maar hier hadden ze zichzelf veel moeite kunnen besparen.
9: Romelu Lukaku heeft zijn eerste minuten gespeeld bij zijn nieuwe club Fenerbahce. In de play-offronde van de Champions League mocht Lukaku 10 minuten invallen tegen Lyon. Het stond toen al 1-1, dat was ook de eindstand. Voor Lyon kwam het doelpunt van Loïs Openda. En Axel Witsel speelt volgend seizoen in Frankrijk bij Nice. Witsel is 37, hij komt over van Girona in Spanje. Promise David vertrekt na 2 seizoenen bij Union. Hij verhuist naar Brighton in Engeland. En in de VS is Frank Beard overleden, de drummer van rockband ZZ Top. Beard speelde al 57 jaar bij ZZ Top en was ondanks zijn naam de enige van het trio zonder baard. Dit is een van hun grootste hits, Gimme All Your Love.

0: Begin juli speelde ZZ Top nog in Vorst Nationaal. Frank Beard is 77 geworden. Hij had al een tijdje gezondheidsproblemen. Het weer, meestal zwaar bewolkt met perioden van regen en buien. Tegen vanavond gaat het harder regenen in het zuidoosten, mogelijk met onweer. Vanaf de kust komen er dan bredere opklaringen. Het wordt niet warmer dan 22 graden en tot en met het weekend blijft het wisselvallig. We begonnen met de natuurbrand in de Hogevenen. Sinds middernacht is het vuur volledig omsingeld door de brandweer. Het is nog niet geblust, want er waren nog verschillende opflakkeringen afgelopen nacht. Meer op vrtnieuws.be.
1: 6:06. Goedemorgen Mona.
2: Goedemorgen Romy.
1: Het ziet er niet goed uit, hè?
2: Nee, plots is het inderdaad heel erg stevig, vooral richting en rond Antwerpen. Richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven bijna 1 uur aanschuiven. Op de Antwerpsring richting Gent verlies je ook 1 uur. Dat is tussen Antwerpen-Noord en Berchem, want daar is dus een ongeval gebeurd. 3 rijstroken die zijn er versperd. Maak er zeker een reddingstrook. Richting Beveren is de Thijsmanstunnel nu wel volledig vrijgemaakt. Daar verlies je toch nog een 30 minuten vanaf Leugen op de A12. In Humbeek kan je nog altijd niet over de hefbrug. En ook rond de bruggen op de ring is de Boudewijnbrug nu defect en kan je daar niet over.
1: Dankjewel.
3: Sta op met Radio 2.
4: Sta op met Radio 2.
3: Romy de Ridder.
1: Je krijgt elke dag bij Sta op met Radio 2 de kans om de groetjes te doen. Hè? Die zonnegroet. Aan wie denk je? Wie verdient er zo'n groet vandaag?

0: Wingen, hè, liever. Die zegt, ik had Amy McDonald even nodig vandaag. Oh, vreselijke nachten achter de rug gehad. Ik zet die Radio 2 op en kijk, het voelt alsof jullie dit voor mij hebben opgezet. Ja, maar kijk, dat is de bedoeling, hè. 7:10, goedemorgen. Sta op met Radio 2. Radio 2. Vandaag 19 augustus, een regenachtige, grijze woensdag. Maar de zon gaat schijnen hier in jouw studio, want nieuwslezeres Shema Saisai, die je kent natuurlijk van de ochtend hier, goedemorgen morgen, die komt zo meteen langs met toch wel groot nieuws. Want weet jij dit moment nog?
1: En ik had nog jaren willen blijven bij Goedemorgen Morgen. Maar soms komt er een kans voorbij die je niet mag laten liggen. En zo'n kans heb ik ook gekregen. Ik mag vanaf september een heel toffe job doen die ook echt goed bij me past. Maar dat betekent ook dat ik Goedemorgen Morgen moet verlaten.
0: Ja, die nieuwe job, daar komt ze over vertellen. Je hoort er hier op Radio 2 het als allereerste over een 20-tal minuutjes. Ga je het horen. Nu ja, in de Hoge Venen, daar hebben ze de brand kunnen omsingelen sinds middernacht deze avond. Geen actief vuur meer, enkel heropflakkeringen. Maar ja, voor 3000 hectare is dat dus wel te laat. Dat is verwoest. Je volgt nog steeds alle updates liever via de liveblog op VRT Nieuws. En ja, intussen 7:11, dat wil zeggen. Sta op met
2: Radio 2. De zonnegroet.
0: Ah ja, die zonnegroet. Hè. Elke dag bij Sta op met Radio 2 krijg je de kans om de groetjes te doen. Vandaag is dat Christophe uit Kortenberg. Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
0: Het is aan jou. Welke richting ga jij die zonnegroet uitsturen?
3: Ik wil eerst een correctie maken. Het is Christophe uit Ledegem in de plaats van Kortenberg.
0: Okay, kijk,
3: geen probleem.
0: Dat is goed. We zijn graag juist. Vertel verder. Ja, welke zonnegroet?
3: Ik wil de groetjes doen aan mijn collega's van het recyclagepark Ivio, gelegen in Isegem. Omdat ik dat ze zo toffe collega's vind. En heb dus de technische parkwachters en de gewone parkwachters. En ik zit kwal onder het team van de technische parkwachters. En de sfeer onder elkaar is heel goed, zelfs bij de gewone parkwachters. En wij doen soms leuke dingen samen.
0: Zou je kunnen zeggen dat de collega's eigenlijk echt vrienden zijn geworden intussen?
3: Van de technische wel, ja. Van enkele collega's van de gewone parkwachters zijn er ook ondertussen vrienden. Maar de technische team, dat hangt een beetje aan elkaar en we helpen elkaar zoveel mogelijk waar dat nodig is.
0: Hey, hoe mooi is dat? Oké, luisteren ze op dit moment mee?
3: Enkele wel, ja.
0: Ah, wel, kijk, die zonnegroet die gaat richting Isegem, richting die technische parkwachters. Die vrienden van jou, Christophe, komt die, hè?
3: Oké, dankjewel.
2: De zonnegroet.
0: Voilà, zie. Christophe, maak er nog een mooie dag van. En moet je nog gaan werken vandaag?
3: Ja, kijk, 7:30.
0: Ah, wel, kijk. Perfect op tijd dan.
3: Oké, goed.
0: Succes!

0: Cool in the Gang, Let's Go Dancing. 20 over 7, goedemorgen. Sabine die heeft misschien nog wat extra regen in haar binnenzak zitten, denk ik. Zo even luisteren, hè, naar de Backstreet Boys.
1: Ten eerste is Alberto.
2: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
3: Amai, de gorap.
2: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
1: Dag iedereen.
4: Loop de blok. Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
5: Is dat door Piet Piraten spelen?
6: Schip, ahoy.
7: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
8: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
9: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
2: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: Radio 2.

0: Dat zei ik net, hè. Backstreet Boys. Een hele goede morgen, Sabine.
1: Goedemorgen, Roby.
0: Goedemorgen. Ik kijk naar buiten en ik denk, ja, ja, regenjasje aan.
1: Ja, absoluut. Dat gaat nodig zijn vandaag. Want een storing die blijft slepen over ons land, een golvende storing. En dat geeft grijs weer en af en toe regen. En na de middag krijgt dat meer een buiig karakter. Dus nat weer, grijs weer, niet te warm ook. Straks maximaal tot 21 of 22 graden. En in de latere namiddag en avond gaat het nog harder en aanhoudend regenen over het zuidoosten van het land. Met daar ook kans op een donderslag. En dan krijgen we voor de kuststreek al bredere opklaringen. Daar hoort een matige zuidwestenwind bij. Aan zee soms vrij krachtig en die gaat draaien naar het west-zuidwesten. Vanavond nog meer regen in het zuidoosten van het land. Vooral in de provincie Luxemburg. Veel regen. En dan vannacht krijgen we af en toe ook opklaringen. Brede opklaringen zelfs. Maar er is ook nog kans op een lokale bui. En aan de kust misschien een donderslag erbij. Temperaturen dan tussen 13 en 18 graden. En de rest van de week eigenlijk blijven we in het wisselvallige zitten. Met geregeld alles een bui. Daar kan ook een onweer bij zitten. Temperaturen die geraken tot 20 of 21 graden. Zondag en maandag zou het wel grotendeels droog blijven.
0: Oké, kijk, perfect. Dan kijk ik al uit naar zondag en maandag. Daar kijk ik nu al naar uit. Dankjewel, Sabine.
2: Sta op met Radio 2.
3: Romy de Ridder. Radio.

0: Laura Tesoro en Plastic Paradise. Ja, ze is jarig vandaag. Een hele gelukkige verjaardag aan Laura Tesoro. Het is tram 3. Ik hoop dat ze dat niet erg vindt dat ik dat hier op radio zeg. Maar tram 3 voor Laura. En een mooi verjaardagscadeau zou misschien een stem kunnen zijn natuurlijk. Je kan stemmen nog steeds op deze song op Plastic Paradise als jouw VRT zomerhit. Kan je gewoon doen via VRT Max. Want we gaan binnenkort van 19 genomineerden naar 10 finalisten. Dus toch wel een spannende boel. VRT Max is dus waar je moet zijn. Intussen...
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Intussen zo goed als 19:30. Dit is het nieuws uit jouw buurt.
3: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Stasius. Het gerecht is erin geslaagd om via DNA-onderzoek een verkrachting in Basel bij Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht te linken aan een poging tot doodslag in Temse. Sam de Mulder.
4: Beide feiten dateren van 2 jaar geleden. In Basel verkrachtte een man een vrouw van 35 die met haar fiets vanuit Sint-Niklaas onderweg was naar de veerdienst over de Schelde. In Temse trok een man een jonge vrouw van haar step aan het station en sloeg met zijn vuist in haar gezicht. De vrouw kon daarna ontsnappen. In beide gevallen was de dader spoorloos. Politie en gerecht verspreidden opsporingsberichten en er kwamen tientallen tips binnen. Maar het was uiteindelijk via DNA-onderzoek dat ze eerst de dader van de verkrachting in Basel konden identificeren. Al snel bleek dat hetzelfde DNA was gevonden bij het geweld in Temse en dat het dus om dezelfde dader ging. De man van 40 moet in september voor de rechtbank komen.
3: Dankjewel, Sam. In Zeelen is een 16-jarige jongen opgepakt na een geweldincident waarbij een man van 38 levensgevaarlijk gewond geraakte. De feiten dateren van begin augustus aan een speelplein. Mogelijk waren nog 2 andere personen betrokken. Die worden nog opgespoord. Parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak verder. Er rijden weer treinen tussen Sint-Niklaas en Willebroek en tussen Lokeren en Dendermonde. Sinds gisterenmorgen was er op die spoorlijn geen treinverkeer door een probleem met de seininrichting. De herstellingswerken hebben gisteren de hele dag geduurd. Gisterenavond was het probleem opgelost. Zijn er testritten uitgevoerd en is er weer treinverkeer mogelijk in beide richtingen. De Gentse hotelsector biedt buitenlandse journalisten, reisprofessionals en influencers tot 800 gratis overnachtingen per jaar aan om het toerisme in de stad te promoten. Gent is de enige stad in Vlaanderen die zo promotie voert. Het leverde recent nog een vermelding op in de Amerikaanse krant de New York Times. Vlaanderen komt meestal tussen voor die reiskosten. Gent steekt een gratis programma in elkaar en ook voor de vermelding in de New York Times ging het op die manier, zegt Rudy de Wit van de hotelsector.
5: Die mensen zijn effectief langs geweest, krijgen rondleidingen in Gent, de historische monumenten worden bezocht, maar ook de nevenactiviteiten, bootjestoerisme die wordt getoond, vegetarische restaurants, gewone restaurants, de bistro's. In zijn totaliteit wordt heel het gebruik getoond aan een toerist.
3: De stad geeft de hotelsector 45.000 euro ondersteuning voor het project. Gent ontving vorig jaar net geen 200 journalisten. Blijft vandaag een zwaar bewolkte dag met regen en buien. En we krijgen vandaag temperaturen tot 22 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen de hele dag in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen, Mona.
6: Hey, goedemorgen, Romy.
0: Druk.
6: Inderdaad, veel hinder rond Antwerpen, want richting Antwerpen op de E313 schuif je bijna 1,5 uur aan vanaf Massenhoven. En 10 minuten nog naar Antwerpen op de E19, dat is tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. Op de Antwerpse ring richting Gent sta je meer dan 1 uur in de file, dat is tussen Antwerpen-Noord en Berchem. Komt door een ongeval 3 rijstroken zijn daar op dit moment versperd, maak daar dus zeker een reddingstrook. Richting Beveren op de Antwerpse ring is het IJsmanstunnel vrijgemaakt, daar verlies je wel nog zo'n 10 minuten vanaf de A12. Richting Brussel hinder op de A12 in Aartselaar. Daar staat een defect voertuig links. Nog hinder op de E40 richting Luik in Heverlee komt door een defect voertuig rechts. In Humbeek kan je nog niet over de hefbrug. Ook rond Brugge op de ring is de Boudewijnbrug defect en kan je daar niet over. En de politie vraagt bestuurders en omwonenden van het knooppunt Wevelgem tussen de A19 en de E403, zo is het, om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen. En dat komt door een brand met hevige rookontwikkeling in Menen.
0: Dankjewel, Mona. Duidelijk. Zeg, al gezien wie dat daar is?
6: Ik heb al gezien wie dat daar zit. Spannend.
0: Spannend. Ja. Schema, saai, saai, ze is er.
7: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
8: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
7: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
8: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
9: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: De sfeer is er al.
11: Nu nog de zomerhits.
12: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit blanke merken voor de

0: zaterdag op VRT1 en op VRT Max. Beleef de energie van zomerhit samen met Eneco.
1: Radio 2.

0: Anouk en Nobody's Wife. Lekker roepend in je oren op zo'n woensdagochtend. Dan ben je wakker, hè?
1: Ja.
0: Ik ga er een klein beetje spanning in brengen. Want ja, groot nieuws bij Radio 2 toch wel. Kijk even mee via 14 Max of 14 Canvas, want dan zie je... Shema Saisai zitten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Romy.
0: Goedemorgen, ik ben blij om te zien.
1: Ja, ik ben blij om hier terug te zijn.
0: De zomer hebben we gemist, hè? We hebben elkaar niet veel gezien in de wandelgangen of zo.
1: Nee.
0: Dus kijk, ja, eind juni vertelde je... Ik stop bij Goedemorgen Morgen.
1: Ja, klopt.
0: En dan zei je ook, ik heb iets nieuws gevonden.
1: Ja.
0: Je zei toen ook, ja, er komt iets in de plaats en het gaat echt wel goed bij me passen.
1: Mm-hmm.
0: En nu vandaag, 19 augustus, mag je het eindelijk zeggen.
1: Eindelijk, ik wacht hier al heel lang op.
0: Vertel het. Ja.
1: Ik ga samen met...
0: Met?
1: Xavier Win-Win presenteren.
0: Ja! Oh mijn god, jij gaat gewoon samen met Xavier Taverne week om week Win-Win presenteren.
1: Absoluut.
0: Vanaf wanneer? Vertel ons meer.
1: Xavier gaat het nieuwe seizoen beginnen. Eind augustus, begin september. En dan 14 september is mijn eerste dag.
0: Eerste schooldag.
1: Ja, dat wordt echt wel een beetje mijn eerste schooldag. Ja, ik ben er heel zenuwachtig voor. Geef ik eerlijk toe. Maar ik kijk er ook enorm naar uit.
0: Dat snap ik. Ja, hoe zijn ze tot bij jou gekomen? Hoe is de vraag tot bij jou gekomen?
1: Wel, dat was eigenlijk... heel vreemd gekomen, want ik had er zelf eigenlijk nog nooit over nagedacht dat ik ook een presentator zou kunnen zijn. Mm-hmm. Dat is iets helemaal anders dan nieuws lezen, wat ik tot nu toe heb gedaan. En ze hebben dan gevraagd, omdat ik al de podcast doe, Mens Erger Je Niet, de podcast van Win-Win met Xavier, zie je dat niet zitten om dat samen met Xavier te doen? En mijn eerste reactie was, oh maar ik ben geen presentator hoor, ik kan dat, ik ga dat nooit kunnen.
0: Valt wel mee hoor, wat wij hier aan het doen zijn.
1: Ja, het is het
0: ja.
1: daarna, ik heb daarover nagedacht en ik heb ook, ja, Xavier bijvoorbeeld heeft mij gesteund van in het begin, die was er grote voorstander van. Zonder Xavier zou ik hier ook echt niet staan. Veel mensen weten dat niet, maar Xavier is echt super lief en echt, ik heb heel veel aan hem gehad en ik ga ook heel veel aan hem hebben de komende maanden om mij erdoor te halen wanneer ik denk, oh nee, ik ga dit niet kunnen of ik kan dit niet of ik heb fouten gemaakt. Hij heeft ook al gezegd, fouten maken mag, is helemaal niet erg.
0: Tuurlijk.
1: En dan denk ik, ja, oké, dan ga ik het misschien wel kunnen.
0: Dus je bent beginnen oefenen dan, op een bepaald moment. Ja. Dus je bent al in de studio gekropen. Alles is niet vreemd voor jou nu, of zo, achter die knoppen staan.
1: Nee. Ik ken de meeste knoppen ondertussen wel. Ja. Okay. Ik moet nog natuurlijk wel wat meer oefenen. En ik hoop dat de luisteraars mij gaan vergeven als ik wat foutjes maak. Maar het is toch wel iets helemaal anders, hè, dan op die plek zitten waar ik normaal zit om nieuws te lezen.
0: Het zal wel zijn. Zometeen ga ik nog veel meer vragen aan jou stellen. Maar eerst eventjes doe maar... Sinds een dag of twee. Gewoon op de knop duwen natuurlijk. En dan begint die muziek.
1: Gewoon, ja.
0: Gewoon op de knop duwen. Ja. Makkelijk.

0: Doe maar sinds een dag of twee. Ja, iets langer dan twee dagen. Op 14 september, dat is de eerste schooldag. Een klein beetje van schema Sai-Sai. Als tweede, of ja, ja, eigenlijk tweede, eerste, op gelijke voet presentatrice met Xavier Taverne voor Win-Win.
1: Ja.
0: Dat is een beetje toch wel het nieuws van de dag, schema. Ik vind dat jij hier heel rustig zit eigenlijk. Je
1: nee,
0: op je
1: ik
0: gemak.
1: Ben echt aan het doodgaan van binnen.
0: Maar kijk, ja. Dat hoeft niet, want heel Radio 2 is blij. Ook de luisteraars, ik zie hier berichtjes. Vivian de Vries uit Neerpelt, die zegt... Goedemorgen, Romy, schema. Ze konden niemand anders beter vinden voor Win-Win als schema.
1: Oh, dankjewel. Zo
0: ja, maar mooi toch. Filip, ja. Tijd gaat ook. Hoe super om dit samen met Xavier te mogen doen. Ik wens jullie allebei veel succes.
1: Merci.
0: Mario, die vond er ook iets van. Goedemorgen, Mario. Goedemorgen, Mario. Sorry, hier ben je.
2: Ja.
0: Vertel, wat vind je ervan?
2: Ja, ik was heel aangenaam verrast toen ik het hoorde. Ik vind dat schema een heel aangename stem is om naar te luisteren. Maar ik vind ook dat ze heel geloofwaardig overkomt. En dat is, denk ik, voor een programma als Win-Win wel heel belangrijk.
0: Dank je wel.
2: Dus, ja.
0: Dus jij bent content en jij gaat luisteren vanaf 14 september, of zelfs al vroeger natuurlijk, na de zomer al, is Win-Win al terug. Maar zeker naar die 14 september, wanneer schema het voor het eerst hier op het plekje waar ik nu sta.
2: Absoluut. Ah, ja, een heel mooie combo vind ik met Xavier. Dus dat zal prima zijn. Dat zal echt leuk zijn om naar te luisteren.
0: Ja, want sommige mensen zouden denken dat jullie zo... Een beetje zo broer, zus, zo wat pesten. Plagen eigenlijk is een mooier woord, dat jullie wat plagerig zijn tegenover elkaar. Maar jullie komen er dus inderdaad wel echt goed overheen. Hè?
1: Ja, ja, ja, dat heeft ook te maken met in de podcast. Dan zitten wij eigenlijk heel de tijd op elkaar te vitten. En mensen denken of dachten toch dat wij elkaar echt niet zo graag hadden. En dat hebben we dan toch wel vaak moeten rechtzetten in de podcast. Dat is absoluut wel zo. Wij komen heel goed overeen op heel veel vlakken. En we hebben eigenlijk ook niks nodig om elkaar te begrijpen. Een paar woorden en we zijn al mee. En daarom, dat programma gaat ook gewoon hetzelfde klinken wanneer ik het doe of wanneer ik Xavier het doe. Alleen, hij is natuurlijk veel meer ervaringen.
0: Maar ja, maar kijk, ja, nee. Nu, wat Mario zegt, die geloofwaardigheid van jou, dat is wel iets. Hè. Xavier Taverne heeft dat ook al opgebouwd. Nu, ik ben wel benieuwd, wat is jouw missie bij Win-Win? Wat wil jij echt bijbrengen bij die luisteraar? Wat wil jij bereiken?
1: Mijn missie is eigenlijk om ervoor te zorgen dat we niet in het zak gezet worden. Om het zo te zeggen.
0: Als consument dan?
1: Als consument, ja. Ik heb me daar al heel vaak aan geërgerd hoe bedrijven die terecht winst willen maken altijd een stapje te ver gaan. Om dan toch nog de consumenten eigenlijk in het zak te zetten. Bijvoorbeeld de krimpflatie, dat is echt iets dat ik echt onnozel van word. Dus je koopt elke week hetzelfde product. Bijvoorbeeld een fles shampoo. En op een gegeven moment... denk je, tja, die geraakt zo snel op. En wat blijkt, ze hebben dezelfde verpakking behouden, maar daar zit minder in. Maar je betaalt wel hetzelfde. Of soms zelfs meer. En dan denk ik, ja, maar dan ben je gewoon de consumenten aan het bedotten. En ik ben ook voorstander van dat dat duidelijk moet aangegeven staan in de winkel. Van, dit product is veranderd, let op, je betaalt meer of hetzelfde voor minder. Mm-hmm. En dat soort dingen, dat vind ik echt dat we de mensen daarvoor moeten waarschuwen. Dat ze daar alert voor moeten zijn. Maar vooral ook dat dat duidelijker moet aangegeven zijn. Wij moeten als consument niet op zoek gaan naar allerlei dingen en op onderzoek doen en navragen. Nee, het moet gewoon duidelijk zijn van in het begin.
0: Ja, en ik denk ook wel, ik ken jou wel een tijdje, schema. Je kan wel een strenge tante zijn. Je kan wel echt op je strepen staan en zeggen, ja, maar ja, hey. Dus en dat, ja, denk ik ook dat het wel een kwaliteit is dat nodig is als je een programma als Win-Win presenteert.
1: Ja, absoluut. Ik denk, als we mensen willen helpen, want heel veel mensen hebben vragen, problemen, de Win-Win mailbox staat gewoon nooit stil, dan moeten we dat ook hebben. We moeten ook wel paraat staan om een beetje de advocaat van de duivel te zijn, advocaat van consumenten, om hen te helpen en om hen vooruit te helpen. En om iedereen, want iedereen is daar dan ook, wordt daar dan ook beter van.
0: Mm-hmm. Ja, ondertussen de reacties blijven in de app van Radio 2 binnenkomen. Marie-Anne uit Kortrijk bijvoorbeeld, die zegt haar kritische geest en meningen, ja, die wat tegen de stroom ingaan, zijn heerlijk. Kijk er nu al naar uit. Goed toch? Of bijvoorbeeld ook hier, Martin, die zegt, schema, fantastisch nieuws, je gaat dat goed doen. Anne, de wispelaar uit Stade, zegt... Alleen de stem van schema brengt al rust.
1: Wauw, dank
0: je wel. Dus kijk, het voelt aan alsof Radio 2 jou nu gewoon een collectief warme knuffel geeft. En ja, zegt, Shema, dank je wel om vooral niet weg te gaan bij Radio 2. Want ik denk dat veel mensen dat ook wel dachten, van wij zijn ze kwijt.
1: Ja, ik mocht alleen maar zeggen dat ik op de VRT zou blijven. Voor de rest mocht ik echt niks zeggen. En het was ook echt niet mijn eigen keuze. Dus excuses aan iedereen die er heel lang op aan het wachten was. Ik was zelf ook mee aan het wachten met jullie. Maar ik blijf absoluut bij deze geweldige zender waar ik 3 jaar geleden ben begonnen en die ik zelf heb ook omarmd. Mm-hmm. En de vele luisteraars die ik ook heb ontmoet op de vele keren dat ik met Goedemorgen Morgen ergens naartoe was. En nu kan ik er op een heel andere manier met jullie, met jullie praten, met jullie beleven. Alles is welkom bij mij en bij Xavier.
0: Wel ja, ook alle consumentenvragen natuurlijk, want jullie mailbox, die stroomt vol elke dag, denk ik. Ja. Dus ik ben ook wel benieuwd wat voor een type consument dat jij bent. Daar gaan we na 8 uur even over bellen.
3: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
4: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

Lady, hear me tonight. Het is 7:55. Goedemorgen. En Shema Saisa is nog steeds hier bij mij. Je kan meekijken via VRT Canvas of VRT Max. Heel leuk. Zometeen kom je erachter wat voor een consument Shema is. Want daar gaan we nog over door, na 8:00. Eerst Bas Serra. Misschien wel een zomerhit binnenkort.

0: Bassera en All Because of You. Je kan stemmen op deze. Als dit jouw favoriete zomerhit is, doe je gewoon via VRT Max op Radio 2 kanaal daar.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
4: Natuurlijk, ja, het is een ander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
3: En dat is?
4: Rust in huis, ook in september.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
6: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat klinkt als een extra sappige deal.
6: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor anderhalve liter. Lidl, dat kan tellen.
7: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Pukkelblok. Ja, het is een gek woord, maar het bestaat echt. Het is een ding. Het is vandaag in Kiebiet allemaal aan het gebeuren. Hoor je nog voor 9 uur op je radio. En Shema Saisai die blijft ook nog even hier. Goedemorgen.
8: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De brandweer heeft het vuur in de Hoge Venen omsingeld, maar er blijven nog altijd opflakkeringen. Door de uitbreiding van het flexijobsysteem waren er vorige maand een kwart meer flexijobbers. En op het WK hockey blijven de Red Panthers steken op een gelijkspel tegen Spanje. In de Hoge Venen breidt de grote natuurbrand niet meer uit. Sinds middernacht is de brandweer erin geslaagd om het vuur te omsingelen. Maar er zijn ook nog opflakkeringen geweest. Amoride Mulder bij het commandocentrum van de brandweer. De toestand blijft dus nog altijd instabiel.
9: Ja, klopt. Er zijn aan alle kanten van het vuur nu wel verdedigingslinies, maar de brandweer blijft heel erg waakzaam dat vuur daar toch niet voorbij raakt en dat de vlammen ook niet op andere plaatsen heropflakkeren liever, want dat is vannacht opnieuw gebeurd. Er zijn nu nog zo'n 100 brandweerlieden op het terrein en dat begint toch een tol te eisen, vertelde de crisiswoordvoerder ons hier zo net.
10: Les corps sont éprouvés physiquement, moralement également. Donc les journées s'accumulent et c'est dur effectivement physiquement. Ouais.
9: Ja, en voorlopig is er nog geen sprake dat er minder mensen nodig zouden zijn. Dat wordt in de loop van de dag nog bekeken. En of ze vandaag dan wel hulp zullen krijgen van blushelikopters en vliegtuigen, is ook nog niet duidelijk.
10: S'il y a moins de pluie et surtout si le plafond nuageux se dégage, effectivement, ce sera positif pour le décollage des avions et des hélicoptères.
9: Er is vandaag wel minder regen voorspeld, enkele buitjes maar, dus dat kan goed nieuws zijn. Maar die bewolking lijkt wel te blijven hangen, dus dat is weer niet goed voor de zichtbaarheid. Afwachten wat dat geeft voor de vluchtplannen straks. Ze hopen in elk geval vandaag echt vooruitgang te kunnen gaan boeken in die zware strijd tegen het vuur.
8: Dankjewel, Amory. En in Meene, in West Vlaanderen woedt een hevige brand in een afvalverwerkend bedrijf. Er is een enorme rookpluim te zien, zegt burgemeester Eddy Lust.
11: Het zou gaan om een berg afval, allemaal van bruinhoed. Dat wil zeggen, dat is elektrisch materiaal. Dat kan bijvoorbeeld de aanwezigheid zijn van een batterij nog die ontvlamd is en zo verder. En in tussentijd heeft dat vuur gevat, heeft de kraan ook vuur gevat. En zit weer met een serieuze brand die met veel rookontwikkeling. Dus wij hebben ook een bialert uitgestuurd naar de inwoners van Menen. Ook Wevelhem is nu verwittigd.
8: Volgens de burgemeester kan het dagen duren voor de brand helemaal geblust is. In juli waren er bijna een kwart meer mensen met een flexijob dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van SD Works. Vooral in de horeca en de verkoop stijgt het aantal flexijobbers. Sinds 1 juli kunnen alle sectoren hen inzetten. In de zorgsector ook. Daar werken voorlopig weinig mensen met een flexijob, ook al zijn er veel nieuwe mensen nodig, zegt Steven Rosseel van SD Works.
12: Ik had verwacht dat de zorg sterker ging gestegen zijn. Dat gaat over ondersteunende diensten. Dat is niet dat verpleegkundigen zijn. Maar ik had gedacht dat meer doorgang daar ging vinden. We vermoeden dat dat wel nog zal komen. Maar we merken ook dat in de zorg moeilijk is om personeel te vinden. Dus dat zal bij de flexijobbers niet anders zo zijn.
8: Volgens de vakbonden moet er bij de lijn extra personeel komen om beelden van agressie op bussen en trams te verwerken, meldt Nieuwsblad. Tot 6 jaar geleden waren er 6 medewerkers verantwoordelijk, nu nog 3. En volgens de bonden is dat te weinig, omdat controleurs bij de lijn binnenkort ook beelden kunnen maken met een bodycam. Carlo Maassen van de Christelijke Bond.
13: camerabeelden uit dat voertuig halen, die analyseren, daar een verslag van maken, dat doorsturen naar politie en justitie, ja, dat heeft wel zijn tijd nodig. En wanneer dat er dan verschillende incidenten op een dag gebeuren, ja, dan kan u zich wel best voorstellen welke werkdruk dat die personen hebben. Als men de veiligheid ernstig neemt, moet men investeren in mensen en in preventie. Zo simpel is het.
8: Zuid-Korea en de Verenigde Staten korten hun gezamenlijke militaire manoeuvres fors in van 11 dagen naar 5. Ook geplande oefeningen zijn geschrapt. De Amerikaanse president Trump gaf eerder deze week aan dat hij niet opgezet is met die militaire oefeningen, omdat die zijn goede relaties met Noord-Korea kunnen schaden. Mogelijk speelt mee dat Trump misnoegd is over de Zuid-Koreaanse houding in het conflict met Iran. En Trump wil ook dat Zuid-Korea meer werk maakt van investeringen in de VS. Sport op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen hun tweede groepswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Spanje speelden de Red Panthers 1-1 gelijk. Na rust gaf België de voorsprong uit handen. Voor Louise de Waad voelt het gelijkspel dan ook aan als een verlies.
14: Ik denk dat we zeker eerst helft hadden de bovenhand. Ze raakten totaal niet uit onze press. Ik denk dat zij 2 keer in onze cirkel zijn geweest. En voor de rest waren wij continu op hun helft. Dus ja, ik zie toch wel eens verloren punten, ja.
8: De Red Panthers blijven wel aan de leiding in hun groep. Morgen spelen ze tegen Ierland. En in de VS is Frank Beard overleden, de drummer van rockband ZZ Top. Beard was, ondanks zijn naam, de enige van het trio zonder baard. Hij was 57 jaar lang de ritmische ruggengraat van ZZ Top, zoals in dit nummer Lagrange. I'm ready for it. Vorige maand speelde ZZ Top nog in Vorst Nationaal, maar toen was Frank Beard er door gezondheidsproblemen al niet meer bij. Beard is 77 geworden. Het weer is als waar bewolkt met perioden van regen en buien. Tegen vanavond gaat het harder regenen in het zuidoosten, mogelijk met onweer ook. Vanaf de kust komen er dan bredere opklaringen. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot en met het weekend blijft het wisselvallig. We begonnen met de natuurbrand in de Hoge Venen. Sinds middernacht heeft de brandweer het vuur volledig omsingeld met greppels en grachten. Het vuur is nog niet geblust. Vannacht waren er nog altijd opflakkeringen. Meer op vrtnieuws.be.
7: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op Maatkasten
0: Online. 6 over 8, goedemorgen Mona.
15: Goedemorgen Romy. Je hebt veel file mee, vooral richting Antwerpen inderdaad op de E313. 1 uur en 3 kwartier schuif je daar aan vanaf Massenhoven. 15 minuten op de E19 van Mechelen-Noord tot de Werken in Rumst. En ook op de E19 vanuit Nederland zo'n 10 minuten bij vanaf Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring naar Gent verlies je nu meer dan 1 uur. Dat is tussen Antwerpen-Noord en Berchem. De weg is daar wel vrijgemaakt, maar nu is er hinder in Borgerhout. Rechts is daar dicht door een defect voertuig. Richting Brussel enkel aanschuiven op de E40 vanaf Sterrebeek. In Humbeek kan je niet over de hefbrug. Ook rond Brugge op de ring is de Boudewijnbrug defect en kan je daar niet over. En de politie vraagt bestuurders op het knooppunt Wevelgem, dat is tussen de A19 en de E403, om ramen gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen. En dat komt door een brand met hevige rookontwikkeling in Menen.
0: Dankjewel.
16: Radio 2.
7: Romy de Ridder.
0: Ja, met mij, met Shema, maar ook met The Weeknd.

0: The Weeknd, Save Your Tears. 8:10, goedemorgen. Sta op met Radio 2. We zijn 19 augustus vandaag. Het is grijs, het gaat ongeveer een 22 graden worden, nog vrij zacht. Maar regen ook, zeker wel. Het belangrijkste nieuws van vandaag, dat zit eigenlijk hier gewoon voor mijn neus. Shema Saisa, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, die kan je kennen natuurlijk van bij Goedemorgen Morgen van de ochtend. Maar die gaat nu week om week win-win presenteren bij Radio 2. Vers van de pers dat nieuws, naast Xaveta Verne dus. Haar eerste show staat gepland op 14 september, schrijf het nu al in de agenda. Maar Xavier zelf die staat er al met een nieuw seizoen win-win. Volgende week, hè, tussen 9 en 10, over de uitdagende maand september. Kan je al naar uitkijken ook. Nu vandaag, op deze woensdag, Alle Leven in Hasselt in Kiewit. Het festival Pukkelpop start pas morgen. Ja, dat is juist. Maar vandaag is het al wel Pukkelblok. Dus tussen 9 en 6 uur vandaag ja, wordt er eigenlijk gestudeerd. Op Pukkelpop klinkt heel raar, maar het is wel iets. Mensen met herexamens kunnen dus daar terecht om te studeren. Voor 9 uur neem ik jou nog mee naar Hasselt. Radio 2. Sta op met Radio 2. Stel je voor dat je toch liever naar Blankenbergen gaat? Kan. Leuk trouwens. Want Judith komt langs. Ja? En dan gaat ze dit zingen. I'd love to be in love.

0: Lekker aan het wakker worden. Centerfold. Kijk mee via VRT Canvas of VRT Max, want dan zie je schema Sai Sai. Maar ook de consumentenpretpot van de podcast Mens Erger Je Niet. Die staat hier ook naast mij. Vertel eens kort wat dit doet, die pot.
1: Wij hebben elke aflevering een gast. En dan willen we ook te weten komen hoe dat die persoon is als consument. En dan mag die kiezen uit zo'n 30 verschillende consumentenvragen. En dan leren we die beter kennen.
0: Exact. En dat ga jij subiet ook doen.
2: Je vindt Radio 2 de hele zomer in Blankenbergen. Kom van

0: storm bij Jumbo.
1: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Elke dag telt voor twee.

0: Babbel en Onderweg. Mooi toch? Shema Sai Sai. Die is hier nog. Jij en Xavier die willen in de podcast van Win-Win, mens erger je niet, je gasten altijd beter leren kennen als consument. Mm-hmm. En natuurlijk, nu jij vanaf september Win-Win mee gaat presenteren met Xavier Taverne op de radio, is het leuk om jou ook als consument beter te leren kennen natuurlijk. Hè? Dus we hebben die consumentenpretpot uit de podcast Mens erger je niet bij jou gezet.
1: Ja.
0: Daar zitten wat vragen in.
1: Ik ga eens grabbelen.
0: Grabbel, graag. En lees maar voor.
1: De eerste vraag. Ben je iemand die zijn slag slaat tijdens de koopjes, Black Friday of andere promo-momenten? Uiteraard is Shema Sai Sai zo iemand.
0: Ik schrik daar niet van.
1: Ik zal zelfs meer zeggen. Ik doe alleen maar koopjes tijdens de koopjes.
0: Als in op een wekelijkse basis bijvoorbeeld, nu op dit moment ga jij niet naar de winkel

0: toch nog, ook al andere, bijvoorbeeld mijn zus is helemaal tegenovergestelde, erger ik mij ook dood aan. En dan die zou al gezegd hebben van, ik ga die wel kopen voor u. Stop gewoon met al die deals te zoeken. Dus ja, het is een uitdaging, maar het is ook leuk.
1: En een ideaal kenmerk, denk ik, als presentatrice van Win-Win. Neem er nog maar eentje.
0: Yes. Heb je je voor je aankopen al eens laten leiden door reclame? Uiteraard niet. Nog nooit. Ik denk altijd van, ja, dat zal wel, dat kan jij wel zeggen. Maar als jij het zegt, dan geloof ik het al helemaal niet.
1: Dus zo, er is altijd wat argwaan bij jou, van waarom?
0: Ja, en het is zelfs bij mij het tegenovergestelde. Als ik een product hoor in de reclame of zie op tv, dan denk ik van, ik ga het andere product kopen. Zo ver gaat het bij mij. Dan als jij zoveel geld hebt om mij ervan te overtuigen dat een goed product is, dan zal dat zeker geen goed product zijn. En dan ga ik iets anders kopen. Ja.
1: Maar het gaat echt ver met jou. Ik ben benieuwd. Neem er nog eentje. Ik ben benieuwd.
0: Goh. Koop je A-merken of ook wel eens huismerken? Hoezo ook wel eens huismerken? Altijd huismerken en af en toe A-merken. Zo moet je het doen. Het verschilt bijna niet in kwaliteit. De prijs is veel lager. En het ergste van alles, ik ben dus een promojager, maar dan heb je dus 1+1 gratis bijvoorbeeld. En dan denk je, goede deal. Nee, kijk eens naar de prijs per kilo. Kijk eens naar de prijs per liter of per stuk.
1: Maar dat vind ik vaak al moeilijk om te lezen.
0: Ja, je moet daar wel...
1: Mispak ik mij altijd aan.
0: Dat is waar. Dat moet er verplicht bij staan, bij elk product. Dus dan kan je dat vrij makkelijk vergelijken. Maar het staat heel klein aangegeven natuurlijk. Ah ja, mm-hmm. De mensen zoveel mogelijk overtuigen om het toch te kopen. Maar als het dan in promotie staat en het is dan nog altijd duurder dan het huismerk, ja, dan voel ik me ook bedot. Dan denk ik, dat is, hoe duur kan je zijn?
1: Die stem al ligt vereffen, hè. Ja. De laatste, we gaan er nog eentje nemen. Uit die consumentenpretpot, ja.
0: Hoe vaak ga je kijken in de app van je bank om te kijken wat er op je rekening staat? Vaak. Niet elke dag, want dan word ik echt gek. Maar wel vaak. Ik gebruik ook niet zo vaak cash meer. Omdat vroeger werd ik daar echt gek van. Je haalt 50 euro af en dat was je dan ineens
1: weg.
0: En dan denk je, wat was dat nu? Nu heb ik dat ook wel vaak in de bank-app, dat je niet weet wat het was precies. Want de namen komen niet altijd overeen met de winkels. En dan denk ik, wat was dat nu weer? En dan moet ik ook... Ja, ik ben soms een beetje vergeetachtig, of vaak. En dan denk ik van, wat is dat nu weer? En dan, ik heb zoveel geld uitgegeven. Dus ik ben daar eigenlijk te veel mee bezig. Maar ik ben al gestopt met elke dag te kijken. Dat helpt ook al.
1: Dat is al iets. Shema, vanaf 14 september hier op onze radio ben jij gewoon medepresentatrice van Win-Win. Dan is het officieel. Maar we gaan jou wel nog horen, hè? Want Xavier start al vanaf volgende week maandag, 24 augustus. Dus dan. En daar ga je ook wel al een klein rolletje spelen.
0: In de week van 31 augustus gaan we het hebben bij Win-Win over verborgen verleiders. Zoals ik daarnet zei over die reclame bijvoorbeeld. Maar ook op de markt en zo. Dus ik ga bijvoorbeeld naar een markt gaan kijken van hoe proberen ze ons te verleiden om al hun producten te kopen. Dan ga je mij dus al horen als reporter.
1: Ja, en met jouw grote missie dat geen enkele consument nog in het zak wordt gezet, ga je dat uitstekend doen. Ik kijk er nu al naar uit, Shema. Dankjewel om langs te komen.
0: Merci, Romy.
1: Dit is Noah Kahan en Stick Season. As you

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Half negen intussen, dit is het nieuws uit jouw buurt.
2: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Stasius. Het gerecht is erin geslaagd om via DNA-onderzoek een verkrachting in Basel bij Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht te linken aan een poging tot doodslag in Temse. Sam de Mulder.
3: Beide feiten dateren van 2 jaar geleden. In Basel verkrachtte een man een vrouw van 35 die met haar fiets vanuit Sint-Niklaas onderweg was naar de veerdienst over de Schelde. In Temse trok een man een jonge vrouw van haar step aan het station en sloeg met zijn vuist in haar gezicht. De vrouw kon daarna ontsnappen. In beide gevallen was de dader spoorloos. Politie en gerecht verspreidden opsporingsberichten en er kwamen tientallen tips binnen. Maar het was uiteindelijk via DNA-onderzoek dat ze eerst de dader van de verkrachting in Basel konden identificeren. Al snel bleek dat hetzelfde DNA was gevonden bij het geweld in Temse en dat het dus om dezelfde dader ging. De man van 40 moet in september voor de rechtbank komen.
2: Dankjewel, Sam. In Zeelen is een 16-jarige jongen opgepakt na een geweldincident waarbij een man van 38 leefde. Gevaarlijk gewond raakte. Mogelijk waren nog 2 andere personen betrokken. Die worden nog opgespoord. De politie van Wetteren, Laarne en Wichelen gaat de komende dagen en weken extra controleren op elektrische fietsen, op steps en fatbikes. Dat zijn zo van die fietsen met dikke banden. Er kwamen de voorbije dagen verschillende meldingen van overlast. Fietsers zouden gevaarlijk tussen voetgangers rijden of te snel rijden op drukke plaatsen. De voorbije dagen stelde de politie in het centrum van Wetteren 10 processen verbaal op voor minderjarigen die onder meer door een voetgangerstunnel fietsten of rondreden zonder hun stuur vast te houden. De stad Gent voorziet elk jaar 45.000 euro voor de hotelsector om gratis overnachtingen aan te bieden aan buitenlandse journalisten. Elk jaar zijn er zo tot 800 overnachtingen die gratis aangeboden worden. Gent is de enige stad die zo promotie voert. Dat gebeurt om het verblijfstoerisme in de markt te zetten. Rudy de Wit van de Gentse hotelsector.
4: Dat houdt in dat wij heel wat professionele journalisten die zich bezighouden op toerisme uitnodigen, reisbureaus, ook influencers als die een hele goede impact hebben. En het doel daarin is dat wij het product Gent gaan promoten en dat we daar lokale publiciteit voor voeren.
2: Gent wil meer toeristen die langer dan enkele uren blijven omdat ze meer opbrengen en minder overlast veroorzaken. De hotelsector die zegt dat de aanpak werkt. Recent kreeg Gent een vermelding in de Amerikaanse krant de New York Times. Blijft een zwaar bewolkte dag met regen en buien en we krijgen vandaag temperaturen tot 22 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je natuurlijk de hele dag in onze app. De app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen Mona.
5: Hey, dag Romy. Nog steeds vrij veel file richting Antwerpen, want je schuift 3 kwartier aan op de E313 vanaf Massenhoven. Hetzelfde op de E34 vanaf Oelichem tot in Randst. Op de E19 een half uur bij en dat is van Mechelen-Noord tot de Werken in Rumst. En nog een half uur op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring zelf begint het te beteren. Richting Gent verlies je nog zo'n 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Daar staat een defect voertuig rechts. Richting Nederland 15 minuten van Sint-Anna-Linkeroog over tot de Kennedy-tunnel. In Humbeek kan je nog altijd niet over de hefbrug. Ook rond Brugge op de ring is de Boudewijnbrug defect. Daar kan je niet over. En de politie vraagt bestuurders op het knooppunt Wevelgem. Tussen de A19 en de E403 is dat om ramen gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen. En dat komt dus door die brand met hevige rookontwikkeling in Menen.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.

When You Look At Me van Christina Milian. Moet jij vandaag nog gaan werken? Wel, dan krijg jij nog minstens 3 minuten om je daar mentaal op voor te bereiden. Ja, jij mag dan een song kiezen hier op Radio 2. Stuur gewoon even je job door en je favoriete song in de

0: 20 voor 9. Als je moet werken vandaag, dan is dit nu jouw moment, want dan verdien jij een werkplaat. Een hele goede morgen, Marie Mertens uit Leuven.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat staat er bij jou op de planning?
1: Vandaag moet ik een artikel indienen over het onderzoek dat wij gedaan hebben, een conferentie voorbereiden en supervisie doen voor een examen.
0: Hallo, wat een dagplanning.
1: Ja, ja, staat veel op vandaag, maar dus komt goed hoor.
0: Dat wil eigenlijk zeggen dat je zelf nog aan het studeren bent ook.
1: Ik werk aan een doctoraat. Ik ben mijn doctoraat eigenlijk aan het beëindigen.
0: Wauw, proficiat alvast.
1: Dankjewel. Het gaat over het gebruik van elektromagnetische golven, zoals microgolven, om ziektes op te sporen in bloed.
0: Ik val nu al in slaap. Nee, is niet waar. Maar idee. Kei slim. Alleen maar een bewondering voor jou. Zeg, weet je dat ze vandaag pukkelblok hebben in Kiewit, in Hasselt daar, op de festivalweide?
1: Maar cool. Wauw.
0: Ja, toch? Dus ze gaan daar eigenlijk in een soort van tent, ja, denk ik, met z'n allen massaal de hoofden bij elkaar steken en studeren voor de herexamens. Is blijkbaar
1: super,
0: een
1: hè?
0: Ding. Gaan we nog voor 9 uur live naartoe gaan. Maar jij verdient eerst je werkplaat, Marie. Welke song kan ik jou gunnen?
1: Ik had graag Robbie 2 van Yevgeny gehoord.
0: Een bepaalde reden daarvoor?
1: Ja, ik vind dat gewoon een geweldig lied. Dat maakt me altijd gelukkig. En dat doet dus een beetje stilstaan bij hoe de tijd voorbij gaat. En hoe je er toch af en toe bij moet stilstaan.
0: Maar Marie, je bent nog zo jong.
1: Ik weet het. Ik was dat gisteren aan het denken. Ik ben eigenlijk te jong om een dergelijke plaat aan te vragen. Maar ik vind die gewoon prachtig. Dus.
0: Ah, wel. En ik denk dat heel veel mensen die nu aan het luisteren zijn, die ook prachtig vinden. Dus die doet er misschien andere mensen ook een groot plezier mee.
1: Hè? Voilà.
0: Ah, wel, kijk, Marie, komt-ie. Ik wens jou ontzettend veel plezier, succes vandaag.
1: Dank je wel. Fijne dag.
0: Voor jou hetzelfde. En volgend jaar misschien pukkelblok, hè, Marie? Ah, ja.
1: Ja, dan zal ik er zijn.
0: Keigoed. Geniet van Yevgeny. En zo meteen eens even kijken, hè, naar Hasselt, naar Kiewit. Wat er juist allemaal aan de gang is.

0: Schattig Anne-Katrien uit Oudenaarde, die wenst studenten Marie, doctoraatstudent Marie, belangrijk, die net de werkplaats heeft aangevraagd. Heel veel succes met haar doctoraat en dankjewel voor die werkplaats. Radio 2. Zie, dat is dan toch leuk, hè? Iemand vraagt een plaat aan en je doet er gewoon iemand anders aan de andere kant van Vlaanderen een plezier mee. Zo werkt dat hier bij Radio 2. Mooi. Nu, vandaag op deze 19 augustus is het Pukkelblok. Ja, dus nog geen Pukkelpop, dat is voor morgen, maar al wel Pukkelblok. Studenten kunnen vandaag tussen 9 en 6 gewoon studeren op de weide in Pukkelpop. Kwestie van, ja, het aangename aan het onaangename te koppelen, denk ik dan, hè. Noah Snijers is daar onze ogen en oren op dit moment. Een hele goede morgen, Noah.
1: Goedemorgen, Romy.
0: Ja, vertel, wat zie jij, ruik jij, beschrijf eens.
1: Wel, ik sta hier op de wei, vlakbij de clubtent. Die is vandaag helemaal gevuld met tafels en stoelen waar de studenten kunnen studeren. En ja, het is natuurlijk zo, Pukkelpop valt vaak midden in de tweede zit. En veel mensen kunnen daardoor niet naar Pukkelpop. En daar hebben ze hier dus een oplossing voor gevonden. Vandaag gaan de studenten hier studeren, maar ze krijgen hier ook een motivational talk. Ze krijgen wat motivatie.
0: Dure woorden.
1: Ja, ja, ja. Ik weet zelf niet goed wat het inhoudt, maar een half uur lang gaan ze dus gemotiveerd worden om verder te studeren. Tijdens de middag staan er frietjes op het menu, want ja, dat eet je op een festival ook. En dan in de namiddag staat er een verrassingsconcert op het programma. En ja, het is een privé voor hun, heel fijn. En ik mag er nog niks over zeggen over wie er komt, maar ik denk dat ze blij gaan zijn, hoor. En dan in de namiddag, uiteraard, gaat er weer gestudeerd worden. Er staat ook een speeddate op het programma. En dan helemaal op het einde van de dag krijgen ze een exclusieve rondleiding achter de schermen.
0: Wacht, wacht, maar een speeddate?
1: Ja, een speeddate.
0: Dus ze gaan daar eigenlijk nog naast het studeren, naast een concert frieten eten, gaan ze ook nog eens een keer een lief opscharrelen?
1: Wie weet dat we je op een festival ook, hè.
0: Wow. Oké, maar je hebt, het is bij om 9 uur start, die Pukkelblok. Je hebt daar al een paar studenten bij jou staan.
1: Ja, zeker. Er stonden een paar al enthousiast aan te schuiven hier. Hallo, hoe gaat het met jullie?
2: Goed, we zijn heel benieuwd hoe het studeren zou gaat gaan. Ja, we kijken er alvast naar uit. Ik ben ook heel benieuwd naar het surprise optreden. Wie er gaat zijn deze middag. Ja.
0: En hoe kwam je op het idee om op Pukkelpop te studeren?
2: Ik zag het voorbij komen op Instagram en een vriendin stuurde mij direct de link door. Dus ik dacht, oké, dan ga ik me inschrijven. Maar het was al uitverkocht toen. En ik denk een week later of zo, toen zag ik het terugkomen dat er nog 20 plekken vrijkwamen. En ja, toen heb ik ons alle drie heel snel ingeschreven. En zo zijn we hier nu terechtgekomen.
0: En ben jij ook blij om hier te zijn?
2: Ja, want anders zou ik er niet bij kunnen zijn door haar examens. Ja, het is wel een leuke ervaring.
0: En denken jullie dat je gaat kunnen concentreren? Want hier wordt wel nog volop gewerkt aan het festival.
2: Ja, het ziet er toch allemaal heel goed geregeld uit daar. En ik denk als je zo andere mensen bezig ziet, dat je wel meer motivatie gaat krijgen. En met de nodige frietjes en met de andere sfeer en zo, denk ik wel dat dat in orde gaat komen.
0: En wat gaan jullie studeren vandaag?
2: Inleiding tot de geneesmiddelanalyse.
0: En wanneer heb je dat herexamen?
2: Vrijdag.
0: Oef, dat is al snel, hè. Dat is al snel.
2: Inderdaad, ja.
0: Dus je moet vandaag full focus gaan op Pukkelpapier.
2: Inderdaad.
0: En jij?
2: Ik heb fysico-chemie.
0: Och, klinkt moeilijk.
2: Ja, dat is ook heel moeilijk, maar het moet goed komen. Het is pas over 2 weken, dus ça va. Ik heb nog eventjes tijd.
0: Oké, goed. Dames, ik wens jullie heel veel succes van hier vandaag, maar ook veel plezier hier. Hè.
2: Dankjewel.
0: Oké. Je hoort het, Romy. Ze hebben er zin in, ook al moeten ze gaan studeren, maar het wordt ongetwijfeld een leuke dag hier. Dankjewel, Noah Snijers, voor die oren en ogen bij ons te zijn van Radio 2 Limburg. Ik zou het niet kunnen, jij wel?
1: Ik denk het niet. Ik denk dat ik veel te veel afgeleid zou zijn.
0: Ik ook. Maar Dalief is welkom. Dalief zou ik wel tof vinden. Ja, allez,
1: bon. Dalief mag.
0: Dit is Jelly Roll en I'm Good. Het is bijna 9 uur op deze woensdagochtend. Zometeen Radio 2 aan zee natuurlijk met Damaset.

I'm Good van Jelly Roll. Er staan vandaag ook opnieuw twee artiesten op ons Radio 2 podium aan zee natuurlijk. Twee clippers. Om 16:30 is dan Judith. Genomineerd natuurlijk ook voor een VRT Zomerhit. En om 19:30 aan Samuel Welten. Ah ja. Hey, maar dat is sfeer gegarandeerd hoor.

0: Eva Max en Sweet But Psycho. Groetjes aan DJ Damaset zometeen. Want na 9 uur is het aan hem. Dan is het tijd voor Radio 2 aan Zee.
1: Radio 2.
2: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
3: Wow.
2: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
3: Oh my god, zo mooi.
2: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis? Like Me. Nu overal verkrijgbaar.
1: Rap. Naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
4: Nog tot dinsdag, 1 plus 1 gratis op 1 kilo 200 gram Vollevan. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: IT-nieuws met Gert van Boksel. Prins Laurent erkent Clément nu ook officieel als zijn zoon. Dat heeft Le Soir vanmorgen gemeld. Het was al langer bekend dat Clément van de Kerkhoven, de zoon van zangeres en mediafiguur Wendy van Wanten, de biologische zoon is van prins Laurent. Dat had de prins vorig jaar al gezegd. Maar nu erkent de prins Clément ook juridisch als zijn zoon. En dat heeft een aantal gevolgen. Thijs Nerink.
1: Door Clément ook juridisch te erkennen als zijn zoon maakt prins Laurent het mogelijk dat Clément de titel van prins van België toegekend krijgt. Dat wordt dan opgenomen in een koninklijk besluit dat dus ook door koning Philip moet worden ondertekend. Zo'n titel is wel eerder symbolisch, want Clément heeft, net als de andere kinderen van prins Laurent, geen recht op een dotatie van de overheid. Of de familienaam van Clément dan van de Kerkhoven blijft of wijzigt in Van Saxen-Coburg, dat is aan Clément om daarover te beslissen. Daarover is voorlopig nog niets bekend. Clément wil zelf niet reageren in de media.
0: Het vuur in de Hoge Venen breidt niet meer uit, maar er zijn wel heropflakkeringen geweest. Sinds middernacht heeft de brandweer het vuur volledig omsingeld, maar 100 brandweerlieden blijven wel waakzaam. Amaury de Mulder bij het commandocentrum, daar weet je al of die brandweerlui vandaag hulp gaan krijgen van de helikopters en de vliegtuigen.
2: Nee, dat weten we dus nog altijd niet. Dat hangt nog af van het weer. Er is alvast weinig regen voorspeld. Er was hier daarnet een kort buitje, maar dat is alweer voorbij. Dus dat kan goed nieuws zijn, maar de bewolking lijkt wel te blijven hangen. Dus het is nog afwachten welke impact die wolken en de regen zullen hebben op de zichtbaarheid en de vluchtplannen. Ze kunnen vandaag in elk geval wel weer rekenen op 2 Duitse blushelikopters, 2 helikopters vanuit Noorwegen ook en 2 Zweedse blusvliegtuigen. En ook de Chinook-helikopters staan paraat om vanuit Nederland aan te vliegen. Maar goed, het is dus nog de vraag of ze vandaag effectief zullen kunnen uitvliegen.
0: Inderdaad, dankjewel Amaury. In Menen, in West-Vlaanderen, woedt een hevige brand in een afvalverwerkend bedrijf. Burgemeester Eddy Lust.
3: Het zou gaan om een berg afval, allemaal van bruinhoed. Dat wil zeggen, dat is elektrisch materiaal. Dat kan bijvoorbeeld de aanwezigheid zijn van een batterij nog die ontvlamd is en zo verder. En in de tussentijd heeft dat vuur gevat, heeft de kraan ook vuur gevat. Hij zit weer met een serieuze brand die met veel rookontwikkeling. Dus wij hebben ook een bialert uitgestuurd naar de inwoners van Menen. Ook Wevelhem is nu verwittigd.
0: In Congo zijn nu al meer dan 5000 ebola-besmettingen bevestigd. Bijna de helft van die patiënten is overleden. Daarmee is deze ebola-uitbraak de ergste voor Congo, zowel in aantal besmettingen als in aantal overlijdens. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde gisteravond nog dat ebola zich snel verspreidt en dat de uitbraak in Congo nog lang niet onder controle is. Meestal zwaar bewolkt, periode van regen en buien, mogelijk ook met onweer vanavond. Dan gaat het harder regenen in het zuidoosten. Vanaf de kust komen er bredere opklaringen. Niet warmer dan 22 graden en het blijft wisselvallig tot en met het weekend. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Gert en een goede morgen met 136 kilometer file op de teller. Naar Antwerpen schuif je aan op de E313 vanaf Massenhoven 40 minuten erbij. Op de E19 vanaf Mechelen-Noord tot de werken in Rumst 25 minuten. En op de E19 vanaf Sint-Job is dat een kwartier. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je ook een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Naar Brussel op de E40 tussen Kontich en Mechelen-Noord 10 minuten vertraging. En in Humbeek kan je niet over de hefbrug. Ook rond Brugge op de ring is de Boudewijnlaan defect en kan je er niet overheen.
5: Radio 2 aan zee.
6: Daan Masset.
4: Zeer goedemorgen vanuit onze strandcabine in Blankenbergen en met een 4-bof voorwind. Er staat een verkoelende zeebries, laat ons zeggen. Goedemorgen en welkom.
6: Hey, hey.

Tina Turner. En you're the best. Goedemorgen, lieve vrienden vanuit Blankenbergen. Ik zei net een verkoelende zeebries. Niet dat dat echt nodig is, want de temperaturen zijn hier aan zee best oké. Okay. Ik neem aan in het binnenland ook. We hebben hier al wat regen gehad vanochtend vroeg in Blankenbergen. Op dit moment droog. En je hoorde het Gert van het nieuws daarnet ook zeggen. Opklaringen van aan de kust. Dus laat ons hopen dat het microklimaat van de kust vandaag zijn dienst gaat bewijzen. En dat het grijze weer hier toch iets sneller voorbij trekt. En dat we straks hier de zon mogen verwelkomen. We zullen wel zien. Vergeet niet te stemmen voor VRT Zomerrit voor jouw favoriet, want ik herinner je er nog even aan. Zondagnamiddag worden de 10 finalisten bekendgemaakt. Dat doen we hier trouwens in Blankenbergen. Zondagnamiddag kan je ook allemaal volgen via VRT Max. Dus geef jouw favoriet nog een laatste duw richting de finale. Die finale is er op zaterdag 29 augustus. En ik heb net eens op de website van het KMI gekeken. Wat? Als ik zo kijk voor Blankenbergen, volgende week zou het toch al wat zonniger moeten zijn dan deze week. Dus dat ziet er goed uit voor die finale week. Maar goed, alle details laat ik over aan Sabine, die er straks is over een kleine 2 uur. En over finale gesproken, een van de kandidaten voor VRT Zomerrit komt vandaag op bezoek. Judith is hier deze namiddag bij Kim. Gaat ook optreden om 3:30 op het podium hier op het dak. Maar goed, voorlopig is het nog voormiddag en wij gaan weer op zoek naar een nieuwe vakantiejob. Iemand die misschien deze zomer extra hard werkt om het de vakantiegangers aangenaam te maken. En we gaan ook weer op zoek naar een nieuw verfruit nummer. We spelen intussen voor €300 fruitbudget in het lekkerste en gezondste radiospel van Vlaanderen intussen. Dus ja, welkom voor een nieuwe dag Radio 2 aan zee.

Vanessa Paradis met dat typische stemmetje en Be My Baby. Er staat een strafverhaal in het laatste nieuws vandaag. Iets waar we met z'n allen schrik voor hebben. Allee, ik toch, dat je je telefoon namelijk verliest tijdens een dagje aan zee en dat die telefoon dan zelfs in zee sukkelt. Ik heb dat hier in Blankenbergen bijvoorbeeld altijd als ik eens over de pier wandel of het havenstaketsel. Daar past perfect een smartphone tussen die planken. Dus ik check altijd 100 keer of mijn smartphone goed weggestopt zit, dat die niet tussen de planken de zee induikt. Wel, het verhaal van Nick, die verloor zijn iPhone in zee. Niet door tussen de planken van een of ander staketsel te laten vallen, maar wel bij een nachtelijke zwempartij. Hij had zijn spullen achtergelaten op het strand, maar was vergeten dat er zoiets als eb en vloed bestaat hier aan zee. Dus door het opkomende water werden zijn bezittingen dan meegesleurd in zee. Kleren en sleutels werden teruggevonden. Misschien ook leuk van die kleren, anders was het ook heel gênant geworden. Maar goed, zijn telefoon was wel weg, die was dus de zee ingesleurd. En dan denk je, ja, einde verhaal natuurlijk, want dat vind je nooit meer terug in de Noordzee. Tot 2 maanden later, je gelooft het nooit, ze werden gecontacteerd door een man die een smartphone had gevonden aan de waterlijn in Mariakerke. Hier dus in België. De man had de telefoon afgedroogd, had hij ook in rijst gelegd, want dat is het trucje dat je altijd hoort, hè? Dat het vocht uit de iPhone of de smartphone wordt gezogen. En hij heeft geprobeerd om die iPhone weer op te laden en dat is gewoon gelukt. Dat toestel werkte nog na 2 maanden in zee te hebben gelegen. Nou jongens, Nick natuurlijk blij, want er stonden duizenden familiefoto's op die smartphone die ze dus nu ook bij deze terug hebben. En eindgoed al goed, want Nick, de man die de smartphone verloor, die baat een B&B uit in Wenduinen. En de vinder mag daar nu een weekendje gaan logeren als een soort van wederdienst. Dat is toch goed hè jongens. Ook goede reclame voor het smartphonemerk. 2 maanden de Noordzee overleven en nog altijd werken. Straf. Dit is Damiano David, The First Time.

0: Dit weet ik nog, was toen in Bredene. Ik heb toen samen met Kim deze mannen geïnterviewd. Goldband, nou ja, geïnterviewd. Het was een soortje ongeregeld. Meer chaos dan gesprek was dat, maar wel leuk. Goldband en noodgeval. Als je de afgelopen weken aan zee was, dan kwam je misschien het sportdorp van Sport Vlaanderen al eens tegen. Want zij trekken heel de zomer langs heel veel badsteden in ons land. Vorige week stonden ze hier nog in Blankenbergen. Stonden ze hier letterlijk achter de hoek aan onze studio in Blankenbergen. Dat is een sportdorp waar verschillende sporttakken initiaties geven, lessen geven. Dat is een leuke uitstap voor de kinderen, want je mag van alles gaan proberen. Maar het is misschien ook interessant als je een nieuwe sport wil ontdekken of je wil dat eens uitproberen. Wil je eens checken van, goh, zou dat iets voor mij zijn, judo? Wel, tijdens die sportdagen van Sport Vlaanderen kan je dat gaan testen. Vandaag en morgen trekt dat sportdorp voor de laatste keer deze zomer erop uit. Vandaag, 19 augustus, is dat in Westende. En morgen, 20 augustus, in Knokke-Heist. Ook niet zo gek ver van hier, van Blankenbergen. Je kan er heel veel sporttakken gaan ontdekken, gaan bekijken, gaan testen. Ik zie op het lijstje judo staan, ik zie roeien staan. Ook klimmen, er is altijd een klimmuur bij. Vandaag staat er trouwens een artikel in de krant, dat de blote bovenlijven in de klimzalen steeds minder toegelaten worden. Het zou een taboe aan het worden zijn om in bloot bovenlijf te gaan klimmen. Die gespierde torso's, je zal ze dus minder gaan zien. Het zou met hygiëne te maken hebben, maar ook met bodyshaming, want andere klimmers die vinden het misschien niet zo fijn dat er van die gespierde lichamen naast hen bengelen. En dat zou dan voor oncomfortabel gedrag zoeken. Enfin, het staat in de krant, lees het daar nog eens na. Geen idee wat de kledingvoorschriften zijn in het sportdorp van Sport Vlaanderen, maar hey, weinig kans op blote bovenlijven, denk ik vandaag, want is er het weer niet echt voor. Maar goed, ga eens kijken in Westende vandaag en morgen in Knokke-Heist. Meer informatie vind je ook op sportvlaanderen.be.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.

0: Romantiek met Aretha Franklin en George Michael. I knew you were waiting for me.
1: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
2: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
3: Oh ja, man.
4: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
3: Ja,

0: Sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
1: Ik hoef deze echt niet te weten.
0: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swiped, hè? Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
1: Ik kan echt niet volgen.
0: Of maar jessekes voor de barbecue.
2: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
1: Doe eens naar rechts.
2: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
1: Oh, we hebben een match.
2: De dagelijkse kost-app. Knaldi.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
4: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Staasjes. Gent waarschuwt voor deepfake video's die alternatieve geneesmiddelen voor prostaatproblemen aanraden. Bij dat soort video's worden de stem en het gezicht van iemand heel geloofwaardig nagebootst door AI, artificiële intelligentie. In dit geval gaat het over professor en uroloog Piet Hoebeke. Hij meldde zelf de valse filmpjes. Hij en het ziekenhuis distantiëren zich van die filmpjes. Hoebeke gaat een klacht indienen bij de politie. Het ziekenhuis zal zich aansluiten als benadeelde partij. Het gerecht is erin geslaagd om via DNA-onderzoek een verkrachting in Basel bij Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht te linken aan een poging tot doodslag in Temse. Beide feiten dateren van 2 jaar geleden. In Basel verkrachtte een man een vrouw van 35 die met haar fiets vanuit Sint-Niklaas onderweg was naar de veerdienst. In Temse trok een man een jonge vrouw van haar step aan het station en sloeg met zijn vuist in haar gezicht. De vrouw kon ontsnappen. In beide gevallen was de dader spoorloos en het was uiteindelijk via DNA-onderzoek dat ze eerst de dader van de verkrachting in Basel konden identificeren en al snel bleek dat hetzelfde DNA was gevonden bij het geweld in Temse. De politie van Wetteren, Laarne en Wichelen gaat de komende dagen en weken extra controleren op elektrische fietsen, steps en fatbikes. Dat zijn van die fietsen met dikke banden. Er kwamen de voorbije dagen verschillende meldingen van overlast. Fietsers zouden gevaarlijke tussen voetgangers rijden of te snel rijden op drukke plaatsen. Er zijn al 10 PV's voor minderjarigen opgesteld die onder meer door een voetgangerstunnel fietsen of rondreden zonder hun stuur vast te houden. En de stad Gent voorziet elk jaar 45.000 euro voor de hotelsector om gratis overnachtingen aan te bieden aan buitenlandse journalisten. Elk jaar zijn er zo tot 800 overnachtingen die gratis aangeboden worden. Gent is de enige stad die zo promotie voert. Dat gebeurt om het verblijfstoerisme in de markt te zetten. Rudy de Wit van de Gentse hotelsector.
1: Dat houdt in dat wij heel wat professionele journalisten die zich bezighouden op toerisme uitnodigen, reisbureaus, ook influencers als die een hele goede impact hebben. En het doel daarin is dat wij het product Gent gaan promoten en dat we daar lokale publiciteit voor voeren.
0: Ja, de hotelsector zegt zelf dat de aanpak werkt, want recent kreeg Gent nog een vermelding in de Amerikaanse krant The New York Times. Blijft een zwaar bewolkte dag vandaag. We krijgen regen en buien en temperaturen tot 22 graden. Tot en met het weekend blijft het wel op dezelfde manier wisselvallig en 22 tot 20 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen de hele dag in de app van VRT Nieuws.
2: Er staat 109 kilometer file op de Belgische wegen. Je schuift aan richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. Komt ruim een half uur bij. Op de E19 van Mechelen-Noord tot de Werken in Rumst een kwartier vertraging. En 20 minuten erbij op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Naar Brussel langzaam op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Noord. 10 minuten vertraging. En in Humbeek kan je niet over de Hefbrug. En ook rond Brugge op de ring is de Boudewijnbrug defect en kan je er niet overheen.
3: Madagascar Online. De meest betaalbare schrijnwerker van het land. Elke dag telt voor twee. Radio 2 aan zee.

Loco en Sing It Back. Een beetje een grijze woensdag. Er staat wat wind hier aan zee. Misschien mogen de kinderen en kleinkinderen... Misschien mogen de kinderen en kleinkinderen daardoor vandaag net iets meer op de tablet. Krijgen ze net iets meer schermtijd. Ik ga me daar niet mee moeien, maar ik wil wel een tip geven. Want er staat een hele hoop rommel op die dingen, op die schermpjes. Ik weet dat als jonge vader. Man, wat voor... Bucht komt daar soms voorbij. Maar je kan nu ook je eigen jeugd doorgeven aan je kinderen en kleinkinderen. Want dit staat sinds gisteren op YouTube.

Fabeltjeskrant. Dat is lang geleden. De eerste aflevering werd in 1968 uitgebracht. En al die uitzendingen die worden nu gedigitaliseerd. De beeld- en geluidskwaliteit werd verbeterd. En die verschijnen allemaal op YouTube. De eerste 10 afleveringen staan er al van gisteravond op. De gebeurtenissen uit het grote dierenbos, net voor het slapen gaan vroeger bij miljoenen kijkbuiskindertjes. Van 1968 tot 1989 werd het uitgezonden. 1600 afleveringen werden ervan gemaakt. En jawel, die worden nu allemaal gedigitaliseerd en ze verschijnen dus op YouTube. Dus als je echt niet weet naar wat de kinderen mogen kijken, zoek het eens even op, tik het in de zoekbalk. Dat is ongetwijfeld beter dan wat je daar doorsnee vindt op YouTube. Veel kijkplezier, ook voor de ouders en grootouders.

Toen dit nummer uitkwam in 1978 was de Fabeltjeskrant dus al 10 jaar bezig. Sinds 1968 alle afleveringen nu gedigitaliseerd en terug te vinden op YouTube. Elke dag komt er een nieuwe aflevering online, dus je hebt nog wel enkele maanden, misschien zelfs jaren, de tijd om de Fabeltjeskrant in te halen of te herbekijken. Sniffende Tears en Driver's Seat uit 1978 dus. Het lekkerste en gezondste radiospel van Vlaanderen komt er ook vandaag weer aan. Straks spelen we voor 300 euro aan fruitbudget. Ja, en misschien wil je ook niet meer, bedenk ik mij nu net. Want ja, stel je voor dat je 600 euro aan fruit moet beginnen kopen. Dan mag je toch wel een koelcel gaan beginnen huren ook. Maar goed, mocht je de afgelopen weken met vakantie zijn geweest in het buitenland zonder Radio 2 en je denkt, hè, wat is dit allemaal? Wel, we nemen elke dag een zomers nummer en we vervangen de tekst door een fruitsoort. En dan mag je live op de radio de titel van dat nummer raden. Het moet wel binnen de 5 seconden. En nu denk je misschien, allee, dat is toch een makkie? Niet altijd, want je herkent die melodie wel, maar dan moet je nog snel op de juiste titel komen binnen de 5 seconden en je bent live op de radio. Ho, ho, ho, druk, stress. Maar wil jij je kans wagen, speel dan zo meteen mee. Zodra je de fruitjes nog eens hoort roepen hier bij Radio 2, dan mag je je aanmelden in de app van Radio 2 en dan stuur je gewoon fruit. En wie weet speel je dan straks wel met ons mee, helemaal live op Radio 2.

23 jaar oud dit nummer intussen al. The Black Eyed Peas en Where Is The Love. En het is nog steeds actueel. Misschien zelfs actueler dan ooit. Als je naar de journaals kijkt en ziet wat er allemaal rondgaat in de wereld. Vreselijk en triest. Dit is

Dua Lipa samen met Pierre de Maar en These Walls en die Pierre de Maar. Dat is een Belg, want hij is geboren in Ukkel. Mogen we dus fier op zijn dat hij samen met Dua Lipa toch wel een wereldhit heeft gemaakt met These Walls. Over wereldhits gesproken, nog eentje voor het nieuws van 10 uur. Dit is Talking Heads and Slippery People.

0: Radio 2. Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
1: Nog tot dinsdag, 1% gratis op 1 kilo 200 gram vol-au-vent. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
2: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
3: Ja! Ja! Oh, merci, Markske!
4: De strips van FC De Kampioenen. Lees je nu ook digitaal.
5: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
4: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
6: Moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker? Hè?
7: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be, dat is looters.be. Steeds goedkoop.
8: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
9: Altijd plezant bij Radio 2 aan Zee. Straks heb ik nog muziek van Samuel Welten, die ook vandaag langskomt. Van Coldplay en Ian Tweedra Rak. Sammeke, hoor eens.

0: dus met Gert van Boksel. Prins Laurent heeft Clément nu ook officieel erkend als zijn zoon, dat meldt Le Soir. Het was al langer bekend dat Clément van de Kerkhoven, de zoon van zangeres en mediafiguur Wendy van Wanten, de biologische zoon is van prins Laurent. Dat had hij zelf ook vorig jaar al gezegd. Maar nu erkent de prins Clément ook juridisch als zijn zoon, vertelt Pascal Mertens.
1: Voorheen had hij het gezegd van ja, ik herken hem als mijn biologische zoon, maar dat waren woorden, er was eigenlijk niks officieels gebeurd en nu is het ook aangegeven bij de burgerlijke stand en is het officieel. De officiële erkenning maakt van hem nu ook een prins van België. Nu, om die titel van prins dan officieel te dragen, moet koning Filip ook nog wel een koninklijk besluit ondertekenen, maar daarvan had hij al laten weten dat hij dat wel zou doen. Het is ook wel zo dat hij van naam kan veranderen. Of hij dat zal doen, dat is nog niet duidelijk.
0: In de Hoge Venen is het nog afwachten of de blushelikopters en blusvliegtuigen vandaag wel kunnen helpen in de strijd tegen de zware natuurbrand. Het vuur is sinds middernacht volledig ingedampt en breidt niet meer uit, maar er zijn nog altijd wel opflakkeringen. En er zijn ook Noorse en Duitse blushelikopters en Zweedse blusvliegtuigen op het terrein en ook de Nederlandse Chinook-helikopters staan paraat in Nederland, zegt helikopterpiloot Michiel.
2: Onze helikopter keert elke avond terug naar Gilserijen. Dat is niet zo heel ver vliegen. En dat maakt het een stuk makkelijker voor onderhoud, maar ook voor beveiliging en het wisselen van crews. Gisteren was het niet mogelijk om hier te komen inderdaad, vanwege het weer. Vandaag in de ochtend mogelijk wel, maar dan is het de vraag of het in de middag nog lukt, op basis van de voorspelling die wij hebben.
0: Duitsland wil de controles aan zijn buitengrenzen opnieuw verlengen. De regering heeft daarvoor een aanvraag bij de Europese Commissie ingediend. De grenzen binnen de Europese Unie zijn volgens het Schengen-verdrag open. De Europese Commissie laat controles enkel per uitzondering toe. Sinds september 2024 controleert Duitsland het grensverkeer om illegale migratie tegen te gaan. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is een verlenging noodzakelijk omdat migratiebeleid voor te zetten. Op Pukkelpop is vanmorgen de Blokbar geopend, één dag voor de start van het eigenlijke festival. Studenten krijgen er de kans om op de wei te studeren en toch iets mee te pikken van het festival.
3: Het is wel leuk om het zo eens leeg te zien, maar ergens ook wel pijnlijk dat ik er niet kan staan om te feesten dit jaar. Inderdaad, feest is leuk, dus toch in het jaar doe ik dat soms ook iets te veel.
4: Ik denk wel dat het leuk is om een keer te kijken wat er allemaal is in Pukkelpop, want het is de eerste keer dat ik hier ben, dus zo stages zien en wat er allemaal is. Het is ook wel een goede motivatie om iedereen te zien studeren. Ik krijg ook wel wat meer motivatie voor mijn herexamens. Dus ja, content.
0: Het weer meestal zwaar bewolkt met perioden van regen en buien. Tegen vanavond gaat het harde regenen in het zuidoosten, mogelijk met onweer. Vanaf de kust komen er dan bredere opklaringen. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot en met het weekend blijft het wisselvallig. Meer op vrtnieuws.be.
5: Dankjewel Gert. Het is nog file rijden richting Antwerpen op de E313 van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Dat komt door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Je mag daar 1 uur vertraging bij tellen. Op de E19 van Mechelen-Noord tot aan de werken in Rumst komt er een kwartier bij. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je nog 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland is dat ook 10 minuten. Daar van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En in Humbeek kan je niet over de Hefbrug en ook rond Brugge op de ring is de Boudewijnbrug defect en kan je er dus ja niet overheen.
6: Radio 2 aan zee.
7: Daan Mazet.
5: We spelen zometeen weer het lekkerste en gezondste radiospel. Inzet is €300 fruitbudget. En ik zou de vingers nu al aan de smartphone knoppen houden. Als ik van jou was.
6: WRT Radio 2. Fruitjes, superlekkere en gezonde.

0: Was ook nog ooit een nummer genomineerd voor Zomerhit. Was in 2018 deze Jake Ree samen met Reggie en Ellie. Het nummer over één van de dochters van Reggie, Ellie. Zij zat toen ook in de finale, de televisiefinale. Weet je dat nog in 2018? Ongetwijfeld weet je dat nog, want toen gaf ze toch wel deze legendarische quote.
1: Dat zei ik toch al vijf.
0: Ja, toen de showbiz Bart vroeg aan Ellie hoe oud ben je precies, toen kwam dat antwoord eruit. Reggie is ook dit jaar trouwens genomineerd samen met Milk Inc. Net zoals Sam Goris.
2: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
3: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, rak!

0: Something Happens en Parachute. En daarvoor Sam Goris met zijn zomerhit-nominatie Rak. Telkens als we Sam spelen, komen er veel berichten binnen in de app van Radio 2. Ant stuurde daarnet, ik heb uiteraard al gestemd op Sam Goris. Zalig nummer en een zalige man. En Kevin stuurde, ik hoop echt dat hij kans maakt. Ja jongens, het ligt in jouw handen. Stemmen via VRT Max en hopen dat hij dan zondag namiddag opgebeld wordt dat hij bij de 10 finalisten is voor VRT Zomerrit dit jaar. Tijd voor het lekkerste en gezondste radiospel. Fruitjes! En dat spelen we met Delphine uit Ardooien. Dag Delphine, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen Daan.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, goed. Zenuwachtig.
0: Ja, ben je zenuwachtig?
1: Ja, toch wel. Er staat toch wel veel op het spel.
0: Ja, we spelen voor €300. Dat is wel wat natuurlijk, als je dat aan fruit mag gaan kopen. En ik lees dat het vooral naar de kindjes gaat gaan, dan die €300 fruit.
1: Ja, klopt. Ik heb 2 kleine kindjes, waarvan dat er nog eentje fruitpapje ziet. En een andere graaf 4 uurtjes. Dus dat komt zeker van pas.
0: Allee, dat is er op 3 dagen door, zegt.
1: Ja, dat kan ook niet zijn.
0: Nee, het zal wel iets langer zijn. Oké, je krijgt zo meteen een opgave van ons. We hebben een zomers nummer. We hebben dat verfruit. Dat wil zeggen dat de tekst van het nummer, dat daar fruitsoorten zijn opgezet. Er zijn meerdere fruitsoorten vandaag. En het is dan aan jou om te raden, de juiste titel vooral aan mij te geven. En het spannende is dat je dat binnen de 5 seconden moet doen. Enkel de juiste titel telt. Ik moet die binnen de 5 seconden horen. En dan is die €300 fruitbudget voor jou, Delphine. Als je het niet op tijd raadt, dan gaat die €100 door naar morgen. Maar kijk, we gaan ervan uit dat het goed komt vandaag. Hè. Toch?
1: We gaan het best doen.
0: Maar zeker. Het is een bekend nummer. Ik denk dat het goed komt. Delphine, maak het stil bij jou in de buurt. Dit is de opgave voor vandaag. Veel succes.
1: Dank u.

0: mango.
1: Delphine, 5 seconden gaan in nu.
2: Heel lekker beest.
1: Is het heel lekker beest? Is het ja, ik moet alleen de titel weten. Het is... Het is natuurlijk heel lekker beest. Proficiat, Delphine!
2: Joepie, dankjewel.
1: Maar voilà, ik voelde het dat je het ging weten. Een zeer bekend nummer natuurlijk. En als je het dan in je hoofd kan meezingen, dan gaat dat snel. Proficiat, Delphine.
2: Ja, dankjewel. Dat zal zeker
1: smaken. Voilà, geef het vooral door. De complimenten ook aan de kindjes die vooral het fruit gaan oppeuzelen. En laat het smaken. Dankjewel voor het meespelen. Hè.
2: Ja, graag gedaan. Jullie bedankt.
1: Dag, Delphine.
3: De grootste hit van de zomer...

0: Coldplay en Feels Like I'm Falling in Love. Morgen spelen we opnieuw het lekkerste radiospel van Vlaanderen. Met opnieuw een fruitbudget van 100 euro. En zometeen help ik je nog op weg in de zoektocht naar de stoel voor vanavond.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: Radio 2, relax. We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: De sfeer is er al.
2: Nu nog de zomerhits.
1: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Berre, Bart Kael, Bas Serra, Laura Tesoro en Niels de Stadsbader. Het is pas echt zomer met Zaterdag op VRT 1 en op VRT Max.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Zeg de Vos.
5: Ja, Lemmis.
4: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
5: Ah, de honey mustard. En jij?
4: Zonnebril.
5: Voor de zon.
4: Voor de ribbekies.
5: Hoe?
4: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
6: Ja, die is
2: de Vos Lemmis.
1: Radio 2.

0: Fuck Robin and I Thought You Were On My Side. Bericht van Annemie in de app van Radio 2. Zij vraagt wat ze gisteravond gemist heeft op Instagram, op de Instagram-pagina van Radio 2. Want schrijft ze, ik heb geen Instagram. Wat heb ik gemist? Wel, Annemie, Kim en ik hebben een backstage-babbel gedaan. Live op Instagram vanuit de backstage hier aan zee. Een antwoord proberen geven op de vragen van kijkers en luisteraars. Hoe dat er hier aan toe gaat in Blankenbergen. Dus als je dat ook wil weten, je kan dat helemaal herbekijken. Staat op de Instagram-pagina van Radio 2. Nu, het werd al snel een portie chaos. Dat is als je Kim en mij samen voor een camera zet. En zeker met de bende van Like Me erbij. Als je een half uurtje tijd hebt, want zo lang heeft het geduurd, ga maar eens kijken op de Instagram-pagina van Radio 2. Daar kan je het herbekijken. Maar goed, straks weer op VRT1 een nieuwe aflevering van Iedereen Zomert. Met op het einde van de uitzending ook de zoektocht naar de stoel. De strandstoel die ergens in Vlaanderen opduikt. Elke dag als je als eerste in die stoel zit met het voorwerp dat je moet meebrengen. Dat is elke dag een ander voorwerp. Dan win je een zomerse prijs. En door naar Radio 2 te luisteren krijg je ook elke dag een tip. En voor vandaag, deze woensdag, is de tip als volgt. Tussen Brugge en Gent kan je petanken met de doden, maar best eerst even vegen. Vind ik een zeer vage tip. Tussen Brugge en Gent kan je petanken met de doden, maar best eerst even vegen. Petanken met de doden? Dat is toch wel een rare plek. Enfin, jij weet misschien waarover het gaat en dan kan je straks al iets sneller op uitstap gaan op zoek naar de stoel.
1: Elke dag telt voor twee.
0: En straks is het feest hier in Blankenbergen, want deze meneer komt langs, Samuel Welte. We gaan wel eens opwarmen. Echte liefde is te koop.

Echte liefde is de koop van Samuel Welten. Hij staat hier vandaag op het podium. Kijk maar eens voor de hele line-up op VRT Max bij Radio 2. Daar zie je het helemaal staan. Intussen bonte benden hier op de zwaaistip die naar huis aan het zwaaien zijn. Een kamp of het een of het ander? Zijn jullie van een jeugdbeweging? Nee. Van wat dan? Aan de plas. Aan de plas. En wat is aan de plas? Een kamp? Ja, dat begrijp ik niet. Maar goed, ze hebben naar huis gezwaaid.

0: dat is het voornaamste. Naar Antwerpen gaat het langzaam op de E313. 40 minuten extra nog altijd van voor Massenhoven. Op de E19 10 minuten erbij tussen Mechelen-Noord en Rumst. En op andere plaatsen staat er alleen wat lichtere vertragingen. Dus dat valt best mee.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Ja, dag jongens en meisjes. Roep maar eens heel luid. Groetjes uit Blankenbergen.
2: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
0: Die Samuel Welte staat hier trouwens om 19:30 op het podium. Om 16:30 zomerhit genomineerde Judith. Zij komt langs en dat zal toch met een dosis spanning zijn, denk ik. Want zondagnamiddag komen we te weten of zij ook bij een van die 10 finalisten zit.

0: Het programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Zomerzon, schaduw opzoeken, slim genieten met Stichting Tegen Kanker.
2: Radio 2.

0: Eerst Mike and the Mechanics en All I Need is a Miracle. En dan de Kreuners en Ik Wil Je. De zomervakantie is nog altijd bezig. 19 augustus vandaag. Nog een tiental dagen te gaan. En dat is nog lang natuurlijk. Wil niemand de hoop ontnemen. De zon gaat ook terugkomen volgende week. Dus het komt helemaal goed. Wij kijken ook elke voormiddag hier bij Radio 2 even naar mensen die een soort van vakantiejob hebben. Mensen die in de vakantie misschien extra veel werk hebben. Of extra hard werken om het de mensen die vakantie hebben of die profiteren, die genieten, om het die wat aangenamer te maken. Vakantiewerker van vandaag is Stijn Soete. Dag Stijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, jij werkt in het depot in Vilvoorde. En dat is voor mensen die allerlei soorten materiaal nodig hebben, een soort van Walhalla. Wat zit er allemaal in dat depot? Wat heb je daar allemaal staan?
1: We hebben hier vooral materiaal voor jeugdkampen. Die zijn natuurlijk allemaal druk bezig momenteel. En dan voor de rest heel veel materiaal voor festival en activiteiten met geluid. Dus daar zijn we mee bezig.
0: Mag ik dan denken aan tafels, stoelen, podiumelementen, licht en geluid, dat soort dingen allemaal?
1: Ja, licht en geluid wel. Tafels, stoelen doen we niet. Dus omdat wij niet de grote hoeveelheden in ons depot kunnen stockeren in Vilvoorde. Maar wel vlaggetjes, gekleurde lichten, aangepaste pupitters. Materiaal dat we zelf ook aanpassen voor het festival of voor het evenement waarvoor het nodig is.
0: En voor wat ben je nu volop bezig? Wat is het eerstvolgende evenement dat eraan komt voor jullie?
1: Ja, nu zijn we heel druk bezig met alles voor te bereiden voor Manifiesta. Dat is ons festival in Oostende, 12-13 september, waar we Manu Chao mogen ontvangen.
0: Oh, wow.
1: Dus, en daar zorgen wij voor al het logistiek materiaal voor de 2000 vrijwilligers die komen. Dus zij moeten daar eten, logeren. Dus daar zorgen wij voor, maar dan ook voor de decoratie van de tenten en het podium van de main stage. Dus...
0: Naar Manifiesta in Oostende, is dat zeker. Als we daar naartoe gaan binnenkort en we kijken naar het podium, wat we dan zien, dat is van jouw hand, Stijn, onder andere.
1: Ja, onder andere. Hè. Wij werken met veel vrijwilligers. Ik kan niet alles alleen. Ik moet het een beetje proberen te coördineren samen met mijn collega. Maar we hebben veel vrijwilligers die ons helpen, gelukkig, om zo'n zaken te doen. En okay. We hebben ook nog, volgende week, ons laatste kamp dat terugkomt, dus een jongerenkamp die nu op kamp zijn met 250 jongeren en zij brengen al hun grief, dat zijn wel banken, tafels, potten, lepels, messen, vorken.
0: Oh, wow.
1: En alles voor een kamp komt allemaal terug volgende week, dus
0: dat is dan
1: moeten dan moeten we dan nog wegkrijgen.
0: Dat is een drukke periode van jou dan in de zomermaanden, hè? Want dat zal wel het ene jeugdkamp na het andere zijn dat er dan binnenkomt en weer uitgeleend wordt.
1: Ja, dat is een heel drukke periode. Maar wel leuk.
0: Dat begrijp ik. Oké, tof. Stijn, dankjewel voor de telefoon. Goed bezig, zou ik zeggen. En succes daar nog in het depot in Vilvoorde, hè?
1: Ja, dankjewel. We doen ons best.
0: Dag Stijn.
2: Radio 2 aan Zee.

zo'n meezinger, hè. Passie van Kloes ook. Vergeet altijd dat de deuren van de studio hier in Blankenbergen groot openstaan. Plots ook niemand meer voor de studio. Ik weet waarom, denk ik. Lieve vrienden, als je Luc Appermond nog eens live aan het werk wil zien, en geef toe, dat wil je, dan kan je weer tickets boeken voor de opnames van de legendarische spelshow van Radio 2, De Zoete Inval. Want vanaf september hoor je De Zoete Inval weer elke zaterdag voormiddag hier bij Radio 2. En er worden weer nieuwe opnames gemaakt met ja, leuke panelleden. Hè. Ik zie al staan Jan Verheijen, Annelien Korevits zal erbij zijn, Koen Krukke, Andy Peleman, Kat Luiten enzovoort enzoverder. En ze passeren ongetwijfeld wel ergens bij jou in de buurt, altijd wel een cultureel centrum, niet ver van jou, waar je naar een opname kan gaan. Nu ligt al vast dat ze naar Ieper gaan, naar Leopoldsburg, naar Scherpenheuvel en Harelbeke. Maar er komen er nog aan. Kijk op Radio 2 bij VRT Max en dan klik je op de knop Kom naar een opname. En dan, ja, voilà, dan is dat geregeld. Dan kan je Luc en zijn team live aan het werk zien. Je krijgt er ook altijd een stukje taart en een koffie bij. En dan sta je garant voor een gezellige namiddag. Met veel weetjes natuurlijk, maar vooral met veel humor. Dit zijn de Kings. Sunny afternoon.

0: Ik hoorde een uurtje geleden in het radionieuws zeggen dat de opklaringen vandaag van aan de zee het land binnentrekken. Dat zou dus willen zeggen dat wij deze namiddag hopelijk een sunny afternoon krijgen van de Kings.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
4: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
5: De Red Lions durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
6: Met deze week Drift Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja van Jumbo.
7: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Heb je zin om te vertellen over jouw vakantiebestemming? Welk weer het daar is bijvoorbeeld? Laat het dan even weten in de app van Radio 2, dan regelen we dat. Zometeen bel ik met Fabien in de Ardennen.

0: 14 nieuws met Gert van Boksel. Prins Laurent heeft Clément nu ook officieel erkend als zijn zoon. Het was al langer bekend dat de zoon van zangeres Wendy van Wanten de biologische zoon is van prins Laurent. Dat had de prins vorig jaar al gezegd. Maar nu erkent de prins Clément ook juridisch als zijn zoon. Pascal Mertens legt uit wat dat verandert.
1: Het is in elk geval zo dat hij nu ook officieel een erfgenaam is van prins Laurent. Dus net zoals de drie andere kinderen van prins Laurent. Er is geen verandering qua dotatie dat hij zou krijgen van ons land. Want dat krijgen alleen maar prinses Astrid en prins Laurent zelf en natuurlijk de troonopvolger.
0: Of Clément ook zijn familienaam zal veranderen in Van Saxen-Coburg is nog niet geweten. Het is nog afwachten of er vandaag vanuit de lucht geblust kan worden in de Hoge Venen. Dat hangt af van de zichtbaarheid en de regen en de lage bewolking. Er zijn Noorse en Duitse blushelikopters en Zweedse blusvliegtuigen op het terrein. En ook de Chinook-helikopters staan paraat vanuit Nederland. Die hebben de grootste bluscapaciteit. Maar dat maakt het ook extra gevaarlijk om te vliegen in slechte omstandigheden, zegt helikopterpiloot Michiel.
2: Die bucket die wij eronder hangen, daar kan 7600 liter water in. En dat komt niet in de buurt van eigenlijk wat hier verder rondvliegt. Dus we kunnen gewoon heel veel water per uur op een brand krijgen. Die bucket hangt ver onder de helikopter, dus je krijgt een soort pendule-effect. Dus als jij de helikopter wil afremmen, ja, dan wil die bucket die wil zijn snelheid vasthouden. En voor je het weet word je meegesleept meer door de bucket dan dat jij de bucket sleept.
0: Het vuur in de Hoge Venen breidt niet meer uit. Het is ingedampt, maar nog niet onder controle in het noorden en het oosten. Bij het afvalverwerkingsbedrijf Renewy in Vilvoorde is een bijzondere ondernemingsraad aan de gang. Volgens de vakbonden zijn er meer dan 90 jobs bedreigd bij de 800 bedienden. Bij de 1300 arbeiders zouden er geen ontslagen vallen. Bij Renewy heeft 18 vestigingen in ons land. De bijzondere ondernemingsraad valt net samen met de start van de Renewy Tour vandaag. In Diest is dat. Het bedrijf is de hoofdsponsor van die driedaagse wielerwedstrijd. De twee lichamen die eind vorige maand gevonden zijn op een gletsjer in Zwitserland zijn wel degelijk twee Belgische klimmers die al 34 jaar spoorloos zijn. Dat heeft DNA-onderzoek bevestigd. De twee Kempenaars van 39 en 41 verdwenen in september 1992 tijdens een bergtocht. Eind vorige maand kwamen hun lichamen naar boven door het smelten van de gletsjer. De Amerikaanse regering legt sancties op aan de voorzitter en een aanklager van het internationaal strafhof in Den Haag. Hun eventuele bezittingen in de VS worden bevroren en ze worden ook afgesneden van het Amerikaanse betalingssysteem. Het internationaal strafhof onderzoekt zware misdrijven van personen zoals oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de mensheid. De Verenigde Staten zijn geen lid van het strafhof en ze vinden dat hof een bedreiging voor Amerikanen en Amerikaanse bondgenoten, zoals de Israëlische premier Netanyahu. In een eerste reactie zegt het strafhof dat de Amerikaanse maatregelen het internationale recht ondermijnen. Het weer meestal zwaar bewolkt met perioden van regen en buien, later vanaf de kust bredere opklaringen, niet warmer dan 22 graden. Het blijft wisselvallig tot en met het weekend. Meer op vrtnieuws.be.
3: Later vanaf de kust bredere opklaringen. Ik zei net, ja, dat gaat dan van hier in Blankenbergen komen. Stuurt Chris in de app van Radio 2. Heb je de bijenradar al eens bekeken? Die heb ik net eens bekeken. Mevrouw ook? Mevrouw staat te lachen. We hebben nog een paraplu nodig, denk ik, de komende uren. Maar daarna komen er opklaringen. Over een jaar of 10. Naar Antwerpen op de E313 bijna een half uur extra vanaf Herentals-West. En op de binnenring rond Brussel nog 5 minuten erbij tussen Wezenbeek en Tervuren. Dat komt door een defect voertuig op de rechterrijstrook.
4: Radio 2. Radio 2 aan zee.
5: Daan Mazet.
3: We zullen proberen de buien op afstand te houden met wat zomerse muziek te spelen. Straks nog met Eurythmics, met Justin the Wild, met Soul Sister. En Taylor Swift komt er ook nog aan. It is true before we even started op woensdagvoormiddag. Goedemorgen.

Misschien dat de filmzalen wat voller zitten deze dagen, nu het iets grijzer is en een beetje frisser is geworden. Kan je naar Toy Story 5 gaan kijken, daar komt dit uit van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En Justin De Wild, die was hier enkele dagen geleden nog met dit topnummer.

0: Zeker toen hier op het dak stond en kwam optreden. Justin The Wild en Cheerio. Vivian stuurt in de app van Radio 2. Ah, Cheerio ook zeker meenemen naar Calpe. Dan heeft Vivian het over de Radio 2 Winterbreak die er in januari weer aankomt. Dan gaan Anne en ik met ruim 300 luisteraars naar Calpe, naar Spanje, overwinteren. En we gaan er een weekje radio maken. Er zijn nog enkele plaatsen als je mee wil. Ga maar eens kijken op reisclub.be. Daar kan je tickets boeken en alle informatie vinden. Maar goed, genoeg over Spanje. We gaan nu naar de Ardennen. We gaan naar Fabien. Dag Fabien, goedemorgen.
1: Goedemorgen vanuit La Roche.
0: La Roche, jongens. Hoe mooi is La Roche? Dat is een fantastisch mooi stadje, dacht ik, hè?
1: Ja, dat klopt. En zo zagen, ik ben er live aan het krijgen aan jullie in Blankenbergen. Daar ziet het iets minder uit, maar hier is het momenteel droog. Een beetje zon en winderig, maar droog weer momenteel.
0: Oh, wauw, je hebt de zon. Nee, die hebben we hier al sinds gisteren niet meer gezien in Blankenbergen.
1: Een beetje zon, hè. Gisteren moet ik regen had, maar nu is het momenteel heel goed.
0: En hoe is het met de temperaturen daar in La Roche?
1: Oh, temperaturen dat ik zo even moeten kijken, maar ik denk een beetje hetzelfde zoals aan de kust.
0: Ja, oké, okay, 22 graden zoiets.
1: Wacht. Ja, nee, 17 graden.
0: Dus een beetje frisser.
1: Het valt mee. Maar we zitten hier ingesloten op de camping en het valt heel goed met de temperaturen.
0: Dat zijn vaak campings die langs de oerten liggen, zeker, hè?
1: Ja, we zitten hier vlak aan het water, maar ik zou zeggen, het zijn meer stenen en keien te zien dan water, want die staat heel laag.
0: Ja, ben je er al vaker op vakantie geweest, Fabien? Kom je daar vaker in La Roche?
1: Ja, we komen daar, hebben we teruggeboekt met de herfstvakantie en voor volgend jaar hebben we ook teruggeboekt.
0: Ah ja, dan
1: maar we hebben al een hele mooie reis gehad ook. We komen al van Frankrijk. Vorige week zaten we 10 dagen in Goevalize. We hadden daar ook een vliegevenement met de paramotors.
0: Ja, ik lees het hier. Daar... Je bent voorzitter van de PMSA. Vertel eens, wat is dat?
1: PMSA is een bloeiende paramotorclub van Vlaanderen en ook een deel uit Wallonië. En we bestaan nu dit jaar 10 jaar. En we hebben daar in Goevalize, met de samenwerking ook met La Chouf, met de feesten daar, hebben een prachtige meeting gedaan met 120 piloten en met meer of 200 mensen die daar 10 dagen zitten kamperen en genieten. En we hadden heel warm weer. En dat heeft geduurd nu tot zondag. En nu zijn we, dat ik en mevrouw Nancy, we gaan nu even vakantie houden voor ons, want dat is een heel grote klus. Mm-hmm. En we zitten hier nu in een camping hier in La Roche. Even op nagenieten.
0: Ah, goed zo.
1: Voilà. En dat is een beetje zo onze vakantie.
0: Hoe hou je bezig in La Roche? Is dat, kan je daar wandelen waarschijnlijk en zo ook, toch? Hè?
1: Een beetje wandelen en ook de hondjes, maar 2 hondjes. Een beetje wandelen, iets eten en ijsje eten. En gewoon rust houden. Genieten van elkaar, zou ik zeggen.
0: Ah, maar fijn. Goed dat te horen. Ik ga het op een lijstje schrijven voor in de herfst misschien nog eens naartoe te gaan. Altijd leuk. Een goede herfstwandeling bijvoorbeeld in La Roche. Maar ook waar jij nu verblijft in de zomer. Fabien, dankjewel om ons te bellen. Ja. Ik wens je nog een hele fijne vakantie daar.
1: Ja, groetjes daar en bedankt voor het balletje. Bye bye.
0: Graag gedaan, dada.
2: Radio 2 aan zee.

0: Marijke laat weten dat het lekkere muziek is om mee te poetsen. Graag gedaan, Marijke. En Rudy zegt dan weer gewoon doorgaan op dit ritme. Na Amy Winehouse wel, Rudy, kijk eens wat we zo meteen voor jou hebben klaar liggen. Niet alleen voor jou, maar voor iedereen. Denk dat we hier een klein feestje gaan bouwen. Op de Zeedijk in Blankenbergen met Eurythmics. Ja, er wordt al gedanst in de studio. De rest is voor zometeen.
1: Zit je met je voeten nog in het zand, maar met je hoofd al een beetje in september? Geen stress. Volgende week zijn Xavier Taverne en zijn team al terug met Win-Win.
2: School, werk, hobby's. September is veel en ook behoorlijk duur. Hoe kan je de kosten en de planning wat in de hand houden? Ik kom met plezier al een week vroeger terug uit vakantie om te helpen met een vlotte nieuwe start.
1: Win-Win. Vanaf volgende week elke dag om 9 uur op Radio 2.
3: Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldi prijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
4: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
6: Ah, ik zat eens op zoek.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Nou, oh, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
7: Ten eerste is Alberto.
1: En ten tweede bestaat Studio 130 jaar.
8: Amai de gorap.
1: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
7: Dag in de rug.
8: Lop de plop. Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
7: Is dat door Piet Piraten spelen?
9: Schip, ahoy.
10: Als die boos was, dan gooide hij met zijn been.
11: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
12: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
1: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
13: Radio 2 aan zee.

0: Later namiddag. Het is nog even geduld, want nu hangen er veel wolken. En de komende uren mag je ook af en toe nog wat neerslag verwachten. Dus krijg je af en toe nog wel wat regen. En vanaf de middag wordt die neerslag ook wat intenser vanaf de Franse grens. Maar voor het uiterste westen van het land, dus voor de kuststreek zeker, en het westen van de West-Vlaanderen, zal dat minder zijn. Hoe meer we naar het oosten en zuidoosten gaan, hoe meer. En dus in de loop van de namiddag kan er hier en daar toch redelijk veel regen vallen zelfs. Vooral over het zuidoosten. Daar kan in Hogevenen bijvoorbeeld, ze gaan daar zeker blij mee zijn, tot 20 liter water per vierkante meter vallen. En als je nog meer naar het zuiden gaat, provincie Luxemburg, tot 30 liter water per vierkante meter. Maar voor de kuststreek is dat misschien maar een paar liter per vierkante meter, tot hooguit 3. En dan voor het centrum van het land 10 tot 15 liter water per vierkante meter. Dus ja, een grijze dag met regen en temperaturen straks rond 19 of 20 graden voor Vlaanderen. In het uiterste zuiden van het land kan het nog gaan tot 24 of 25 graden. En daar hoort een matige wind bij en die gaat kiest voor het zuidwesten. Mm-hmm. En dan vanavond. Tijdelijk is er nog vrij veel regen voor het zuiden van het land. Kans op een donderslag ook. En dus de latere namiddag zijn er de eerste opklaringen aan zee. En dus geleidelijk aan verder landinwaarts krijgen we ook die opklaringen. Na middernacht wordt het overal droog. Dus ook in het zuidoosten van het land. Droog, rustig. En dan temperaturen van 13 graden in Hoogbelgië tot 17 graden voor de kust. En hier en daar kan wat mist ontstaan, is dan vooral voor de Ardennen. Mm-hmm. Morgen redelijk veel lage wolken waar we mee opstaan. En voor de kust is dat al met een bui of misschien zelfs een onweer. En dan stilaan trekken die ook het binnenland in. Dat zal veel eer voor de namiddag zijn. En dan trekt dat ook richting Ardennen. Temperaturen 18 tot 22 graden, dus die klimmen voorlopig niet al te hoog. En dat blijft een matige wind, aan zee soms een vrij krachtige en rukwinden tot 50 km per uur. De rest van de week blijven we in dat wisselvallige. Vrijdag zijn er buien die vanaf de kust het binnenland inschuiven. Soms intens, kans op een donderslag, een graad of 20. Ook zaterdag is er kans op nog een paar buien. Vooral voor de kuststreek eigenlijk. In het binnenland is dat wat minder en ook minder intens. Rond 19 graden. En dan voor zondag, maandag blijft het grotendeels droog. Krijgen we geregeld wat zon, afgewisseld met wolken. En temperaturen nog altijd rond zo'n graad of 20.
1: Prima. En hoe zeggen ze dat weer? Er bestaat geen slecht weer, er bestaat alleen slechte kledij. Is dat de uitspraak?
0: Zo is het. Ja, dat is het dan.
1: Kijk, we hebben er lang genoeg op gewacht en nu is het zover. Wat regent, kan geen kwaad. Gaan we niet van smelten. Dankjewel Sabine, tot later. Hè.
0: Tot morgen.
1: Opnieuw tot morgen. Goed, tot morgen.

0: Until I Found You van Steven Sanchez. Paul stuurt in de app van Radio 2. Eindelijk regen en koeler weer tijdens mijn 2 weken verlof. Ik vind het ideaal. Want tijdens de hitte kan je toch niet veel anders doen. Op de E17 van Kortrijk naar Antwerpen zijn in Gentbrugge 2 rijstroken versperd. Daar is een ongeval gebeurd. Er staat een kwartier file vanaf Zwijnaarden. Nog naar Antwerpen 10 minuten extra op de E313 van voor Massenhoven. Op de A12 is in Aartselaar de rechterrijstrook dicht. Dat komt door een defect voertuig. Op de Antwerpse ring 10 minuten erbij richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertraging tussen Wezenbeek en Tervuren. Ook daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Het is tijd voor de Limburgse Nachtegaal en ook nog altijd genomineerd voor VRT Zomerrit. En dan weet je over wie ik het heb. Dana Wint.

0: eerst. Daarna winner met De Stilte van de Stad. Nog altijd genomineerd voor VRT Zomerrit. Je kan nog altijd stemmen via VRT Max. En dit was Madness and One Step Beyond. Ik heb bezoek in de studio in Blankenbergen van Alba. Dag Alba, goedemorgen.
1: Goedemorgen, zegt.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Alba. Alba, hoe oud ben jij?
1: 3 jaar.
2: 3.
0: Maar zo schattig. En jij bent met vakantie, met de oma, met Hilden en met jouw nichtje Finley hier in Blankenbergen. Wat is het leukste dat je al gedaan hebt in Blankenbergen?
1: Ballenbad. Ballenbad.
2: Ballenbad.
0: In het ballenbad van Radio 2 heb je gegrabbeld. Maar Alba, jij bent hier met een missie, want jij wil iets vertellen. Aan wie? Wie is er aan het luisteren?
2: Mama.
0: En waarom wil jij iets aan je mama vertellen? Wat wil jij zeggen?
2: Happy birthday.
0: Oh, is mama jarig? Heb je al gevideobeld met mama vandaag om haar een gelukkige verjaardag te wensen?
1: Straks.
0: Gaan we dat straks doen?
2: Straks.
0: Allee, roep nog eens heel luid. Happy birthday, mama.
2: Happy birthday, mama.
0: Ah, van heel Blankenbergen. Goed gedaan, Alba.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
7: Elke dag telt voor 2.
8: Radio 2.

0: Bronson samen met Miley Cyrus en Nothing Breaks Like a Heart. Op VRT Max kan je niet alleen stemmen voor jouw favoriete zomerhit, je kan daar ook ons B-box-spel spelen de hele zomer. En door dat spel te spelen krijg je een tip over de locaties van de 5 B-boxen van B-post, waar nu vrijdag weer een prijs in verstopt zit. B-boxen, dat zijn die pakjesautomaten van B-post waar je pakjes in kan afhalen of mee kan verzenden. Superhandig. Er staat er altijd wel ergens eentje bij jou in de buurt en mogelijk zit daar vrijdag dus bij de dichtstbijzijnde een prijs in. Wie zal het zeggen? Voor welke prijzen spelen we deze week? Postbode Nancy uit Thuis.
1: Deze week zijn de prijzen een unieke overnachting midden in de natuur, of een verwendag, of tickets voor de Mia's, de Gouden Kaas, of om naar de cinema te gaan.
0: Dat is al eens de moeite om een spelletje te spelen. VRT Max, daar moet je zijn, nu spelen. En vrijdagochtend kan je dan op pad gaan als je denkt te weten welke de juiste winnende B-box bij jou in de buurt is. En dan hopen dat die ook nog open gaat natuurlijk en dat de prijs er nog in zit, hè.
2: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box van B-post.
0: Trouwens, als je al eens meespeelde deze zomer, had je al iets gewonnen uit de B-box? Ja, een tweede keer meedoen mag helaas niet. Mag je rustig in je hangmat blijven liggen vrijdag voormiddag. Dit is Goo Goo Dolls met Iris.

zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor en Nooduitgang, één van de genomineerden voor VRT Zomerrit. Krijgt hij jouw stem? Laat het nog snel even weten via VRT Max. Daar kan je stemmen op alle genomineerden trouwens. En je hoeft zeker niet richting de Nooduitgang te gaan vandaag. Kom maar gerust richting Blankenbergen. Of kijk mee via VRT Max. Kan je de hele dag live meekijken. Straks is Judith hier ook één van de genomineerden. Zij treedt op om 3:30. En Samuel Welten is er vanavond om 7:30 bij Radio 2 aan Zee. En de meest gestelde vraag hier in Blankenbergen aan de studio's. Toch, wie komt er nog allemaal langs? Wel, dat hele lijstje kan je ook weer terugvinden op VRT Max. Volgende week komen sowieso alle finalisten voor Zomerrit langs. Maar kan je al zeggen dat morgen Luc Steno en Lisa Lewis hier op het podium staan. Lisa treedt ook op in het Witte Paard hier deze zomer, dus het is niet ver voor haar. Ik denk dat ze de kleine baby Scott ook gaat meebrengen morgenavond. Maar dat is voor morgen. Dit is nog Rod Stewart en Baby.

Rod Stewart en zijn baby Jane. Ik laat je in de handen van de collega's in de regio die je gaan bijpraten over alle verhalen en gebeurtenissen. Zometeen tussen 12 en 1. En daarna is Kim de Brier met Zomerhit Backstage.

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
4: De meest omvangrijke bijaard ter wereld komt bij ons in de Waaslandhaven. En het geheim waardoor Gent populairder wordt bij buitenlanders. Je hoort het allemaal straks.

0: 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er kan opnieuw vanuit de lucht geblust worden in de Hoge Venen. Prins Laurent heeft Clément nu ook juridisch als zijn zoon erkend. En de populaire oud-minister van Defensie in Oekraïne, Fedorov, vraagt presidentsverkiezingen. Er vliegen opnieuw blushelikopters boven de Hoge Venen. Gisteren kon dat niet door het slechte weer. Twee Noorse helikopters, een Duits en ook twee van de federale politie worden nu weer ingezet. Op het terrein is het vuur overal omsingeld, maar nog niet volledig onder controle. En boeren uit de buurt helpen nog altijd de brandweerlui. Amaury de Mulder sprak met een blusploeg aan Signal de Botrange.
1: De brandslang aan de watercontainer heeft het op dag 6 begeven. Continu vult hij hier tractoren met vers bluswater. Zonder de hulp van de plaatselijke boeren komen we er niet, zegt deze brandweerman uit Duitsstalig België.
2: Ja, die landwirten die brengen met hun vessen dat water erin en dan wordt dat hier door de LKW en die pomp omgepompt in die cisternen en we varen dat dan zo'n brandort.
1: Samen repareren ze de vulslang zo snel mogelijk, want er moeten dringend weer tractoren naar het terrein. Want ook hier in het o zo bekende wandelgebied aan de Botrange en de Barak Michel flakkert het vuur continu op. Het is loodzwaar, maar als brandweerlieden uit het hele land naar ons kunnen komen om ons te helpen, dan kunnen wij ook ons steentje bijdragen, zegt deze vrijwilliger.
3: C'est long, très long. Surtout le manque de sommeil et l'envie d'aider au maximum parce qu'ils ont besoin d'aide et eux sont venus de loin. Si eux peuvent nous aider à fond et se donner à 100%, ben nous aussi on peut se donner à 100%.
1: Weinig slaap, maar 100% inzet. Alles om de gigantische schade aan het veen hier zoveel mogelijk te beperken.
0: En om die schade in een van de meest waardevolle natuurgebieden in ons land te helpen herstellen, lanceert de Koning Boudewijn Stichting een solidariteitsfonds. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen een gift doen. En dat geld gaat naar initiatieven voor het ecologisch herstel en de wederopbouw van de infrastructuur. Volgens de stichting zal dat herstel tijd, middelen en gezamenlijke inzet vragen. Prins Laurent heeft Clément nu ook officieel erkend als zijn zoon. Het was al langer bekend dat de zoon van mediafiguur Wendy van Wanten de biologische zoon is van prins Laurent. Maar nu erkent de prins Clément ook juridisch als zijn zoon. Pascal Mertens legt uit wat dat verandert.
4: Het is in elk geval zo dat hij nu ook officieel een erfgenaam is van prins Laurent. Dus net zoals de drie andere kinderen van prins Laurent. Er is geen verandering qua dotatie dat hij zou krijgen van ons land. Want dat krijgen alleen maar prinses Astrid en prins Laurent zelf en natuurlijk de troonopvolger.
0: Of Clément zijn familienaam gaat veranderen is niet geweten. Nu heet hij Clément van de Kerkhoven, maar dat zou van Saxen-Coburg kunnen worden. Het parket is een onderzoek begonnen naar de organisatie van de misverkiezing Miss Model, dat schrijft het laatste nieuws. De winnares van vorig jaar vertelde 2 weken geleden dat ze in de aanloop naar de verkiezing verkracht was door de organisatrice en haar vriend. Het parket van Limburg bevestigt dat er een onderzoek loopt naar zedenfeiten. De organisatrice van Miss Model, Nisa van Balen, ontkent dat er iets verkeerds gebeurd is.
5: Dat klopt totaal niet. Er is intimiteit geweest met Charlotte, dat ga ik zeker niet ontkennen. Maar dat was echt wel met wederzijdse toestemming en daar bestaat echt geen twijfel mogelijk over. Niemand heeft daar gedwongen om iets te doen of onder druk gezet, echt helemaal niet.
0: De Gentse uroloog Piet Hoebeke dient een klacht in tegen onbekenden, omdat er valse video's van hem de ronde doen. Zijn gezicht en zijn stem worden in die valse AI-video's misbruikt om alternatieve middelen aan te raden voor prostaatproblemen. Maar de video is een zogeheten deepfake en dus niet echt, zegt Eline Valken van het UZ Gent.
6: Wij hebben vernomen dat er inderdaad een deepfake video van professor Piet Hoebeke circuleert, waarin hij eigenlijk een middel tegen prostaatproblemen aanprijst en verkoopt buiten de reguliere gezondheidszorg om. In de video worden er ook uitspraken gedaan waar we zeker niet mee geassocieerd willen worden, onder andere over de gezondheidszorg. Dus wij distancieren ons volledig van die inhoud die eigenlijk haast op kwetsbare mensen.
0: De twee lichamen die eind vorige maand gevonden zijn op een gletsjer in Zwitserland zijn wel degelijk twee Belgische klimmers die die al 34 jaar spoorloos zijn. Dat heeft het DNA-onderzoek nu bevestigd. De twee Kempenaars van 39 en 41 verdwenen in september 92 tijdens een bergtocht. En eind vorige maand kwamen hun lichamen naar boven door het smelten van de gletsjer. In Oekraïne roept de voormalige minister van Defensie in een opmerkelijke video op om presidentsverkiezingen te organiseren, ondanks de oorlog. Roel Pennemans, wat is daar aan de hand?
7: Om te beginnen, de termijn van president Zelensky is in feite al meer dan 2 jaar afgelopen, maar door de oorlog met Rusland zijn er geen nieuwe verkiezingen gehouden. Dat mag volgens de Oekraïnse grondwet ook niet, omdat door die oorlog de krijgswet is afgekondigd. De vroegere minister van Defensie Fedorov roept nu op om toch verkiezingen te organiseren, ook al is dat moeilijk. Volgens Fedorov is dat de enige manier om het politieke systeem te organiseren. Of te moderniseren beter. Fedorov is niet de eerste de beste. Zelensky ontsloeg hem vorige maand omdat Fedorov een conflict had met de stafchef van het Oekraïense leger. Tot ongenoegen van veel Oekraïners, want de populaire Fedorov wordt gezien als een man achter de succesvolle militaire drone-tactieken en als bestrijder van corruptie in het leger. Met zijn video positioneert hij zich nu duidelijk politiek tegenover Zelensky.
0: Dankjewel, Roel. De Australische tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst nadat hij positief heeft getest op cocaïne. Cocaïne gebruiken tijdens een competitie wordt beschouwd als doping. Kyrgios maakte zelf bekend dat hij positief testte tijdens een tennistoernooi op Mallorca in juni. 4 jaar geleden speelde Kyrgios nog de finale van Wimbledon, maar de laatste jaren kwam hij door blessures nauwelijks nog in actie. Het weer blijft zwaar bewolkt en een regenzone trekt van het westen naar het oosten met soms veel regen. En in het zuidoosten ook kans op een onweersbui. Hooguit 20 graden in het westen, nog tot 25 in het uiterste zuiden. Ook morgen en vrijdag wisselvallig met buien. Het weekend wordt wat droger, met maxima rond 20 graden. We begonnen met de natuurbrand in de Hoge Venen. Die is omsingeld, maar nog niet onder controle. Blushelikopters kunnen opnieuw de brandweer helpen. Meer op vrtnieuws.be.
8: Dankjewel, Gert. Op de E17 van Kortrijk naar Antwerpen meer dan een half uur file rijden op dit moment tussen de Pinte en Gentbrugge. Er zijn 3 rijstroken afgesloten door een ongeval.
9: Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen.
10: Weet wat er leeft in jouw buurt.
9: Wouter Landuit.
8: Gent wordt populairder in het buitenland. En dat is geen toeval, want de Gentse hotels zetten een geheim wapen in dat onze andere steden nog niet ontdekt hebben. Je hoort er zo meteen alles over. Welkom.

0: Emily Sunday. En je moet vooral naast haar kijken, blijkbaar. Heb je op de sociale media ook al filmpjes gezien van buitenlanders die Gent bezoeken? Amerikanen bijvoorbeeld, die lyrisch zijn over de Harry Potter vibe die in onze provinciehoofdstad hangt. Gent blijkt in de lift te zitten als toeristische bestemming voor buitenlanders. En dat is niet zo toevallig als het lijkt. Want wat hoorden we vanmorgen in het nieuws uit Oost-Vlaanderen? De Gentse hotelsector geeft buitenlandse journalisten en influencers elk jaar tot 800 gratis overnachtingen om het toerisme in de stad aan te wakkeren. Dat is een goede strategie, denk ik dan. Damien Brunin, goedemiddag.
1: Zeer goedemiddag.
0: Van 1898 The Post.
1: Ja. Beter gekend als het voormalig postgebouw, centrum Gent tussen de Graslei en de Korenmarkt.
0: Ja, dat fantastisch mooie gebouw daar, die Harry Potter vibe, dat zal wel op jouw hotel slaan zeker dan, hè?
1: Ja, absoluut. Hè. Dus als we hier binnenwaand in het hotel, dan zitten we echt zo met die vibe. En de buitenlandse gasten, de Amerikanen, UK, they just love it. Hè. Ze houden daar enorm van. Hè.
0: Ja, hoeveel van die influencers en journalisten heb je zoal in de watten gelegd?
1: Goh, wij persoonlijk iets minder influencers dan journalisten. Wij proberen iets meer in te zetten op de professionele journalisten die inderdaad slaan op die internationale artikels. En we hebben er al heel wat mogen ontvangen. Dat is inderdaad wij die dan ook voor die overnachting instaan, voor de kosten van die overnachting.
0: En jullie nodigen hen ook uit dan, of hoe gaat dat dan?
1: Dat gaat soms een soort van uitnodiging. Dat kan gaan via ons PR-agency, die contacten legt en die hen uitnodigt in onze opdracht uiteraard. Omdat wij heel graag reclame maken voor onze prachtige stad. En dat we die graag ook vertegenwoordigen. Maar anderzijds komen er ook soms gewoon internationale artiesten zonder dat wij dat weten logeren bij ons. Dus die artikelen zijn altijd heel eerlijk. Ik zal het zo zeggen. Het is niet omdat we hen uitnodigen, dat we betalen voor een positief artikel. Dat is helemaal niet zo waar.
0: Het blijft dus objectief wel. Maar met resultaat, want Gent werd onlangs in de New York Times nog omschreven als een van de mooiste kanaalsteden. Daar zitten jullie dan voor iets tussen waarschijnlijk.
1: Ja, toch wel onrechtstreeks. Dus ook ons PR-agency heeft al een beetje contacten gelegd. Hè. En om even te verwijzen naar de doelgroep die wij ook vooral aantappen, is de Amerikaanse doelgroep, omdat wij opnieuw zij houden van wat wij kunnen brengen. In Amerika is er een bepaalde magazine die je vindt in de reisagentschappen. En als je door dat magazine bladert, dan op hun bucketlist staat in feite Parijs-Amsterdam bijvoorbeeld. Hè. Maar ja, dan kijken ze wat ligt daartussen. En dan vinden we Vlaanderen. En dan, ja, maar vanuit Gent kun je bijna heel Vlaanderen gaan bezoeken. Op 40 minuten zijn we overal in Vlaanderen. Dus wij leggen ook wel een beetje extra focus op de US. En ze merken dan ook natuurlijk dat als die wel zijn, ze zijn laaiend positief, hè, over de sfeer die er hangt, de gezonde mix. Hè, studenten, locals, handelaars, toerisme.
0: Ja, maar inderdaad, steeds meer toeristen ook, hè, Damien? Zijn er nog geen genoeg in Gent dan? Hoor ik sommige mensen al denken tot hier.
1: Dat begrijp ik heel goed en ik heb ook de artikels al gelezen. Maar ik ga dat even nuanceren, want wij gaan niet aan zo'n massatoerisme, want dat willen wij net ook niet. Wij willen kwalitatief toerisme en daarmee bedoelen we mensen die hier overnachten, die ook onze lokale economie gaan ondersteunen, die bij de lokale handelaars terechtkomen. En weet, elke euro die geïnvesteerd wordt in toerisme, brengt 2,5 euro terug in onze economie.
0: En wie betaalt die euro dan, die 1 euro?
1: Dus elke euro dat bijvoorbeeld een toerist, een internationalist hier, dus dat wij investeren, hè, dat wij als hotelier bijvoorbeeld, wij gaan kamers aanbieden, wij gaan hun reizen bijvoorbeeld soms ook gaan vergoeden. Op dat moment komen zij naar hier, gaan ze logeren, gaan ze ons die een euro, laten we zeggen, bij ons terug achterlaten, maar gaan ze die een andere euro en een half in de lokale economie, in restaurants, in winkels en hier overal rondom ons ook achterlaten. Dus het is echt een super investering in de economie. Dat brengt 6,5 miljard euro op in onze economie per jaar, dat toerisme.
0: En het zijn jullie die dat betalen, die kamers? Het is niet de Gentse belastingbetaler?
1: Nee, absoluut niet. We hebben een overeenkomst met Visit Gent. Het enige dat zij gaan aanbieden, ik ben heel dankbaar dat ze dat doen, zijn de citycards. De citycards is in feite een initiatief waarbij dat wij dan ook die journalisten kunnen meesturen op bijvoorbeeld een bootje, een gidsbootje, of naar musea, enzovoort. En Die, trouwens, die citycards, die zijn maar beschikbaar vanaf 48 uur. En dan het volgende is 72 uur, als ik me niet weet. Maar dus, opnieuw verwijzing dat we niet mekken naar die eendagstoeristen, maar we verwijzen echt naar die pyjama-toeristen. He, zo'n leuke term om te zeggen, kom naar Gent, pakt u een pyjama mee, kom hier lekker slapen. Gent heeft ook maar, in maart is natuurlijk veel, 3200 kamers, maar daar komen er ook geen bij. Vol is vol, dus wij willen niet meer. Wij zijn ook niet super fan van die mensen die de graslei blokkeren in groep. Wij zijn hier echt voor de lokale
0: kwaliteit, niet voor de kwantiteit.
1: Vreemd
0: dat andere steden dat dan niet doen. Hè. Gent is voorlopig de enige Vlaamse stad die het op die schaal aanpakt, maar met succes. Ik denk dat ze die trucken wel gaan kopiëren binnenkort door in onze andere steden. Damien, je hebt een trend gezet.
1: Het is wel superleuk ook, hè, dat we in boekjes terechtkomen, internationaal, wereldwijd. Dat de gasten ook zo lovend zijn. Hè. Ik ben zelf heel fier als Gentenaar op onze stad. En ik vind het echt fantastisch als mensen ook zo positief zijn over mijn stad.
0: Ja, voilà. Op de socials, op Instagram en zo. We zullen nog eens aan jullie denken als we zo'n filmpje zien voorbij komen. Damien Brunet, merci. Goedemiddag nog. Hè.
1: Hartelijk bedankt. Heel fijn dag.
2: Het is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
3: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: misschien wel de hotshot van deze zomer, maar dat beslis jij mee via het Radio 2-kanaal op VRT Max natuurlijk. Stan van Samang, wat je misschien ook al gezien hebt naast die filmpjes van Amerikanen in Gent op je sociale media, zijn valse filmpjes van een bekende uroloog van het UZ Gent. Piet Hoebeke, de professor, die prijst daar plots alternatieve geneesmiddelen aan om prostaatproblemen aan te pakken. Heel raar, heel raar. Hij zegt dan dingen die totaal normaal gezien niet uit zijn mond zouden komen.
1: Het gaat over een medicijn, een voedingssupplement, granietfors of zo noemt het. En het zou van alles doen, het geeft goede ochtenddirecties. Je kan er, je wordt er meer man mee. Alle prostaatproblemen worden opgelost, je moet niet meer opstaan s'nachts. Je krijgt een krachtige straal, allemaal dikke zever natuurlijk. En ik word ook nog in woorden in de mond gelegd als dat mijn collega's hier niet durven over spreken, omdat het natuurlijk een wondermiddel is. Dus het wordt echt verkocht als iets dat fantastisch is en dat eigenlijk de uroloog niet meer nodig is. Echt complete onzin.
0: Ja, Piet Hoebeke staat er dus zelf helemaal niet achter, maar het lijkt wel heel erg echt. Het is deepfake, zeer goed nagemaakt, maar zo vals als wat, dus zeker niet op ingaan, vraagt de professor. En straks gaat hij ook klacht indienen bij de politie. Je hoort er straks nog meer over in het nieuws uit Oost-Vlaanderen.
2: Proximus stelt voor de Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
3: Ah, alles is gesorteerd.
2: Kast. Voor de interieurlover, de...
3: Amai zeg, wat een eyecatcher.
2: Kast. Voor de ouder, de...
3: Van wie is deze eigenlijk?
2: Kast. En voor de tiener, de...
3: Raak mijn spullen niet aan!
2: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
4: Maatkasten Online.
2: Nu met hoge korting. Ga naar maatkastenonline.be.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat klinkt als een extra sappige deal.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
7: Bring your bottle back bij Super XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Super XL.
8: Love to see you shine.
9: Radio 2.
10: Als je mijn gedachten eet.

0: over de goudschat in Dendermonde heeft ook Nederland bereikt, denk ik. Suzanne en Freek en goud.
1: Mysteries van Vlaanderen.
0: En heb je Juliana gehoord vanmorgen in Sta op met Radio 2? Juliana, de gids uit Wetteren die alles weet over de buskruidfabriek die daar ooit stond. Fantastische verteller, die vrouw. Want het is dus dankzij die buskruidfabriek dat Wetteren vandaag het Scheppersinstituut heeft. En de link tussen die twee is nogal luguber. Er waren in de koninklijke buskruidfabriek Kopal zoveel ontploffingen, met zoveel doden onder de arbeiders, dat er een weeshuis met een school opgericht werd om de kinderen van de slachtoffers verder op te voeden en op te leiden. Van een onverwachte geschiedenis gesproken. Trouwens, die buskruidfabriek

0: Als jij nu zin hebt om met die regen naar het dichtstbijzijnde airport te gaan en daar een vliegtuig te nemen. Je bent niet de enige, kan ik jou zeggen, maar kom, we mogen niet klagen. Hè. We hebben een heel mooie zomer gehad. Straks eens horen bij Geert hoe lang het nog zal blijven druppelen. Maar eerst nieuws uit onze buurt. Oei, dat is verkeerd. Die moest ik niet hebben, Nico. Dit is hem wel.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: is ondertussen half 1. Goedemiddag, 14 uur uit Oost-Vlaanderen met Nico Terling.
1: Voor mensen die thuis vertrekken, bijvoorbeeld naar...
0: Door een brand bij een afvalverwerkend bedrijf in Menen in West-Vlaanderen vragen ook sommige brandweerzones in Oost-Vlaanderen om ramen en deuren preventief te sluiten. De geur van de brand verplaatst zich met een noordoostelijke wind en gaat onder meer over Zulte, Deinze, Gent, Evergem en Zelzaten. Zo'n brandgeur kan gevaarlijk zijn, dus ook als je niks ruikt, neem je best geen risico, zegt Björn Brion van de

0: brandweerzonecentrum.
1: Voor mensen die thuis vertrekken, bijvoorbeeld naar het werk of voor een andere, voor boodschappen of zo, raden we ook aan om ramen en deuren te sluiten. Je wilt vooral vermijden dat je vanavond of straks thuis komt in een huis met een brandgeur. Ook al ruik je nu nog geen brandgeur, dan kan dat wel nog doorheen de dag veranderen, net omdat de wind heel veranderlijk is.
0: En omdat het nog dagen kan duren voor de brand helemaal geblust is, vragen brandweerzones om het weerbericht vaak genoeg te checken. De wind kan dus nog van richting veranderen en de brandgeur kan zich dus verplaatsen naar andere gemeenten in Oost-Vlaanderen. De bekende uroloog Piet Hoebeke van het Universitair Ziekenhuis in Gent dient een klacht in bij de politie omdat er op het internet valse video's circuleren waarin hij zogezegd een voedingssupplement aanraadt bij prostaatproblemen. De filmpjes zijn gemaakt met artificiële intelligentie en klonen de stem van de professor. En daarom stapt hij nu naar de politie.
2: Dit is gewoon misbruik van identiteit en dat is echt een misdaad. Hè? Dus dat moet eigenlijk wel goed uitgevloeid worden. En ik zou vooral iedereen willen waarschuwen, als je dit soort dingen ziet, die dingen beloven, die niet realistisch zijn, ga er alsjeblieft niet op in, klik daar niet op door, koop niets op internet. En als je dan toch twijfelt, vraag het even aan je huisarts. Die zal je wel helpen om jou op het juiste pad te brengen.
0: Het UZ Gent zal zich ook als benadeelde partij aansluiten bij de klacht. De jonge vrouw uit Temse, die vorig jaar de Miss Model-verkiezing won, heeft een klacht ingediend tegen de organisatie. Volgens de winnares verkrachten de organisatrice en haar vriend haar. Het gerecht onderzoekt de zaak nu. De organisatie van de Miss-verkiezing ontkent dat er iets verkeerds is gebeurd. De man van 38 die zwaar gewond raakte na geweld in Zeelen is niet langer in levensgevaar. Dokters houden hem wel nog in een kunstmatige coma. Het geweld gebeurde ongeveer 10 dagen geleden aan een speelplein in Zeelen. Wat er precies gebeurd is en waarom zijn politie en gerecht nog aan het onderzoeken. Ze hebben ondertussen wel een jongen van 16 opgepakt en zoeken nog naar mogelijk 2 andere betrokkenen. De politie van Wetteren, Laarne en Wichelen gaat de komende tijd intenser controleren op elektrische fietsen, steps en fatbikes. Ze doet dat nadat er de afgelopen 2 weken opnieuw heel wat klachten binnen zijn gekomen. Die gingen onder andere over intimidatie, overlast en gevaarlijk rijgedrag. Tot nu toe schreef de politie vooral processen verbaal voor overtredingen of werden voertuigen gerechtelijk in beslag genomen als ze technisch niet in orde zijn. Maar vanaf nu gaat de politie ook gevaarlijk rijgedrag bestraffen met bestuurlijke in beslag. Zegt Sertan Icin van de politie.
3: Dat betekent dat het toestel voor een bepaald tijd onttrokken wordt aan de eigenaar, maar na x aantal tijd terug in bezit wordt gesteld. Dus dat geen gerechtelijke beslagname is, maar een bestuurlijke beslagname is dat dan. En die piste is een mogelijkheid die we nu ook kunnen overwegen, aanzien dat we nu toch wel geconfronteerd zijn geweest met het verkeersonveilig gedrag en met effectief de impact op de openbare orde zelf.
0: En spoorwegmaatschappij NMBS gaat de bomen aan het station Gent-Sint-Pieters beter beschermen. Door werken van de NMBS kunnen de bomen er te weinig water uit de grond halen. Naast de waterzakken die al rond de bomen stonden, komt er nu ook een nieuw besproeiingssysteem, zegt Brint Motten van de NMBS.
4: De bijkomende maatregel die we nu dus hebben genomen voor de bomen rond het station van Gent-Sint-Pieter, dat is eigenlijk vooral een maatregel in de Sint-Denijslaan voor de kastanjebomen. We hebben daar gekozen voor een sproeisysteem nu aan de bomen, ook met een pomp, zodat zeker elke boom voldoende water krijgt. En dit eigenlijk ter vervanging van de druppelslang op de grond.
0: De nieuwe maatregel kwam er na klachten van buurtbewoners. Het weer wisselvallig met af en toe regen en de buien kunnen hier en daar fel zijn. De temperaturen schommelen rond de 22 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel Nico. Op de E17 goed nieuws van Kortrijk naar Antwerpen. Nog 10 minuten vertraging, dat is al een pak minder dan daarnet, tussen de Pinte en Gentbrugge. En de weg is er intussen ook vrijgemaakt.
6: Radio 2 middag in Oost-Vlaanderen.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.
6: Wouter Landuit.

0: Edwin Soutar. En daarnet allemaal ook een klein beetje geschrokken misschien tijdens het nieuws uit Oost-Vlaanderen. Want Geert, we moeten blijkbaar opletten voor de windrichting. De rook van die grote afvalbrand in Menen komt misschien onze richting uit.
1: Ja, de wind komt vandaar natuurlijk. Het is een zuidwestelijke wind die we hebben, dus die rook verplaatst zich in noordoostelijke richting. Dat is, als je er een kaart bij neemt, het is eigenlijk meer west-zuidwest. Dus iets meer westelijke component. Als het puur zuidwest was, zou het in West-Vlaanderen blijven, maar door die meer westelijke component drijft het inderdaad ook een stuk onze provincie in. En ja, die regio's die daarnet vermeld zijn, die moeten daar inderdaad voor opletten. En hoe meer richting West-Vlaanderen, ja, hoe dikker die rook nog is natuurlijk.
0: Ja, kan blijkbaar nog dagen duren voor die brand helemaal geblust is. Waar gaat de wind de komende uren en dagen naartoe?
1: Wel, die blijft zo eventjes vandaag in die richting zitten. En dan naar vanavond, vannacht, morgen toe gaat die meer westelijk worden. En dan uiteindelijk naar vrijdag toe gaat die noordwest worden. En tegen het weekend zelfs noord-noordoost. Dus dan gaat die rook de andere kant op.
0: Oké, dus hoe lang nog opletten? Ik vraag het maar heel concreet.
1: Ik denk vandaag moet je nog opletten. Vanavond, vannacht ook nog wel, maar tegen morgen zou die dan toch meer west moeten zijn. Wat dan wel wil zeggen dat een ander stuk van onze provincie daar dan mee te maken krijgt. Dus niet meer de richting Deinze, Gent, Zelzaten, maar dan zal het meer richting Vlaamse Ardennen zijn. Als ik zo eventjes de kaart in mijn hoofd erbij neem, dat zal dan eigenlijk, ja, Oudenaarde, wat zeg je daar, richting Geraardsbergen, Ninove, die kant zal dat dan uitgaan, maar ik vermoed dat tegen dan de meeste rook toch wel zal verminderen. Ik
0: ben er hopen, ja.
1: Natuurlijk, ik weet het niet.
0: Oké, ramen en deuren gesloten houden, maar dat doen we denk ik sowieso met dit weer. Want het is niet meer zoals een week geleden.
1: Wat een goede zaak is dat wel een beetje regent natuurlijk. Hè. Niet voor die brand zelf, maar toch voor die rook een beetje te verdunnen. Dat die regen, ja, het slaat wat neer, dus dat is wel een goede zaak dan. Want op dit moment is het wat regenachtig in de provincie. Wat regenachtig, zeg ik wel, want het is eigenlijk allemaal niet zo heel veel, Walter. Er was eigenlijk al meer verwacht, hoor, eerlijk gezegd. En er is op dit moment ook een storing aan het overtrekken, maar het is allemaal plukjes en stukjes en brokjes.
0: Ja, een beetje gemiezer, lees ik, ja, bij Christa.
1: Je kunt eigenlijk bijna letterlijk tussen de druppels doorlopen. Dus dat is niet wat het zou moeten zijn om die droogte te verlichten. En er is de voorbije dagen ook wel al iets gevallen. Maar daarmee gaan we het niet redden. Het is veel te weinig. En ik zie ook niet meteen heel veel meer komen. Dus vanmiddag nog wel periode met wat gedruppel af en toe. Dat kan eens wat intenser zijn, maar echt heel veel is het niet. Temperaturen in die regen 18, 19 graden. Buiten de regen om gaan we naar 20, 22. En dat zal later vanmiddag wel weer het geval zijn. Met dan vanavond en vannacht ook meestal droge omstandigheden. Een bui kan, Walter, maar veel buien zijn er niet. Minima van 12, 13 graden. En ook morgen in de ochtend kans op een bui. Dat kan een felle bui zijn, zelfs met onweer erbij. Maar het zijn ook weer maar buien. En morgen overmorgen temperaturen vooraan de 20 graden. Dan ook naar zaterdag toe ook nog een enkele bui. Maar dan gaan de droge periodes weer overheersen. Meer zon. En tegen zondag is die zon er zelfs helemaal weer door. Met temperaturen die dan weer naar 3, 24 graden kunnen oplopen.
0: Okay.
1: En geen regen meer.
0: Maar in afwachting weten we weer waarom we ooit die paraplu gekocht hebben. Lang, lang geleden lijkt het wel. Geert, dankjewel ook voor de update over die rookrichting. En tot morgenmiddag. Hè.
1: Tot morgen. Doei.
2: Whispering Leaves kiest voor kleine, zachte momenten. Voor muziek tussen bomen. Voor een zondag vol tederheid. Met zang en poëzie. In verborgen tuinen rond Gent. Whispering Leaves. Een unieke festivaldag. Goed verstopt, maar even goed gevonden. Op zondag 20 september in Sint-Amandsberg. Tickets en info whisperingleaves.be. Samen met Radio 2.
3: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
4: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
5: Lotto, omdat het kan.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Elke dag telt voor twee.

rook van die brand uit Menen dus nog altijd op weg naar onze provincie door de wind die onze richting uitkomt. Dus kies voor veiligheid, hou je ramen en deuren dicht. En dit zou misschien ook wel kunnen helpen. Een heel klein beetje dan. Men Without Hats en de Safety Dance. Ik

0: Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. Heb je op VRT Nieuws ook met verbazing gelezen over die grootse plannen van de Antwerpse ondernemer Fernand Huts? Die wil de meest omvangrijke bijaard ter wereld bouwen. Over 2 jaar moet hij in de Waaslandhaven hangen, vlak naast het hoofdkwartier van zijn bedrijf in Kallo, dus grondgebied Oost-Vlaanderen. Moet een bijaard worden met 81 klokken van elk 11,5 ton. Dus in totaal zo'n 60 ton brons moet daarin verwerkt worden. Met andere woorden, echt een gigantische bijaard. Lorenz Meulenbroek, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent de vaste bijaardier van Dendermonde en van ons Belgisch parlement ook. Hoeveel klokken hangen er daar?
1: In Dendermonde hebben we er 49 en in het parlement 37.
0: Ah, het is maar een kleintje in het parlement.
1: Ja, en in het parlement, dat moet ik al eventjes duiden, ik ben niet de bijaardier van het parlement, maar ja, namens de Vlaamse bijaardvereniging wel verantwoordelijk voor de bijaardconcerten die we toewijzen aan gastbijaardiers. En elk jaar op de dag van de regeerverklaring, dan speel ik daar vast, omdat dan de regering zijn verklaring kon brengen. En dat is ook een moment dat de bijaard moet spelen.
0: Ja, je bent een BB, Lorenz, een belangrijke bijaardier.
1: Goh, dat weet ik niet, maar alleen we doen toch ons best voor de mensen wat te laten genieten en toch te ontroeren of te kunnen charmeren met een mooi muziekstuk.
0: Ja, met 49, dan wel 37 klokken, maar Fernand Huts die wil er 81. Dat wordt wel een gigantische bijaard dan in de Waaslandhaven.
1: Ja, wel, dat is eigenlijk een zeer uniek gegeven. Dat is de grootste in aantal klokken, dus dat is nog nooit niet voorgevallen, zo'n immens instrument. Dus dat is wel, dat is uniek op wereldkundig, maar ook voor Vlaanderen is dat uniek, voor Antwerpen is dat uniek, dat eigenlijk ja, in aantal klokken het grootste instrument in de middle of nowhere, waar dat eigenlijk een bijaard hangt, meestal in een stadscentrum, waar dat iedereen hem goed kan horen,
0: ja.
1: Waar dat iedereen ervan kan genieten, maar daar hangt hij eigenlijk bij wijze van spreken in de middle of nowhere in de haven. Maar dat zorgt dan aan de andere kant ook wel voor andere voordelen, waar dat meer kan gespeeld worden of kan geoefend zelfs eens worden of waar dat er educatieve grote luiken kunnen aan worden gehangen zodanig dat scholen en groepen en al diegenen die een grote bijaard dan van echt heel dicht is willen bekijken daar de kans toe hebben. En dat is niet in elke toren in bij ons in Vlaanderen zo. Hè.
0: Ja, dus de haven is niet eens zo'n gekke locatie dan voor een bijaard?
1: Nee. Het komt ook zo. Vroeger werden boten Antwerpen binnengevaren. Dan spreken we 16e, 17e, 18e eeuw. Vaarden de boten Antwerpen binnen voorbij de kathedraal. En dan hoorden die mensen dat daarop zaten voor het eerst de bijaard uit de kathedraal van Antwerpen klinken. En dat was in die tijd eigenlijk het eerste openbare instrument. Laat ons zeggen, dat was de radio van toen. Het enige instrument dat het grootste publiek in één keer kon bereiken. Dus dat was eigenlijk voor die reizigers die vanuit andere contraien kwamen om in Antwerpen handel te drijven, was dat iets uniek. Dat heeft er ook voor gezorgd dat instrument vanuit hier beginnen exporteren is. Eigenlijk is het in Oudenaarden ontstaan waar dat er een abt van de abdij van Eename beginnen een klavier koppelen is aan een reeks klokken.
0: Ja?
1: Om dat dan te bespelen, daarop te musiceren. Dus het is eigenlijk iets vanuit Oost-Vlaanderen dat toch wel uitgegroeid is tot een wereldbekend instrument. En dat is eigenlijk hier begonnen. En het is overal de wereld verspreid.
0: Ja, dat is wel
1: dus
0: mooi.
1: Dat is wel vrij uniek. Hè? Dus, ja. Dat is ook wel een mooi verhaal dat we daaraan kunnen halen. En dus om eigenlijk die stempel daarop te drukken, is het wel een tof project dat ook in België, in Vlaanderen, in Antwerpen, dan het meest uitgebreide, grootste instrument zal geplaatst worden.
0: En is het grootste instrument ook het beste om te bespelen?
1: Dat is natuurlijk een andere zaak. Als je dat bekijkt vanuit een muzikaal oogpunt of een zelfs ergonomisch oogpunt of kunnen onze vraag stellen, is dat nodig dat er zoveel klokken in zitten? Kunnen dat allemaal tegelijk bespelen en gebruiken? Of kun jij van aan de eerste toets tot aan de laatste toets met je handen? Waarschijnlijk niet, maar bij wijze van spreken, om dan katremij te spelen of zelfs met zes handen te spelen, is dat dan weer wel interessanter.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk een buitengewoon project dat eigenlijk niet tot de normale bijaarden behoort. Er gaan in de bijaardwereld uiteraard ondertussen heel veel voor- en tegenstemmen op. Maar dat is gelijk als... Allee, dat is overal dat er altijd voor- en tegenstanders zijn.
0: Dus hij mag jou bellen om erop te gaan spelen, hoor ik, Fernand
1: Hutz. Hij mag mij bellen.
0: Ah, dan kijken we uit naar je eerste concert daar. Maar het zal nog een paar jaar duren voor je draait.
1: Ja,
0: de meest uitgebreide bijaard ter wereld in de Waaslandhaven. Lorenz Mullenbroek, bijaardier van Dendermonde, dank je wel. En tot dan, hè.
1: Ja, tot dan. Dank u, hoor.

0: gitaar van Edwin Collins met A Girl Like You. Ik wist dat helemaal niet, dat de bijaard een uitvinding uit Eename is. Oost-Vlaanderen zit vol creatieve geesten tegenwoordig, maar dat was vroeger duidelijk ook al zo. En binnenkort hebben we dus de bijaard met de allermeeste klokken ter wereld hangen in Calo. Ik stel voor dat we naar de klok, onze grote klok hier van Radio 2 gaan. Kim de Brie zo meteen.
1: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in schap.
2: Nog tot dinsdag, 1 plus 1 gratis op 1 kilo 200 gram Vollevan. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
1: Koop bij Electro-Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Het is 1 uur, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In de Hoge Venen kan vandaag opnieuw vanuit de lucht geblust worden. Prins Laurent erkent Clément van den Kerkhoven nu ook juridisch als zijn zoon. En de populaire ex-minister van Defensie in Oekraïne vraagt presidentsverkiezingen. Er vliegen opnieuw blushelikopters boven de Hoge Venen. Gisteren kon dat niet vanwege het slechte weer. 2 Noorse helikopters, een Duitse en ook 2 van de federale politie worden nu weer ingezet. Op het terrein is het vuur overal omsingeld, maar nog niet volledig onder controle. Boeren uit de buurt helpen de brandweerlieden nog altijd. Amaury de Mulder sprak met een blusploeg aan Signal de Botrange.
1: De brandslang aan de watercontainer heeft het op dag 6 begeven. Continu vult hij hier tractoren met vers bluswater. Zonder de hulp van de plaatselijke boeren komen we er niet, zegt deze brandweerman uit Duitsstalig België.
2: Ja, die landwirten die brengen met hun vessen dat water erin en dan wordt dat hier door de LKW en die pomp omgepompt in die cisternen en we varen dat in zo'n brandort.
1: Samen repareren ze de vulslang zo snel mogelijk, want er moeten dringend weer tractoren naar het terrein. Want ook hier in het o zo bekende wandelgebied aan de Botrange en de Baraque Michel flakkert het vuur continu op. Het is loodzwaar, maar als brandweerlieden uit het hele land naar ons kunnen komen om ons te helpen, dan kunnen wij ook ons steentje bijdragen, zegt deze vrijwilliger.
3: C'est long, très long. Surtout le manque de sommeil et l'envie d'aider au maximum parce qu'ils ont besoin d'aide et eux sont venus de loin. Si eux peuvent nous aider à fond et se donner à 100%, ben nous aussi on peut se donner à 100%.
1: Weinig slaap, maar 100% inzet. Alles om de gigantische schade aan het veen hier zoveel mogelijk te beperken.
0: En om die schade in een van de meest waardevolle natuurgebieden in ons land te helpen herstellen, lanceert de Koning Boudewijn Stichting een solidariteitsfonds. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen een gift doen. Het geld gaat naar initiatieven voor het ecologisch herstel en de wederopbouw van infrastructuur. Volgens de stichting zal het herstel tijd, middelen en een gezamenlijke inzet vragen. Prins Laurent heeft Clément van den Kerkhoven nu ook officieel erkend als zijn zoon. Het was al langer bekend dat de zoon van mediafiguur Wendy van Wanten de biologische zoon is van prins Laurent. Dat had de prins vorig jaar al gezegd. Maar nu erkent de prins Clément dus ook juridisch als zijn zoon. Pascal Mertes legt uit wat dat verandert.
4: Voor Clément verandert dat hij nu een prins is. Ook dat hij van naam kan veranderen. Hij kan de naam overnemen van Laurent, dus van Saxen-Coburg, in plaats van de naam van zijn moeder, van de Kerkhoven. Hij is ook een volwaardige erfgenaam nu van prins Laurent. Dat wil zeggen dat hij evenwaardig is zoals de 3 kinderen van Laurent. Het betekent niet dat hij een dotatie zal krijgen zoals zijn vader en zoals prinses Astrid, want die dotatie is eigenlijk alleen maar voorbehouden voor prins Laurent en voor prinses Astrid en voor de troonopvolger en het voormalige staatshoofd, maar dus nooit voor hem.
0: Het parket is een onderzoek gestart naar de organisatie van de misverkiezing Miss Model. Dat schrijft het laatste nieuws. De winnares van vorig jaar vertelde 2 weken geleden dat ze in de aanloop naar de verkiezing was verkracht door de organisatrice en haar vriend. Die zeggen zelf dat het om seks met wederzijdse toestemming ging. Het parket van Limburg bevestigt dat er nu een onderzoek loopt naar zedefeiten. Ook een andere oud-deelneemster, Merel van der Elst, zegt dat er veel is fout gelopen bij Miss Model.
5: Omdat er heel veel bodyshaming was. En zelf ben ik eigenlijk bedreigd geweest en heb ik heel veel negatieve berichten gehad. Dus financieel werd er heel veel druk gelegd. Ja, je moest altijd maar er goed uitzien. En als je er niet goed uitzag, dan werd het u ook gewoon gezegd. De winnares dat op voorhand al beslist was. Dus heel veel.
0: In Oekraïne roept de voormalige minister van Defensie in een opmerkelijke video op om presidentsverkiezingen te organiseren, ondanks de oorlog. Roel Pellemans, wat is daar aan de hand?
6: Om te beginnen, de termijn van president Zelensky is in feite al meer dan 2 jaar afgelopen, maar door de oorlog met Rusland zijn er geen nieuwe verkiezingen meer gehouden. Dat mag volgens de Oekraïnse grondwet ook niet, omdat door die oorlog de krijgswet is afgekondigd. De vroegere minister van Defensie, Fedorov, roept nu op om toch verkiezingen te organiseren, ook al is dat moeilijk. Volgens Fedorov is dat de enige manier om het politieke systeem te moderniseren. Fedorov is niet de eerste, de beste. Zelensky ontsloeg hem vorige maand omdat Fedorov een conflict had met de stafchef van het Oekraïense leger. Tot groot ongenoegen van veel Oekraïners, want de populaire Fedorov wordt gezien als een man achter de succesvolle militaire drone-tactieken en als bestrijder van de corruptie in het leger. Met zijn video zet hij zich nu duidelijk politiek af tegenover Zelensky.
0: Dankjewel, Roel. En de Australische tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst nadat hij positief had getest op cocaïne. Cocaïne gebruiken tijdens een sportcompetitie wordt beschouwd als doping. Kyrgios testte positief bij een controle tijdens een tennistoernooi op Mallorca in juni. Hij maakte het nieuws zelf bekend. Ik maakte een grote fout en neem er de volledige verantwoordelijkheid voor, zo schreef hij. 4 jaar geleden speelde Kyrgios nog de finale van Wimbledon, maar de laatste jaren kwam hij amper in actie door blessures. Blijft zwaar bewolkt, het trekt een regenzone van west naar oost. Soms met veel regen en ook kans op een onweersbui. Maxima tot 20 graden in het westen, 25 in het uiterste zuiden. Ook morgen en vrijdag wisselvallig met buien. Het weekend wordt wat droger, maxima dan rond 20 graden. Vooraan in dit bulletin de natuurbrand in de Hoge Venen. Vandaag worden er opnieuw blushelikopters ingezet om de brandweerlui aan de grond bij te staan. De brand is intussen omsingeld, maar nog niet onder controle. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Goedemiddag, 6:06. Op de E17 van Kortrijk naar Antwerpen is in Gentbrugge de weg vrijgemaakt. 10 minuten erbij op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst en op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een kwartier erbij op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
8: Radio 2 Zomerhit Backstage.
7: Kim de Brie. Judith is onderweg naar Blankenbergen. Ze heeft al op het VRT Zomerhit-podium gestaan voor de tv-show. Maar we willen alle genomineerden hier ook op het dak van de radiostudio zien en horen. Dus vanmiddag is het aan Rockchick Judith. Regen of niet?

Maggie Riley, Mike Oldfield, The Moonlight Shadow. Iets minder weer vandaag in Blankenbergen. Regen, ja. Ik zie regenjassen, poncho's, paraplu's passeren. Maar we laten het niet aan ons hart komen. Vanmiddag Judith live bij Radio 2 aan Zee. Ze won enkele jaren geleden M&M Rising Star. Nu genomineerd voor VRT Zomer. Heet Suzanne en Huguette, die zijn al enthousiast. Zijn ze hier net komen vertellen. Goed dat de jonge generatie ook een kans krijgt. En vanavond komt Samuel Welte. En dat is deze. Echte liefde is te koop. Sowieso, maar dat optreden hier in Blankenbergen, dat is helemaal gratis. Jij kan erbij zijn, live hier in Blankenbergen, of je kijkt mee via VRT Max.

0: Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree. Dirk Bruggeman heeft ook iets over een paard. Hilaris gisteren op de kustram naar Middelkerken stuurt hij door. Mama met een kleine jongen. De kleine was steeds bezig over zoveel water in de zee. En plots ziet dat jongetje een ruiter met paard in de branding. En dat ventje roept voor de hele tram. Kijk mama, een waterpaard. Wel, we hebben ook van die zeemoppen getapt of toch geprobeerd. Bekijk dat filmpje zeker eens op de socials van Radio 2. Instagram en Facebook. Goed lachmomentje op deze druilerige woensdagmiddag. En dadelijk vliegen de hartjes nog eens uit je radio met een zotverliefde Bart KL.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, het is een kander bureau. Helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be.
8: Kamber. More space for your place.

0: Het was weer zo tof gisteren, hè. Ik ben zot verliefd op jou. Ja, zeker zot verliefd.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Bart Kael hier bij Radio 2 in Blankenbergen gisteren. En hij zingt er niet alleen over. Hij is effectief nog altijd zot verliefd.
2: Wij kunnen niet zonder elkaar. Ik denk, Luca niet zonder mij en ik niet zonder Luc. En het gekke is dat wij al van begin dat we elkaar kennen, zijn wij beginnen babbelen en tetteren noem ik dat dan. En het is nooit opgehouden. Dus dat is ongelooflijk. Wij raken nooit uitgepraat. Hoe mooi is dat, hè?
0: Ja, dat is heel mooi. En er is zelfs nog meer, want een leven zonder Luc, dat zou gewoon niet marcheren.
2: Luc en ik zeggen altijd van, als we moeten gaan, hè, we moeten allemaal een keer gaan op een dag, zouden we het liefst samen willen vertrekken. Dat zou eigenlijk het mooiste zijn. Hè, dat, dus je ziet dat soms, hè, in de krant, zo van de twee oudere mensen die dan met een uur of twee verschil vertrekken. Maar ik zou die twee uren zelfs niet, verschil niet willen. Hetzelfde moment.
0: Mooi, mooi, mooi. En Bart Kael die heeft hier stemmen geronseld gisteren in Blankenbergen. Maar ook thuis moet Luc eraan geloven.
2: Dat zeg ik ook tegen hem. Hij moet stemmen. Anders vergeet hij het. Ik ga toch zeggen, ik ben de oudste van de 20. Ik moet mij een beetje weren tegen al het jong geweld natuurlijk. Hè. Alhoewel, ik moet zeggen, het is een hele strafjaar. Ik vind ook van de hele jonge generatie zijn er prachtige nummers bij. Dus ik ben een beetje ook jaloers, gezond jaloers. Op die mooie nummers.

0: Be Magic. Dat is pure magie hier in Blankenbergen. Want hier ontmoeten wij onze luisteraars. Hier ontmoeten wij jou. Dat is uniek. Ook in de regen komen ze hier aan. Dan doen ze hun regenjas uit voor de foto. Toch nog een beetje hoogzomer te laten lijken. Je weet, vanaf 31 augustus, 30 augustus zelfs, zitten we weer in de studio in Brussel. Daar geraak je niet binnen. Dus als je nog een babbeltje wil komen doen, selfie nemen, test moment. Altijd welkom hier aan de pier in Blankenbergen. Ons Radio 2 Ballenbad is net ook weer terug opengegaan, dus ook daar kan je een duik in komen nemen. Kwartier erbij op de E19 naar Antwerpen tussen Mechelen-Noord en Rumst. Ook op de Antwerpse ring richting Gent aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Deurne door een ongeval op de rechterrijstrook. En op andere plaatsen alleen wat lichte vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Zuurstof in de lucht en Dr. Beat in je radio met de Miami Sound Machine. Trouwens, als je graag naar festivals gaat, loop dan niet te ver weg. Ik heb hier nog een duo-ticket liggen voor het Curiosity Festival in Wetteren op zaterdag 26 september. Dat kan straks dus het jouwe worden.
1: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
2: Check.
1: De DJ checkt voor je tickets koopt.
2: Oké, check.
1: En social media checkt voor je op date gaat.
2: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
1: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
1: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
3: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Oh ja, man.
5: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
4: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
5: Ik hoef deze echt niet te weten.
4: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
5: Ik kan echt niet volgen.
4: Of maar jessekes voor de barbecue.
6: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
5: Doe eens naar rechts.
6: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
5: Oh, we hebben een match.
6: De dagelijkse kost-app.
7: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
7: Schatje, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
7: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Deed het. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
10: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
11: Radio 2.

0: Ze was hier vorige week nog, stond te blinken en te schitteren op het podium live bij Radio 2 aan zee. Deze Davina Michel, Would I Be Friends With Me?
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Dat is eigenlijk wel een interessante vraag. Zou je vrienden kunnen zijn met jezelf? Wat denk jij, Tine Lathouwers, daar in Kalmthout? Zou jij vrienden kunnen zijn met jezelf?
2: Die vraag had ik nu niet verwacht.
0: Het hoeft niet altijd verwacht te zijn, hè? Onverwachte vragen.
2: We kunnen proberen.
0: Zou je
2: We kunnen proberen.
0: Kunnen? Ja, voilà, het is dat. En je hebt ook iets anders geprobeerd. Een interessante top 3 samenstellen met jouw VRT zomerhitfavorieten. Maar je hebt dat niet alleen gedaan.
2: Ik heb daar de hulp voor ingeroepen van mijn kinderen.
0: Hoe oud zijn de kinderen?
2: De oudste is 11. Dan heb ik een zoontje van 10 en nog een zoontje van 7.
0: Heel benieuwd of die leeftijd zich ook weer spiegelt in de keuze. We gaan eens overlopen. Wie staat er bij jou op nummer 3?
2: Op 3 hebben wij gekozen voor K3.
0: Kijk eens aan.
2: De dochter heeft K3 live gezien op het podium bij jullie. En sindsdien, elke keer dat ze het liedje hoort, begint ze te zingen en te dansen.
0: Prachtig. Wie staat er op nummer 2?
2: Op nummer 2 is het de keuze van de jongens. En hebben wij gekozen voor de Romeo's.
0: Ik zag jou maar even. Ook dat is een nummer. Blijft in je kop zitten, hè, als je het gehoord hebt.
2: Inderdaad. Die zorgen elke keer voor de nodige ambiance en het entertainment.
0: Maar dan, is er ruzie geweest daar in Kalmthout? Wie staat er op 1?
2: Dat is mijn eigen keuze geweest en ik heb gekozen. En ik heb gekozen voor Judith.
0: Ah, kijk, voilà. Dat wordt hier op enthousiasme onthaald. Waarom?
2: Super.
0: Waarom heb je Judith op 1 gezet?
2: Waarom? Ik begreep dat Judith ook uit dezelfde regio is. Dat vind ik altijd al heel speciaal. En sinds ik het liedje hoorde, vind ik het gewoon een heel leuke melodie. Het blijft ook in je hoofd hangen. En ja, ik vind het geweldig, zo jong talent.
0: Jong talent dat effectief hier straks in Blankenbergen staat. Dus om 4:30 hoop ik dat je meekijkt via VRT Max, Tine. Voilà, die stemmen zijn officieel bijgeteld. Dat is superbelangrijk voor alle genomineerden voor VRT Zomerhit. Want je weet het, hè, zondag moeten we schiften. Dan blijven er nog 10 finalisten over. Maar K3, de Romeo's en Judith kunnen op jullie stemmen rekenen. Waarvoor geweldig veel dank. Fijne woensdag nog, hè, Tine. Salut.
2: Dankjewel. Dag.

0: Macon en Walken in Memphis. Allemaal goed en wel, want het is richting Wetteren dat ik nu even uit wil.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
0: Want in september is er daar in Wetteren het Curiosity Festival. Twee weekends, dus 6 volle festivaldagen. Komt van alles samen qua muziek en artiesten. Dat is rock, dat is dance, dat is familie-entertainment en ook Vlaamse toppers. Heel veel sfeer, samen genieten daar op dat Curiosity Festival. En ik heb hier een duo-ticket voor zaterdag 26 september. Want oh la la, die dag staat volledig in het teken van Vlaamse iconen. Niels de Stadsbader, Meteor, Remo van het Groene Woud, Maxime en ook deze artiest zal erbij zijn. Wie is dit? Herken je deze stem?
2: Nee, dat heeft zeker deuren geopend, hè, want ik denk, door dat soort hits krijg je, heb je ineens 2 jaar volle bakwerk.
0: Wie is dit? Herkenbare stem, herkenbare rollende R. Welke artiest hoor je hier? Stuur je antwoord door via de Radio 2-app en jij mag dan misschien wel gratis naar dat Curiosity Festival in Wetteren op zaterdag 26 september.
3: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
1: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max

Als jij nu denkt, deze Line de Douw moet in de finale van VRT Zomerhit staan. Nog even vol een bak stemmen op VRT Max.

0: En we hebben een winnaar. Kathleen Vermeijren uit Boort Meerbeek mag gratis naar het Curiosity Festival in Wetteren. Want zij wist dat deze stem...
1: Nee, dat heeft zeker deuren geopend, hè.
0: De stem van Peter van Laat van Mama's Jasje is dus dikke, dikke proficiat. Heel veel plezier daar, Kathleen. En op VRT Max kan je nog meespelen. Kan je ook nog tickets winnen voor dat Curiosity Festival in Wetteren.
2: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
3: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
4: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
5: Bring your bottle back bij Ici XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL.
6: Love to see you shine.
7: Go yellow!
8: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
10: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
11: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: CCR, Sting, Alphaville, Mama's Jasje, de Romeo's. Heel veel zomerse muziek in je radio na 2 uur. En zeg, Judith is gearriveerd in Blankenbergen.

0: 14 Nieuws met Dominique Viers. In de Hoge Venen wordt vandaag weer vanuit de lucht geblust om het vuur in te dijken. Gisteren kon dat niet vanwege het slechte weer. Allesamen zijn 7 helikopters actief, onder meer uit Noorwegen, Duitsland, Nederland en 2 van onze federale politie. Daarnaast helpen ook 2 Zweedse blusvliegtuigen mee. Er wordt vooral geblust in het noordoosten en in het zuidoosten van het getroffen gebied. Op het terrein zelf is het vuur overal omsingeld, maar nog niet onder controle. De brandweerlieden krijgen de hulp van de boeren, die nu al dagenlang water aanvuren en aanvoeren, en van vele vrijwilligers. En ook voor hen begint het allemaal te wegen. Maar als er mensen uit heel het land komen helpen, dan moeten wij ook volhouden, zegt deze vrijwilliger.
1: C'est long, très long. Surtout le manque de sommeil et l'envie d'aider au maximum, parce qu'ils ont besoin d'aide et eux sont venus de loin. Si eux peuvent nous aider à fond et se donner à 100%, ben nous aussi on peut se donner à 100%.
0: En om de schade in een van de meest waardevolle natuurgebieden in ons land te helpen herstellen, lanceert de Koning Boudewijn Stichting een solidariteitsfonds. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen een gift doen. Het geld gaat naar initiatieven voor het ecologisch herstel en de wederopbouw van infrastructuur. Volgens de stichting zal het herstel tijd, middelen en een gezamenlijke inzet vragen. Bij afvalverwerkingsbedrijf Renewy zijn 91 jobs bedreigd. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Het gaat om bedienden. Renewy heeft in ons land 2000 werknemers, onder hen dus 800 bedienden. De directie zegt dat het de getroffen werknemers een nieuwe functie zal proberen aan te bieden. En ook bij Renewy in Nederland zijn tientallen banen bedreigd. Het parket is een onderzoek gestart naar de organisatie van de misverkiezing Miss Model. De winnares van vorig jaar vertelde 2 weken geleden in een interview dat ze in de aanloop naar de verkiezing was verkracht door de organisatrice en haar vriend. Die zeggen zelf dat het om seks met wederzijdse toestemming ging. Het parket van Limburg bevestigt dat er een onderzoek loopt naar zedenfeiten. Ook een andere oud-deelneemster, Merel van der Elst, zegt dat er veel fout liep bij Miss Model.
2: Omdat er heel veel bodyshaming was. En zelf ben ik eigenlijk bedreigd geweest en heb ik heel veel negatieve berichten gehad. Dus financieel werd er heel veel druk gelegd. Ja, je moest altijd maar er goed uitzien. En als je er niet goed uitzag, dan werd het je ook gewoon gezegd. De winnares dat op voorhand al beslist was. Dus heel veel.
0: Het blijft zwaar bewolkt. Er trekt een regenzone van west naar oost. Dat gaat gepaard met hevige regen op sommige plekken. Er is ook kans op een onweersbui. In Brussel en Vlaams-Brabant geldt code geel voor regen. Maxima vandaag tot 20 graden in het westen en 25 in het uiterste zuiden. Ook morgen en vrijdag wisselvallig met buien. Het weekend wordt wat droger, maxima dan rond 20 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: 3/2 op de E19 naar Antwerpen, 20 minuten file rijden tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. Op de E17, 10 minuten bumperen vanaf Kruibeke. Telkens een kwartier vertragen op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne door een ongeval. De rechterrijstrook is daar versperd. En richting Nederland aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen alleen lichte vertragingen.
4: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Mark Floor en Snelle.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: En de fans mogen zich laten horen, want Judith staat in de studio. Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hoe blij ben je dat je weer in Blankenbergen bent, Judith?
2: Altijd. Als ik jou zie, dan is het leven gewoon mooi.
0: Dus maar, kijk eens aan. En ik ben zo blij dat jij ook eindelijk een sticker van Radio 2 op je gsm-hoesje geplakt hebt.
2: Ik ook. Dat maakt mijn leven nu eens echt beter.
0: Compleet, hè. Je kwam hier binnen en je dacht meteen die stickervoorraad aanvallen.
2: Die is voor
0: zeg,
2: mij.
0: De laatste keer dat je hier was voor de tv-show van VRT Zomerhit.
2: Ja.
0: Maar je bent gekneusd en geschaafd vertrokken. In Blankenbergje.
2: Ja. Ik was hier met de shuttle. Dus je eigen wordt vervoerd als een echte celebrity. En ik stapte uit en ik viel over mijn koffer. Dat kan gewoon gebeuren. En toen, maar ik had een short aan. Dus ik viel met mijn knieën zo op de stenen neer. En dat was echt super gênant. Want ik wandelde door. Ik zag allemaal mensen van Radio 2 mij zo aankijken. Ik moest zo proberen om niet zo heel hard te beginnen janken. Snapte?
0: Is iemand jou ter hulp geschoten?
2: Ja. Fantastische mensen hier van zo de ambulance. Het Rode Kruis.
0: Het Rode Kruis.
2: En die kwamen dan zo met ijs. Ik zei, nee, dat is niet nodig. Je zei, jawel. En dan hebben ze het met zo'n zaklamp staan schijnen. Vond ik hilarisch.
0: Kijk, en ondertussen het bloed op onze stenen hier. Het doet ons elke dag denken aan Judith die gevallen is. Sowieso. Dat kon niet meer van de stress geweest zijn. Want de opname was gepasseerd.
2: Ja,
0: het was gebeurd. Maar je hebt mij backstage wel verteld. Ja, ik kan niet eten van de stress. Nog niet ervoor, maar ook niet daarna.
2: Nee.
0: Dus het was misschien van een flauwte.
2: Ja, nee, het is echt onhandigheid. Dat gewoon in mij zit en er nog nooit uit zal gaan. Ja.
0: Okay. Ja, nee, maar stel dat je wel zou kunnen eten nu. Bijvoorbeeld vandaag. Ik hoop dat je wel al iets naar binnen gespeeld
2: hebt. Ja, toch zeker een nectarine.
0: Maar ook niet veel.
2: Ja, ik kan dat niet. Ik kan er niet aan doen. Maar ja,
0: en is dat weer van de stress, omdat je hier om 3:30 op het dak staat?
2: Ja, onbewust wel, ja. Ja. Maar ja, kijk, ja, het is niet dat ik echt zo denk van, ik heb stress, maar dat is gewoon onderbewust zijn of zo. Dat een beetje, ja. En dan ben jij hier.
0: Ik ga jou toch geen stress bezorgen, Judith.
2: Nee, dat is een mopje. Ja,
0: oké, wat zegt de stressbarometer? Van 0 tot 10?
2: 5.
0: Dat is nog redelijk te doen. En misschien, heel misschien, moeten we ook eens naar de buienradar kijken.
2: Dat heb ik al gedaan.
0: En, wat zegt het?
2: Ja, niet heel positief op dit moment.
0: Ja, CCR zegt hier, have you ever seen the rain? Ja, op dit moment.
2: Ik doe het.

0: CCR, Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain?
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Judith heeft net de buienradar bestudeerd.
2: Ja, het ziet er goed uit. Geen regen meer eigenlijk.
0: Klein beetje.
2: Enkel van 14:30 tot 14:40, maar voor de rest een blauwe lucht.
0: Voilà.
2: Een soort van.
0: En dit najaar ziet er voor jou... Jij, die van Me and My Big Mouth, winnares van M&M Rising Star en genomineerd voor Weerzee Zomerhit.
2: Ja.
0: Dat najaar ziet er goed uit, veelbelovend uit.
2: Ja, mega.
0: Je debuutalbum komt eraan.
2: Ja, op 2 oktober. Panic First.
0: Van waar is die titel?
2: Dat is ook de titeltrack van het album, dat heet ook zo, dat lied. Dat gaat over dat ik over alles 35 keer moet nadenken en dat ik dan daarna denk en dan ben ik aan het panikeren. En dan denk ik daarna van, Judith, dat was wel. Het was minder.
0: Waarom ben je zo'n stresskip?
2: Ja, Kim, kijk, goede vraag, geen antwoord.
0: Heb je daar al eens met een psycholoog over gesproken?
2: Jazeker, maar we hebben het antwoord nog niet gevonden of zo. Het is gewoon, dat zit gewoon in mij. Maar op zich ben ik ook wel chill. Het is gewoon een combinatie. Een beetje raar gewoon.
0: Raar, maar oké. Okay.
2: Ja.
0: Debuutalbum wordt inderdaad gereleased op 2 oktober. 2 dagen later, 4 oktober. Nog meer stress, want dan sta je in de AB.
2: Ja, dat is wel echt... Dat is wel heel stressvol, moet ik wel zeggen.
0: Maar
2: wel
0: het is uitverkocht.
2: Echt superleuk. Ja, het is uitverkocht. Ja.
0: Dus daar moet je al geen stress voor hebben.
2: Nee, dat vind ik echt superleuk.
0: Wat ga je daar doen? Wat mogen de fans hier daar verwachten in de AB?
2: Ja, een waanzinnige choreografie natuurlijk. Nee,
0: waarom zeg je dat?
2: We zeggen dat al tegen elkaar. Nee, ik ga niet dansen. Ik kan niet dansen. Maar dus ik ga heel, heel schone liedjes zingen. Hè. En mijn fantastische band komt mee. En het wordt mega leuk gewoon. Allee, dat hoop ik toch in ieder geval.
0: Heb je de band nu ook mee?
2: Ik heb 2 van de band mee.
0: Oké. Okay. Ja. En de hartjes van op het...
2: Nee, die heb ik thuis gelaten, want ze vliegen zoveel weg. Allee, ik krijg ze niet onder controle. Dan zijn ze mee en dan vliegen ze weg. Dus ja.
0: Oké, maar de helft van de band en geen hartjes. Maar toch wordt het keitof om 4:30 live bij Radio 2 aan zee.
3: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: dat is ook een vast onderdeel van de An en Daan spelen, dat pingpongen. En Enrique Iglesias, dat is ook een topatleet, dus misschien moeten we die ook maar eens uitnodigen. Dadelijk hier staan Elfenville.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
3: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
4: Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business.
2: Proximus. Think possible.
5: Radio 2.

0: Elfenville, big in Japan. Japan niet meteen, denk ik.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Maar Judith, doorbreken in Nederland?
2: Ja, dat zie ik zeker zitten.
0: Heel graag, denk ik. Ja. Ja, als half Belgisch, half Nederlandse.
2: Ja, ja. Ja. Ik vind dat het tijd wordt.
0: Helemaal verzot van het Nederlandse duo Nick en Simon?
2: Ja, kijk, vroeger ging ik echt gewoon... We gingen die hard naar hun concerten en zo. Mijn moeder was ook helemaal fan. Ik heb hier daarnet gewoon een cd gekregen, jawel. Fantastisch, de grootste hits van Nick en Simon. Aanrader.
0: Maar contacteer die mannen?
2: Ik zou wel niet Nederlands willen zingen, dus dat gaat hem niet worden. Maar misschien heb ik iemand anders in Nederland.
0: Heb je nog niks van zo'n samenwerking kunnen fixen? Backstage, zomerheet, zo duetje met een of andere Nederlander? Klopt, wel Nederland.
2: Toevallig heb ik een bericht gekregen deze week van iemand uit Nederland. Maar ik ga jullie nog niet zeggen,
0: wie?
2: Natuurlijk.
0: Wie? Jawel, wie?
2: Nee, dat ga ik nog even geheim houden. Maar kijk, als het dan... Ja, ja.
0: Initialen.
2: Nee, ik ga nog niks meer zeggen. Ik heb al veel te veel weer gezegd. Maar kijk,
0: Samuel Welte, die hier vanavond.
2: Dat zou ik...
0: Anton.
2: Nee.
0: Davina Michel.
2: Nee, ook niet.
0: Nee, want het is een hem. Het kan niet Davina zijn.
2: Ah, dus dan...
0: Ja, zie, dat heb ik al door. Dat heb ik al door. Sowieso. We komen dat nog wel te weten als het zover is. Wat ik nu heel frappant vind, beste Judith, is... Je zegt me daarnet, zeg ja, en jullie hebben hier binnenkort nog die finale zeker, hè? Als in, je bent daar zelf nog onderdeel van.
2: Ja, yes, ik vergeet altijd dat dat nog een optie is.
0: Genomineerd.
2: Stem op mij, alsjeblieft.
0: Voor VRT Zomerhit.
2: Stem op mij, please.
0: Zondag blijven er nog 10 genomineerden over. Ja. Die mogen mee naar de finale.
2: Ja.
0: Hoe liggen jouw kaarten, denk je dan?
2: Ik moet eerlijk zeggen dat ik er zelf niet... heel hard ingelopen bij de laatste 10 geraakt. Maar dat is echt niet omdat ik mezelf niet goed genoeg vind. Dat is gewoon omdat ik denk, ja, die anderen zijn wel heel populair. Dus, maar kijk, ik vind dat, stem op mij. Make a difference.
0: Waarom zouden mensen nog snel stemmen voor I'd Love to Be in Love?
2: Ja, omdat je wordt er gewoon toch gelukkig van. Allee, ik heb toch in ieder geval. Allee, ik kan niet voor iedereen. Misschien sommige mensen op Facebook worden er niet zo gelukkig van. Dat heb ik ook al gelezen. Maar kijk, heel veel mensen wel. Dus...
0: De fans zijn vooral jonge meisjes, zie ik hier. En die worden ook heel gelukkig.
2: Ja.
0: Dus voilà, maak jullie het gewoon even blij. Hè. Zet daar nog snel mee in jouw top 3 deze week. Want elke stem telt. Dus officieel registreren.

0: straks om 3:30 live bij Radio 2 aan Zee. Welkom in Blankenbergen, zoals de jonge fans hier. Of volg het mee in beeld en al op VRT Max. Naar Antwerpen 25 minuten file rijden op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumsten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Kwartier bumperen op de E19 van voor Kleine Bareel en 10 minuten op de E17 vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring telkens 20 minuten vertragen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Door een ongeval daar, de rechte rijstrook is versperd. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten bumperen tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel en op andere plaatsen op de snelweg alleen wat kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: ze hopen vooral zichzelf even te zien volgende week zaterdag 29 augustus tijdens die live finale van VRT Zomerhit. Of dat het geval zal zijn of de Romeo's er ook nog bij zijn. Hoor je zondag vanaf 1 uur hier op Radio 2, dan maken we de finalisten bekend. En zometeen Vaya con Dios in je radio.
1: Je vindt Radio 2 de hele zomer in Blankenbergen.
2: Kom vandaag langs met je vrienden of je hele gezin.
1: Ontmoet

0: Unimax.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
4: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
3: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
4: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
5: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Met deze week Dreft Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
9: Elke dag telt voor 2.
10: Radio 2.

0: Onverslijdbaar blijft goed, hè. Heading for a Fall van Vaya Condios. Net als mama's jasje gaat al even lang mee. Peter van Laat herinnert zich nog bitter weinig van dat moment toen hij de zomerrit won, 1997. Maar dat is te lang geleden waarschijnlijk, hè. Dat zit zo ver weg.
1: Passionele nachten in het heetst van de strijd.

fans buiten op het plein hier voor de studio in Blankenbergen. Die staan mee te zingen met Judith. Die is nu aan het soundchecken. Ondertussen Sting in je radio all this time. Radio 2. Ja, mijn ouders en mijn grootmoeder die hebben het al eens gedaan. Die waren laaiend enthousiast na zo'n opname van De Zoete Inval. Dat is echt goed lachen, dat is plezant. Dat is met koffie en taart, met andere woorden, dat is een aanrader. Luc Appermond die reist vanaf begin september het land weer rond. Dus dit is dan jouw kans om ook zo zo'n opname van die legendarische radioshow bij te wonen. Op VRT Max zie je bij Radio 2 Kom naar een opname staan. Als je daarop klikt, dan vind je alle data en alle plekken terug waar Luc naartoe komt dit najaar. Ik zie onder meer Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel en Harelbeke. En de panelleden Jan Vrijen, Koen Krukke, Andy Peelman, Kat Luiten. Dat is sowieso altijd ambiance. Dus reserveer snel jouw tickets via VRT Max bij Radio 2.

Aldo van Poeken stuurt hier in Deinze grijs en regen. Toch dezelfde sfeer niet in de studio als de zon niet schijnt. Aldo, hier is het glas altijd half vol. En we zorgen zelf wel voor de sfeer en ambiance. En met zomerse muziek in je radio. Altijd goed, deze van Jasmin. Meisjes aan de macht.

0: Sarah van de Moortel uit de Pinten. Die stuurt hier een bericht door in onze Radio 2-app. Hallo Kim, we zitten aan de 16.300 volgers. Sarah heeft het dan over die hartjes op VRT Max. Als je een hartje geeft, dan volg je Radio 2. Kan geen kwaad, integendeel. Maar als we voor het einde van de zomer, met andere woorden, voor eind volgende week aan 20.000 zitten, dan spring ik hier in de zee. Dat is de challenge. DJ Daan Massette is met dat voorstel gekomen. Dus bon, als je mij hier los de Noordzee in wil zien springen, hartje geven naar Radio 2 op VRT Max. Elke dag.
1: Radio 2. Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in schap.
2: Nog tot dinsdag 1 plus 1 gratis op 1 kilo 200 gram Vollevan. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
3: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
4: Wow.
3: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
4: Oh my god, zo mooi.
3: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis? Like Me. Nu overal verkrijgbaar.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Madonna met Holiday komt eraan na het nieuws. En over een half uur, om 3:30, is het aan Judith. Live bij Radio 2 aan Zee in Blankenberg.

0: 14 nieuws met Dominique Viers. In Congo zijn nu al meer dan 5000 bevestigde gevallen van ebola gemeld. Zo blijkt uit cijfers van de Congolese overheid. Bijna de helft van die patiënten is ook aan de ziekte gestorven. Dat maakt dat deze ebola-uitbraak allicht de ergste ooit wordt in Congo. En er is niet meteen beterschap in zicht, zegt professor Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Hij werkte de voorbije maanden in de getroffen regio.
1: Het is de snelst groeiende ebola-uitbraak in de geschiedenis. Het is nu ook al de tweede grootste. Als het zo doorgaat, wordt dit ook de grootste ebola-uitbraak in de geschiedenis. Momenteel zitten we aan een heel hoge sterfte ook. Elke 30 minuten sterft er hier iemand aan dit virus. En ja, voorlopig is er absoluut nog geen kentering in zicht.
0: In Gaza zijn 6 Palestijnen gedood na een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gazastad. Volgens de lokale hulpdiensten zijn er ook verschillende gewonden. Eerder vandaag nam het Israëlische leger al een motor onder vuur in de buurt van het vluchtelingenkamp Nusayrat. Daarbij viel 1 dode. In Kroatië is een Oekraïense duiker gearresteerd op verdenking van sabotage van onderzeese gaspijpleidingen tussen Rusland en Duitsland. Dat meldt het federaal parket in Duitsland. De man zou lid zijn geweest van een bende die pijpleidingen heeft opgeblazen, enkele maanden na de Russische invasie in Oekraïne. De gasstroom tussen Rusland en Duitsland viel daardoor stil. Het is al de tweede Oekraïner die in de zaak is opgepakt. President Zelensky heeft altijd volgehouden dat zijn regering niets met de sabotage te maken heeft. De vakbonden bij het afvalverwerkend bedrijf Renewy reageren geschrokken op het nieuws dat 91 bediende jobs bedreigd zijn. Het nieuws werd vanmorgen bekendgemaakt tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Renewy telt ruim 2000 werknemers in ons land, 800 daarvan zijn bedienden. De vakbonden zijn geschrokken door het hoge aantal mogelijke ontslagen, zegt Elke Geelens van ACV Puls.
2: Dat is een enorme impact. Nu langs de andere kant benadrukt de werkgever dat het een transformatie betreft. Dat ze zelf hoopvol zijn dat eigenlijk heel wat van die bedreigde functies een heroriëntering kunnen krijgen. En we hopen dat de werkgever inderdaad dat engagement of die uitspraak zeker in de volgende fase van het sociaal overleg mee kan waarmaken.
0: Net vandaag startte ook de Renewy Tour, een 5-daagse wielerwedstrijd waarvan het bedrijf de hoofdsponsor is. Zwaar bewolkt, er trekt een regenzone van west naar oost. Soms met veel hevige regen en ook kans op een onweersbui. In Brussel en Vlaams-Brabant geldt code geel voor regen. Maximaal tot 20 graden in het westen en 25 in het uiterste zuiden. Ook morgen en vrijdag wisselvallig met buien. Het weekend wordt wat droger met maxima rond 20 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Echt weer voor een goede warme choco met slagroom. En die heb ik net gekregen. Dank u wel, vriendinnen. Merci. Het is 375 kilometer file naar Antwerpen. Ruim half uur vertraging op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Voorbij Mechelen-Zuid is de linkerrijstrook versperd door een ongeval. Op de A12 20 minuten erbij vanaf Boom. Ook vertragingen tussen de 10 minuten en een kwartier op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent is in Deurne de weg vrijgemaakt. Naar Zelzaten is er hinder op de E34 door een ongeval op de oprit Kemzeke. Op de Kennedylaan, de buitenring rond Gent, 20 minuten file rijden tussen Desteldonk en Sint-Kruisenwinkel. De binnenring rond Brussel, 20 minuten filegolven tussen Vorst en Jette. Op de buitenring 25 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op andere plaatsen op de snelweg alleen kleine vertragingen.
4: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Holiday. En daarvoor Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. En de grote angst van een zanger en een zangeres.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Dat is misschien wel afgewezen worden. Judith.
2: Ja.
0: Dat is gebeurd.
2: Ja, heel lang geleden.
0: X aantal jaren geleden bij The Voice.
2: Volgens mij 8 jaar geleden. Ja, 8 jaar.
0: Is dat moeilijk verteerbaar, zoiets?
2: Ja, mega. Ja, dat was toen een seizoen dat ze niet omdraaiden om feedback te geven. Dus ik had ook nog nooit op een podium gestaan. En niemand draaide, maar ik had ook geen feedback. Ik mocht gewoon naar huis. Maar Koen Wouters is in de gang nog naar mij toegekomen. Hij zei, sorry, blijf gaan. Je bent supergoed.
0: En dat heb je gedaan. En kijk waar je staat nu, hier.
2: Yes.
0: Blankenberghe, genomineerd voor VRT Zomerhit. Ja. Dus dat wil zeggen dat ook jij, beste Judith... aan de Radio 2 Ballenbak mag draaien. Okay. Ze heeft dat muntje al vast.
2: Ja.
0: Gaat de gleuf in. Okay. Hoppla. Gaan met die banaan.
2: Is er een uit?
0: Ik mag het hopen.
2: Ja, ja, ja.
0: Dat marcheert nog altijd. Na de volle 7 weken hier in Blankenberghe komen daar ballen uitgerold. Maar welke vraag?
2: Oei. Ik heb hier oprecht geen antwoord op. Waarom krijg ik deze vraag? Wat is je favoriete plek om te zoenen?
0: Ik vind dat een zeer interessante
2: vraag. Echt geen idee oprecht. Misschien in een park of zo. Of ja, of aan de zee. We zijn aan de zee. Je kunt er zomaar iemand binnendraaien.
0: Hallo, waar zijn de kandidaten?
2: Nee, ik niet. Hè. Ik bedoel, ik zeg gewoon, leven uit, iedereen die er is.
0: Heb je geen favoriete zoenplek?
2: Nee, sorry. Nee, dat weet ik
0: niet. Ben je geen zoener?
2: Ja, als ik je lief heb, wel natuurlijk. Voor het moment ben ik single.
0: Ja.
2: Dan ben ik niet zo'n zoener eigenlijk.
0: I'd love to be in love.
2: Ja, ja, ja.
0: Als dat even kon.
2: Ja, maar dat zal wel een keer gebeuren. Ze zeggen altijd, je moet gewoon, wanneer je het niet verwacht, dan...
0: Heb je een ideaal beeld? Iemand zo waarvan je denkt van, als die persoon zus of zo is, dan... Oké.
2: Okay. Iemand een beetje grappig zijn, dat vind ik altijd leuk. En donkerbruin haar. En groter dan mij. Okay. En ook wel intelligent. En misschien tof, gewoon. En ja, en dat hij wel mijn muziek leuk vindt ook. Dat vind ik ook wel belangrijk. En dat hij natuurlijk de rekening mee houdt als het gedaan is dat ik verschrikkelijke nummers daarover ga schrijven.
0: Exact dat. Voor je in zee gaat met je, toch even nadenken.
2: Ja.

0: Een mozaïek, wat zie ik je graag. Wat was het allemaal grappig, intelligent, bruin haar.
1: Ja, ja, exact.
0: Die kan je graag zien, Judith.
2: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Maar ik zie jou vooral ook denken, wat doe ik dit graag? Zingen, optreden, liedjes schrijven.
1: Dat is zeker waar.
0: Kan jij je een leven zonder voorstellen, Judith?
1: Nee, nee, totaal niet. Dan zou ik even niet weten wat ik moet doen.
0: Is er ooit een plan B geweest?
1: Heb ik nog marketing en communicatie en zo gestudeerd. Dus, maar dat, ik vond dat niet echt leuk. Ik deed dat gewoon omdat ik dacht, oh, zo, moet maar iets kiezen.
0: Maar dat diploma heb je?
1: Nee. Ik heb het geprobeerd, maar dan kwam de muziek en dan had ik mee bij Big Mouth. En dan was ik natuurlijk wereldberoemd, Kim. Dus dan dacht ik, stop ermee. Ik ga voor de muziek.
0: En dat is het plan? Zo toch niet nog even wat bijstuderen? Weet ik veel, om die zekerheid te hebben? Voorstel dat als?
1: Nee, ik vind eigenlijk als je enkel maar één plan hebt, dan moet je daar gewoon alles op inzetten. En dan is er ook geen mogelijkheid om daarvan af te wijken. Hè? Dus ik ga gewoon 100% voor die muziek.
0: Voorlopig is plan A dus nog altijd in werking. Optreden hier om 3:30. Mensen kunnen meekijken via VRT Max. Wat staat er op het programma dadelijk? Wat staat er op jouw setlist vandaag?
1: Gaan we dat al weggeven?
0: Tuurlijk. Oh, even alles weg.
1: Okay, ik heb...
0: Als jij hier mijn stickers weggeeft, geef je het nog rest op alles.
1: We beginnen met I'd Love to Be in Love. Ja. Daarna hebben we Self-Made Woman. Dan heb ik een nummer dat ik niet ga verklappen. Dat nog niet uit is. En dan hebben
0: een primeur?
1: Ja, ik heb een primeur bij. Jawel, jawel, jawel. En dan als laatste hebben we natuurlijk mijn eerste nominatie voor Zomerhit, Are You Done?
0: Oké, zeg Yvette de Laat uit Oelichem. Die zegt, hoewel ik 77 ben, ben ik grote fan van Judith.
1: Oh.
0: En ik heb haar op nummer 1 gestemd.
1: Oh my god, dankjewel.
0: De jonge fans
1: hier. Dat is zo schattig.
0: De meisjes. Hebben jullie gestemd?
3: Ja!
0: Hebben jullie elke week gestemd?
3: Ja!
0: Hebben jullie Judith op nummer 1 gezet?
3: Ja!
0: Voilà, Judith, dadelijk live bij Radio 2 aan 7. Veel plezier.
1: Merci.

0: James Morrison en Nelly Furtado, Broken Strings. Ik lees hier net nieuws over onze zomerhit genomineerde Reggie. Reggie is samen met Linda als Milk Inc. genomineerd met Madison. En het is fijn nieuws, maar tegelijk ook wel wat droevig nieuws. Want Reggie en zijn vrouw Crystal zijn opnieuw zwanger. Er is zelfs een tweeling op komst. Maar tegelijk ook triest nieuws, want het was eigenlijk een drieling. Ze hebben dus een derde kindje moeten afgeven in deze zwangerschap. En sommige stukken van dit proces blijven ontzettend zwaar, staat er hier te lezen. Maar misschien komt er wel een moment waarop we klaar zijn om ons verhaal te delen. Niet omdat we het moeten uitleggen of verantwoorden, maar omdat we ons op dit moment heel alleen voelen in deze situatie. Dus beste Reggie, beste Crystal, veel sterkte, maar sowieso tegelijk ook een dubbel dikke proficiat.
1: Zit je met je voeten nog in het zand, maar met je hoofd al een beetje in september? Geen stress. Volgende week zijn Xavier Taverne en zijn team al terug met Win-Win.
2: School, werk, hobby's. September is veel en ook behoorlijk duur. Hoe kan je de kosten en de planning wat in de hand houden? Ik kom met plezier al een week vroeger terug uit vakantie om te helpen met een vlotte nieuwe start.
1: Win-Win. Vanaf volgende week elke dag om 9 uur op Radio 2.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Zee de Vos.
7: Ja, Lemmis.
6: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
7: Ah, de honey mustard. En jij?
6: Zonnebril.
7: Voor de zon.
6: Voor de ribbekies.
7: Hoe?
6: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen? Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
8: Radisson! De Vos Lemmis.
9: Ten eerste is Alberto.
10: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
11: Amai de gorap.
10: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
9: Dag en op
12: de blok. Trek dat kostuum aan en ik dacht, nu kots ik op die eerste rij.
13: Is dat door Piet Piraten spelen?
14: Schip, ahoy!
15: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
16: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
17: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
10: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
18: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
19: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
20: Natuurlijk, het is een Kamderen bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
19: En dat is?
20: Rust in huis, ook in september.
21: Goed gezien, Camille. De Kamderen interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamder showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.

Purple Disco Machine. Beat of your heart. Als je wilt weten hoe het er backstage aan toe gaat hier. We hebben gisteravond een Instagram live gedaan. DJ Daan en ik, half uur vragen beantwoord. De keuken laten zien op en achter het podium. De loge van de artiesten en zo. Hoe Like Me aan het soundchecken was. En als je nu denkt, ik heb dat gemist. Je kan het herbekijken op de Instagram van Radio 2.

Sign Up, She Makes Me Happy. Het is absoluut het moment. Ik zou nog net iets blijer worden van een stevige portie live muziek. Het gebeurt hier in Blankenbergen dadelijk met Judith op het podium. Maar ja, regen in de lucht, dat is miserie op de weg. 204 kilometer file naar Antwerpen, 20 minuten vertraging. Op de E19 tussen Zemst en de Werken in Rumst voorbij Mechelen-Zuid zijn de linker- en de middenrijstrook versperd door een ongeval. Ook op de A12.

0: vanaf Antwerpen Haven, op de E313 vanaf Massenhoven. Ook vertragingen van meer dan 10 minuten op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke, op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost en op de A12 vanaf Boom. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout en 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. Op de E313 naar Hasselt vertragen door 2 ongevallen in Wommelgem en ook voorbij Geel Oost. Naar Brussel 20 minuten file rijden op de E40 vanaf Afligem door een ongeval op de linkerrijstrook voorbij Ternat. En op de binnenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Vorst en Jette en 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Op de aansluiting met de E411 naar Namen is de linkerrijstrook moeilijk bereikbaar door wateroverlast. Op de buitenring wordt dat een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel en elders alleen nog wat kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in

The Weeknd en Blinding Lights was een blinde vlek daar straks op de buienradar. Want we voelen op dit moment wel nattigheid in Blankenbergen. Maar hey, het glas is altijd half vol. Ik zie heel veel enthousiaste fans van Judith op dit moment mee zingen en zelfs dansen. Het podium is gevuld met de helft van de liveband van Judith. En daarnet had ze zelf ook de gitaar vast. Nu heeft ze die naar achter gezwierd en is ze bezig aan dit nummer hier.

0: Marianne Weghuizen is aan het meekijken via VRT Max daar in Oudenaarde. Ze zegt, ik stem elke week voor Judith. Ze verdient dit. Samen met Bassera en Berre. Jong bloed moet kansen krijgen. Dankjewel Radio 2.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio
2: 2. We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat klinkt als een extra sappige deal.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
7: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
8: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
7: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
8: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Elke dag telt voor 2.

dat is een goed plan, Sevilly Sommers. Laat de zon in je hart. Dat doen we hier ook in Blankenbergen met Judith op het podium. Trouwens, straks om 19:30 nog Samuel Welten. En morgen om 16:30 dan spelen we accordeon met Lux Steno. De line-up voor de rest van de week vind je ook terug op FV.

Ja, nu dat je weg bent, Camille, ook nog altijd genomineerd voor VRT Zomer, heet net zoals Judith. Het concertje is net afgelopen. Hebben jullie genoten, vrienden? Ja, het zal wel zijn. Dit is James Blunt.

0: James Blunt. I will never be with you. En dan breekt dat hart, ja, beautiful. Ik verwacht jou straks hier voor Samuel Welte, de Nederlander die denkt dat echte liefde te koop is. Komt om 19:30 live bij Radio 2 aan Zee. Maar... ondertussen kan jij dus nog die tickets bestellen voor Radio Bene, The Red Pack Live in concert, Best of Christmas. 8 november is dat feest in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Het is de allerlaatste keer dat dat daar gebeurt. Dus het is een unieke kans. Hele fijne middag- of avondshow. Kies jezelf. Kijk gewoon even in je agenda op 8 november wat het best uitkomt en dan die tickets bestellen. Je doet dat via Radio Bene. Op VRT Max.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Oh, sorry, ik was echt gewoon de tijd uit het oog verloren. Ja, dat gebeurt dan zo.
1: Nog een uurtje door.
0: Ja, is goed, mag ik? Is goed, David.
2: Check voor vertrek.
3: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
2: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
4: De sfeer is er al.
5: Nu nog de zomerhits.
6: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Berre, Bart Kael, Bas Serra, Laura Tesoro en Niels de Stadsbader. Het is pas echt zomer met Zaterdag op VRT1 en op VRT Max.
7: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.
8: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
9: Ja, Reggie wordt opnieuw papa en Clément wordt prins. Dat is allemaal mooi nieuws om ons op te storten. Reggie en royalty straks bij Radio 2 aan zee. Goedemiddag.
10: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
11: Het is 4:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Vanuit Spa zijn vandaag verschillende helikopters en vliegtuigen uitgevlogen om de brand op de Hoge Venen vanuit de lucht in te dammen. Gisteren kon vanwege het slechte weer niet gevlogen worden. Er zijn helikopters van de Belgische politie aan het werk en ook toestellen uit Noorwegen en Duitsland. Vanuit Nederland is er ook een grote Chinook-helikopter ingezet die veel meer water kan vervoeren. En er zijn ook twee Zweedse blusvliegtuigen aan het werk. Die Europese solidariteit is belangrijk, zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin.
12: We hebben ook onze helikopter naar Nederland gestuurd, 2 keer deze jaar. We hebben nu die steun teruggekregen, als ik mag het zo zeggen. En wij ook middelen aangeboden aan onze Franse collega, die branden van een grote schaal hebben. Dat is voor mij echt de bedoeling van de Europese Unie. En het werkt.
11: De vliegtuigen blijven nog tot zeker zondag in de regio. Volgens de brandweer kan de brand niet meer verder uitbreiden. De overheid start een nieuwe campagne tegen bumperklevers. Bestuurders die onvoldoende afstand houden tot de wagen voor hen. Het fenomeen is bijzonder irritant en ook gevaarlijk. Bumperkleven veroorzaakt jaarlijks zo'n 1000 ongevallen op onze snelwegen. Christian Poppelier van de Federale Wegpolitie over het gevaar van bumperkleven.
13: Ten eerste, je beperkt enorm je zicht op je voorligger. Hoe dichter dat u rijdt, hoe minder dat u eigenlijk van het andere verkeer gaat zien. En het tweede punt is natuurlijk uw stopafstand. Die is opgebouwd tussen een reactietijd. En de reactietijd bij een normale bestuurder is ongeveer 1 seconde. Dat wil dus zeggen, op de autosnelweg bent u reeds 33 meter verder, alvorens dat u remmanoeuvre aanvangt. En als u echt veel te dicht ten opzichte van uw voorligger rijdt, ja, dan creëer je een gevaarlijke situatie.
11: De regel is dat je op een snelweg minstens 2 seconden afstand houdt. Je kunt daarvoor een vast punt langs de weg kiezen en dan rustig 2 seconden tellen. Het Israëlische leger opent een onderzoek naar de dood van Hind Rajab, het Palestijnse meisje van 5 dat in 2024 gedood werd, toen ze met haar familie in een auto wilde vluchten voor een Israëlische aanval. Ook 6 familieleden en 2 hulpverleners zijn toen gedood. Het Israëlische leger geeft zo voor het eerst toe betrokken te zijn bij dat incident. Over het incident werd ook een film gemaakt, The Voice of Hind Rajab. Die was genomineerd voor een Oscar voor beste buitenlandse film, maar won uiteindelijk niet. Daarnaast opent Israël ook een onderzoek naar 15 hulpverleners die in 2025 zijn neergeschoten en van wie de lichamen samen met hun ambulances in een massagraf werden gedumpt. En dan nog een bericht uit eigen huis. Vanaf eind deze maand kun je online nog enkel naar de VRT-radiozenders luisteren via VRT Max. De aparte apps per radiozender worden geschrapt. Annemie Gullix, hoofd audio van de VRT, legt uit wat er verandert.
14: Voor elk radiomerk hebben we een app waar je live kan luisteren, waar je in interactie kan gaan met het merk, waar je dus echt berichten kan sturen, berichten terugkrijgt. Die apps die gaan verdwijnen vanaf 31 augustus. En eigenlijk word je rechtstreeks verwezen naar VRT Max, waar je eigenlijk je lievelingsmerk, je lievelingszender kan volgen.
11: Er trekt een regenzone van west naar oost, soms met veel hevige regen en op kans op een onweersbui. Maximaal tot 20 graden in het westen en 25 in het uiterste zuiden. Ook morgen en vrijdag wisselvallig met buien. Het weekend wordt wat droger, maximaal dan rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
4: Maatkasten Online.
15: Radio 2.
16: Radio 2 aan zee.
1: David van Ottegem.
9: Het ging daar net over bumperkleven.
15: WRT Radio 2.
9: Maar ken je radiokleven? Dat is heel dicht je lievelingszender volgen. Via VRT.

0: Diana Ross, Upside Down, blijf nog maar een beetje kleven aan Radio 2. Jouw favoriete radiozender, nog tot 8 uur, live vanuit Blankenbergen, met Mirjam, die voor ons het verkeer in de gaten houdt. Mirjam, goedemiddag.
1: Hey, dag David.
0: Ja,
1: behoorlijke wat vertragingen vanavond. Kan niet anders, want het regent behoorlijk. Dus veel files onderweg. 315 kilometer zitten we ondertussen. Naar Antwerpen betekent dat bijna een half uur vanaf Melcede en vanaf parkeerterrein in Kruibeke. 20 minuten om de A12 vanaf Schelle. Op de E19 een half uur tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. 3 kwartier op de E313 vanaf Herentals-West. En een half uur op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Antwerpse ring richting Nederland, daar komt 3 kwartier bij. Naar Gent is dat een kwartier. R2, de ring richting Stabroek, ook een kwartier extra rekenen. Dan de E313 naar Hasselt, tussen de ring en Wommelgem. Daar is hinder door een defect voertuig. Verder nog een beetje bij Geel, maar daar is ondertussen geen hinder meer. Naar Brussel op de E40 bij Brugge, daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Verderop ook nog 20 minuten tussen Afligem en Ternat. Daar is de weg vrijgemaakt. Nog naar Brussel op de E411 bij Waver, een kwartier komt door een defect voertuig links. Daar Leuven een dikke 10 minuten op de E40 tussen Sterrebeek en de Werken in Bertum. Voor de buitenring rond Brussel een dik half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring is dat 20 minuten tussen Vorst en Jette en ook tussen Machelen en Tervuren. En dan naar Frankrijk op de E19 bij Bergen bijna 1 uur, want daar is door een ongeval de weg grotendeels dicht. En verder op veel andere plaatsen ook nog kleinere vertragingen.
0: Net niet in het radionieuws, maar ik las vandaag in het nieuwsblad dat het in steeds meer Vlaamse klimzalen niet meer toegelaten is om zonder t-shirt te klimmen. En dat raakt me wat persoonlijk ook, Mirjam, want ik ben zelf ook een klimmer. Ja. En ik las in het artikel dat ook mijn klimzaal in Gent van plan is om torso's zonder t-shirt te verbieden.
1: En waarom?
0: Ja, ik vind dat zelf wat jammer. Ja, waarom? Dat is een goede vraag. Wel, volgens de 3 klimzalen in kwestie zou het zijn omdat andere klimmers zich anders oncomfortabel voelen wanneer ze naar klimmers kijken die fitter zijn.
1: Zoals jij.
0: Zoals ik. Ja, dan voelen ze zich slecht over hun eigen lichaam. En dat willen ze proberen te vermijden, want ze willen inclusief zijn. Na verschillende anonieme klachten, vooral door vrouwen, grijpen de Gentse uitbaters in, staat er in het artikel. Iedereen moet zich op zijn gemak kunnen voelen. Vind je dat niet heel ver gaan, Mirjam?
1: Ik weet het niet, maar de vrouwen zullen hier weer gediscrimineerd worden dat zij dat dan weer niet zouden mogen. Hè. Zij zouden dan niet met blote torso mogen klimmen waarschijnlijk, want dat is dan weer aanstootgevend.
0: Ja, maar nee, niet dat zij dat, het is niet dat zij dat ook zouden willen. Het is dat anderen dat niet meer mogen doen voor hen. Snap je?
1: Ja.
0: Oh.
1: De Vlaamse... Je zal ergens anders moeten gaan showen, David.
0: Ja, maar ja, misschien in Herk de Stad, want er komt ook een uitbater in Herk de Stad aan het woord, want de klimwereld zelf is er ook verdeeld over. Mm-hmm. En die uitbater in Herk de Stad, die zegt dat zolang hij baas is van zijn klimzaal, iedereen mag klimmen zoals ze dat willen. Wie zich stoort, zoek maar een andere zaal, zegt hij. Ik vind niet dat je een bepaalde manier van sporten moet opleggen aan de meerderheid. Oké, okay, dat vind ik ook. Misschien is Gent wel wat doorgeslagen in de inclusieve richting. Ik weet het niet. En ik ken ook veel mensen, Mirjam, die zonder gêne hun t-shirt uittrekken in de zaal. Ook al hebben ze niet het perfecte lichaam.
1: Ja.
0: Een beetje body positivity heet dat. We hadden het er gisteren nog over.
1: Ja.
0: Enfin, wel een mooie titel in het nieuwsblad ook over dit nieuws. Over het muurklimmen. De titel luidt als volgt. Blote bovenlijven botsen meer en meer op een muur. Dat had ik ook gevonden, hè? Ja, weet ik ook.
2: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
3: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

Wie gaat er dit jaar met onze VRT Zomerhit lopen? Misschien wel DJ-licious en Milo, Forever Young. Vorig jaar was dat Pommelien Thijs met dit nummer, Atlas.

0: Wendy uit Herkenstad die vindt het ook onzin dat ze blote torsos zouden verbieden in klimzalen. Wat een flauwekul, schrijft ze. Wie traint voor een mooi lichaam zoals ik, mag dat toch ook tonen? Gelukkig kan je dan hier naar Herkenstad komen om dat allemaal te showen, David. Ah ja, wel, ik zal daar komen klimmen, inderdaad. En Christian, die is ook vol body positivity, want die heeft een foto doorgestuurd van zijn dikke buik. Wat is er mis met een dik buikje? Er staat zelfs haar op. Ja, dat zie ik. Christian, dank je wel voor die prachtige buik van jou.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour. Code yellow!
2: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be. Hey, hey, hey, hey,
4: hey. De sfeer is er al.
5: Nu nog de zomerhits.
6: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit blanke merken voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Berre, Bart Kael, Bas Serra, Laura Tesoro en Niels de Stadsbader. Het is pas echt zomer met... Zaterdag op VRT 1 en op VRT Max.

0: Katy Perry en Skip Marley, Chain to the Rhythm. En kijk, mijn favoriete treinbegeleider is even binnengesprongen. Tuur!
1: Goedemiddag, David.
0: Hallo, je moet even aan de luisteraars vertellen hoe wij elkaar hebben leren kennen.
1: Dat was ooit eens op de trein tussen Brussel en Gent. En ik kwam jou tegen en ik scande jou op het moment. En ik denk, tja, ik herken die meneer. En ik klik open en ik kan dan de naam zien staan. En ik zag David van Otegem en ik dacht, ben jij niet van Radio 2? En dan heb ik eens teruggekeerd. En ze hebben we een babbel beginnen doen. En dan ben ik jou beginnen volgen op Instagram. Voilà. En we sturen af en toe een keer in u.
0: En ondertussen ben jij ook trouwe Radio 2-luisteraar geworden.
1: Absoluut. Ik ben een grote fan van de programma's van Radio 2.
0: Want vroeger niet, nu wel. En je bent vooral ook fan geworden door naar onze afterparties te luisteren.
1: Ja.
0: Na de VRT zomerhit opnames doen wij hier altijd dolletjes in de studio.
1: En ik had wat medelijden dit jaar, want het is een paar keer dat later is begonnen. Ik had even pauze in Brugge. Ja, ik hoorde de teleurstelling in je stem dat de afterparty iets korter was dan normaal.
0: Maar we hebben ook wel veel mooie dingen meegemaakt.
1: Absoluut.
0: We hebben Kat de Luna hier
1: heb ik gezien.
0: Een verrassingsbezoek zien brengen.
1: Ja, leuk.
0: En die andere, hoe heet ze nu weer? Die andere bekende. Haar naam ontsnapt mij nu. Oh, erg. Het heeft met leeftijd te maken.
1: Ja, geen probleem.
0: Nee, maar wat het gisteren ook over stiltewagons, hè? Jij bent treinbegeleider. Heb je daar ook soms wel problemen?
1: Er zijn wel problemen, omdat ik soms vind dat het niet altijd genoeg aangeduid is. Mensen letten er ook gewoon soms niet op. En het probleem is ook als je er dan een opmerking op heeft als treinbegeleider. Ja, ik ga dan terug naar de volgende wagon en dan weet je ook niet meer wat er gebeurt. Dus ik zeg altijd, ik ben geen politieagent tegen mensen, maar u zit in een stiltewagon, probeer toch de rust te bewaren. Mm. Maar sommige mensen vallen echt terug, oeh, stiltewagon. En dan toon ik de sticker die ik naast hen hangt en dan zeggen ze, oei, ik had het niet gezien.
0: Ja.
1: En ook als hij in het midden van de trein hangt soms, is dat zeer vervelend, omdat iedereen stapt daarin. Ik ben meer voorstander om die, dat is ook in sommige treins, om dat helemaal vooraan of helemaal achteraan te doen.
0: Sowieso
1: is het dan al wat minder druk van een aantal reizigers in die wagon.
0: Ja, inderdaad. Goeie voorstel. Tuur, tof dat je er bent. Amuseer je nog, blijf een beetje hangen. We hebben Samuel Welten nog om 7:30. Dat gaat ook de moeite zijn.
1: Dat zal wel zijn.

0: Het nieuws uit jouw buurt.
1: 4:30, goedemiddag, 14 nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nico Terling. Verschillende brandweerzones in Oost-Vlaanderen vragen om het weerbericht genoeg te checken om te kijken of de brandgeur uit West-Vlaanderen ook over jouw gemeente trekt. Een brand bij een afvalverwerkend bedrijf in Menen is te ruiken in onder meer Zulte, Gent en Zelzate. Hoe lang dat zo zal zijn, is moeilijk in te schatten, zegt Björn Brion van de brandweerzonecentrum.
2: Een afvalbrand kan heel complex zijn, kan heel lang duren, omdat er afvalhopen uiteen moeten worden getrokken. Ook in Gent hebben we recent zo'n brand gehad die verschillende dagen geduurd heeft. En afhankelijk van die windrichting kan de brandgeur toch op verschillende locaties in Oost-Vlaanderen waar te nemen zijn.
1: En omdat de windrichting vanavond verandert, zal de brandgeur zich wellicht verplaatsen naar de Vlaamse Ardennen. Je kan best ramen en deuren sluiten. In Gent moeten mensen die gratis parkeren op de Park and Ride aan Evenementenhalflanders Expo vanaf volgende week aantonen dat ze het stadscentrum hebben bezocht. Dat kan aan speciale zuilen. Gent wil vermijden dat mensen de Park and Ride gebruiken om lang te parkeren of evenementen in Flanders Expo te bezoeken. Want daar zijn betalende parkeerplaatsen voor. Schepen Joris van den Broeke.
3: Als je de Park and Ride oprijdt, wordt je nummerplaat gescand. De bedoeling is dat je op een van de ontwaardingszuilen aan de Zuid, aan de Kouter of de Korenmarkt je nummerplaat intikt. Als je dan terug naar de Park and Ride komt en buiten rijdt, kan je gratis buiten. Want dan weten we zeker dat je hem gebruikt hebt waarvoor het bedoeld is, namelijk om de stad te bezoeken, je wagen achter te laten aan Flanders Expo en vervolgens naar de stad te gaan met het openbaar vervoer of met de deelfiets.
1: Vanaf morgen zullen er minder treinen rijden tussen Lokeren en Gent-Sint-Pieters. De NMBS mag van de Rijksbank geen dieseltreinen meer laten draaien in het station van Lokeren. Buurtbewoners klagen al langer over de geluidsoverlast. De beslissing van de rechter heeft gevolgen voor de treinen tussen Lokeren en Gent-Sint-Pieters, zegt Britt Monte van de NMBS.
4: Het dieselmateriaal waarvan die S-trein tussen Lokeren en Gent-Sint-Pieters gebruik maakt, die kan daardoor dus voorlopig voor 7:00 in de ochtend en na 7:00 in de avond niet langer in Lokeren stand-by staan. Ja, en daardoor kan die treinverbinding op die momenten van de dag dus ook niet langer rijden van en naar Gent-Sint-Pieters.
1: En hoe lang dat zo blijft is nog niet duidelijk. En aan het station Gent-Sint-Pieters is rond de middag een auto 10 meter naar beneden gestort in een parking. De wagen reed in een bouwput op een afgesloten terrein. De bestuurder is licht gewond. Hij was niet onder invloed van alcohol of drugs. Het weer wisselvallig met regen. Het is rond de 22 graden. Ook vanavond en vannacht nog regen en mogelijk zelfs een onweer. En het koelt af tot een graad of 13. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je natuurlijk ook op de website en in de app van 14 Nieuws.
5: Radio 2 aan zee.
6: David van Ottegem.
7: En no doubt nu iets.

0: En wat verandert dit allemaal in het leven van Clément, nu hij prins genoemd mag worden? Ik vraag het straks aan Pascal Mertens. Eerst even naar Mirjam voor een verkeersupdate.
1: Met 410 kilometer regenfiles alstublieft. Dus lange vertragingen naar Antwerpen vanaf Melcele, ruim een half uur extra. Op de E17 20 minuten tussen Kruisum en Deinze door een ongeval links. Verder meer dan een half uur vanaf parkeerterrein in Kruibeke. A12 vanaf Londerzeel ook een half uur file golven. Op de E19 bijna drie kwartier tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. E313 vanaf Verentas-West ook drie kwartier en een half uur op de A12 vanaf Stabroek. Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost komt door een ongeval op de aansluiting met de E313. Ring richting Gent, daar komt 20 minuten bij. Ook op de R2, de ring richting Stabroek, 20 minuten vanaf Beveren. Dan naar Brussel op de E40 bij Brugge. Daar zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. En verder 20 minuten vanaf Aalst. E411 bij Waver ook 20 minuten door een defect voertuig links. En op de A12 tussen Wilrijk en Willebroek naar Brussel ook 20 minuten file golven. Naar Leuven, een kwartier op de E40 tussen Sterrebeek en de Werken in Berchem. Voor de buitenring rond Brussel drie kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarde. Op de binnenring 20 minuten tussen Itteren en Wouter-Sprakel door een ongeval. Nog eens zoveel tussen Vorst en Jette en ook tussen Machelen en Groenendaal. En dan naar Frankrijk op de E19 bij Bergen 1 uur file, want daar is door een ongeval de weg grotendeels dicht. En verder op veel andere plaatsen kleinere vertragingen. Je vindt

0: programma van Radio 2 op VRT Max. Beleef de energie van zomerhit samen met Eneco.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place. Knaldi.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
5: Oh ja, man.
6: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
5: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
6: Ik hoef deze echt niet te weten.
5: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
6: Ik kan echt niet volgen.
5: Of maar jessekes voor de barbecue.
7: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
6: Doe eens naar rechts.
7: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
6: Oh, we hebben een match.
7: De dagelijkse kost-app.
8: Radio 2.

0: Janet Jackson Together Again. En vanaf vandaag heeft ons land er een nieuwe prins bij, Prins Clément. Goedemiddag Pascal Mertens.
1: Goedemiddag David.
0: Royalty-expert bij VRT Nieuws. Heb je Clément al gesproken? Is hij blij?
1: Clément is zeker blij. Ik heb hem zelf niet gesproken, want hij wil helemaal een radiostilte houden en geen interviews geven. Maar hij is zeker wel blij, want hij heeft wel één interview gegeven deze zomer, waarin hij zegt eigenlijk dat zijn leven op dit moment, dat hij de beste tijd van zijn leven heeft. Omdat het eigenlijk voor hem super belangrijk is dat Prins Laurent hem erkend heeft. En hij heeft dat gedaan in september. Hij heeft het dat gezegd. En nu is het ook duidelijk dat hij het ook officieel gedaan heeft. En wat is voor Clément voornamelijk belangrijk is dat hij, ja, dat hij nu gewoon zijn vader kan opbellen, kan vragen van, heb je tijd voor mij? Dat ze samen tijd doorbrengen, dat ze op restaurant gaan, dat ze samen dingen doen. Ze hebben al urenlang gebabbeld, zegt hij. En voor Clément is het eigenlijk het moment dat hij voelt dat hij de zoon, dat hij een zoon is die zijn vader mag leren kennen. En dat, dat vindt hij fantastisch.
0: Ja, en zal dat ook gebeuren? Ze gaan echt tijd voor elkaar maken, denk je? En samen ergens naartoe gaan een keer?
1: Dat is al gebeurd. Dus ze zijn al samen op restaurant geweest, hebben al mooie dingen beleefd. Er zijn ook al momenten geweest waarop dat dan Clément de telefoon pakt, zegt van zin om morgen dat te doen en dat Laurent inderdaad wel tijd maakt. Dus dat elkaar leren kennen, dat is ongoing sinds, sinds het hele jaar al.
0: Inderdaad. Maar nu officieel erkend bij de burgerlijke stand. Dat is het nieuws eigenlijk van vandaag. Ja. Hè? Wat verandert er dan vanaf vandaag zoal voor Clément? Dus de zoon toch van Wendy van Wanten, Clément van de Kerkhoven?
1: Wat het er verandert voor Clément is dat hij nu de titel van prins heeft. Dat heb je zelf al gezegd, dat we prins Clément mogen zeggen. Ook dat hij de naam van Saxen-Coburg kan aannemen. Daarover heeft hij zelf ook al wel gezegd dat hij eigenlijk wel heel trots is op de naam van zijn moeder, van de Kerkhoven. Dus hij is nu Clément van de Kerkhoven. Hij heeft gezegd, ik ben daar wel trots om en het zou wel als verraad aanvoelen als ik nu die naam zou opgeven. Maar hij zei van, misschien een dubbele naam, dat zou hij dan wel zien zitten. Of dat gaat gebeuren, dat is nog niet duidelijk. Dat is iets wat Clément zelf nog moet beslissen. En wat dat er ook, voor de rest verandert er niks. Hij wordt natuurlijk de volwaardige erfgenaam van Prins Laurent, zoals de andere kinderen van Prins Laurent. Het is niet zo dat hij een dotatie zal krijgen. Dat is ook niet iets wat de andere kinderen van Prins Laurent krijgen. Het is alleen bedoeld voor Prinses Astrid en Prins Laurent zelf. En dan voor de troonopvolger en het voormalige staatshoofd.
0: Ja, oké. Dus misschien wordt het Clément van Saxen-Coburg van de Kerkhoven dan.
1: Of van de Kerkhoven, Saxen-Coburg, dat kan ook.
0: Dat kan ook, in volgorde van belangrijk. Maar het was wel mooi eigenlijk dat hij toch wel trouw wil blijven aan zijn oorspronkelijke familienaam. Toch?
1: Wel, dat is het. Dat is wat hij gezegd heeft. Ja. Het laatste wat ik van hem gehoord heb, is dat hij dat gezegd heeft.
0: Ja.
1: Hij heeft natuurlijk wel heel zijn jeugd geworsteld met de vraag van wie is mijn vader. Maar hij had natuurlijk al die tijd ook zijn moeder en ook natuurlijk zijn pluspapa, Frans, de man van Wendy. Mm-hmm. Maar dus hij wil Van de Kerkhoven zeker niet laten vallen, zoals bijvoorbeeld prinses Delphine wel Boel echt heeft willen laten vallen en voluit nu van Saxen-Coburg is.
0: En wat zegt Frans ervan? Heb je die ook al gesproken?
1: Ja, ik had Frans vanmorgen aan de lijn. En die zegt van, het is ook niet iets wat vandaag beslist is. Dat is iets dat al een aantal maanden geleden beslist is. En hij vond, het is iets wat dat gekomen is, wat dat Clément eigenlijk geregeld heeft met zijn biologische vader, prins Laurent. En Frans zei daarvan van, ik vind dat maar heel normaal dat er zat aan te komen.
0: Die is er oké mee.
1: Zijn vader. Ja, die is er helemaal oké mee. Hij zegt ook van, ik voel er eigenlijk niks bij. Ik vind het gewoon heel normaal. Het werd tijd en het was iets wat Clément nodig had.
0: En zijn we nu klaar met dit soort verhalen, Pascal? Of gaan er nog dingen gebeuren?
1: Wel, in ons eigen koningshuis zijn er zo de geruchten van buitenechtige kinderen die er zouden zijn er niet meer. Dus we hadden prinses Delphine, waarvan jarenlang gedacht en gezegd werd dat ze de dochter was van koning Albert. Nu waren er ook heel lang geruchten over Clément, die de zoon zou zijn van prins Laurent. In ons eigen koningshuis zijn er zijn er niet meer zulke geruchten, dus ook niet meer.
0: Het is afgerond. Het is afgerond.
1: Bij ons is het denk ik afgerond, maar je zegt nooit, hè.
0: Ja, dat is waar. Dankjewel, royalty-expert Pascal Mertens. Goedemiddag nog.

0: Niels de Stadsbader. En die regen is ook wel heel erg goed geweest voor het vuur en de vlammen, Sabine. Dat hadden we nodig. En ook de plantjes, ja, denk ik, hè?
1: Ja, absoluut. De natuur kan het zeer goed gebruiken. Alhoewel dat het misschien dan weer vanavond nog een beetje te wordt voor het zuiden van het land. Want we verwachten daar neerslag hoeveelheden 20 tot 25 liter water per vierkante meter. In totaal met de neerslag van vandaag er al bij. Lokaal kunnen dat nog felle regenvlagen zijn. Al dan niet met donder en bliksem erbij. Dus mogelijk tot 30 of 40 liter water per vierkante meter zelfs. Dus dat is dan misschien weer een beetje te veel op korte tijd. In elk geval, die storing die blijft nog wat slepen. Hier in Brussel is het ook nog wat aan het regenen, maar het schuift verder op naar het oosten en het zuidoosten van het land. En vanaf het westen komen er opklaringen en uiteindelijk wordt het overal droog. Na middernacht, overal droog weer dan. Rustig weer ook. Meer opklaringen stilaan, zeker voor het noordwesten. En er kan wat nevel of mist ontstaan, dat is dan vooral voor de Ardennen. En we krijgen dan minimaal tussen 12 en 18 graden. Morgen blijven we in het wisselvallige zitten. Er zullen al gauw buien tuimelen over de kuststreek. Kans met een donderslag ook. En dan later op de dag gaan zie je zich wat meer verspreiden over het hele land. Dus dat schuift ook naar het centrum en later richting Ardennen. Hoe meer we naar het zuiden van het land gaan, hoe droger waarschijnlijk. Dus in het zuidoosten droger weer. Tot helemaal droog zelfs voor de provincie Luxemburg. En daar zijn er ook meer opklaringen. De temperaturen blijven wat ondermaats. Dus ergens rond de 21 graden blijven ze haperen. En dan vrijdag nog meer wisselvallig weer met buien. Soms intens, kans op een donderslag ook. En een temperatuur rond de 20 of 21 graden. Zaterdag verwachten we dan al minder buien, minder intense ook. En die luchtdruk die gaat verder stijgen. En zo blijft het dan zondag en maandag droog. Krijgen we behoorlijk wat zonnige momenten. Maar het wordt nog altijd niet al te warm. Temperaturen rond 20 of 21 graden.
0: Oké, heel goed. Ik ben daarnet vergeten proficiat te zeggen. Want Niels de Stadsbader is jarig vandaag. Hiep, hiep, hiep. Hoera, 38. Dus ik hoop dat hij veel kaarsjes mag uitblazen op zijn heerlijke tiramisu-taart misschien. Voilà, Sabine, bedankt hoor.
1: Tot morgen.

0: Tears for Fears, Shout. Je zal ook hier op ons plein kunnen meeschreeuwen met Samuel Welten vanavond live bij Radio 2 aan Zee. We gaan straks ook nog kennis maken met hem, dus blijf luisteren. Elke dag.
1: Radio 2. Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
2: Nog tot dinsdag 1 plus 1 gratis op 1 kilo 200 gram Vollevent. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap. Bonap, dat smaakt iedereen.
3: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
4: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
1: De strips van FC De Kampioenen. Lees je nu ook digitaal.
5: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
1: De Kampioenen. En nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
6: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker? Hè?
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be, dat is looters.be. Steeds goedkoop.
7: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Er staan hier luisteraars die hem al heel goed kennen. Die van echte liefde is te koop. Inderdaad, dat is Samuel Welten uit Nederland. Straks is ook live bij Radio 2.

0: RT Nieuws met Dominique Viers. Dankzij de inzet van vliegtuigen en helikopters is de brand in de Hoge Venen veel minder hevig. De zware regen, de eerste in lange tijd, veroorzaakt meteen ook een zware avondspits. En het Israëlische leger geeft voor het eerst zijn betrokkenheid toe bij de dood van Hind Rajab. Van op de luchthaven in Spa zijn vandaag verschillende helikopters en vliegtuigen aan de slag gegaan om de brand op de Hoge Venen in te dijken. Die luchtsteun is een grote hulp voor de brandweer, waardoor het vuur nu veel minder hevig is en ook niet meer uitbreidt. Gunter Joosen ging naar Spa.
1: De grote Chinook-helikopter, een toestel met twee schroeven, landt op de luchthaven van Spa. Het toestel kan met een zogenoemde Bambi-bag meer dan 7000 liter water meenemen. Coördinator Pim.
2: Ze hebben zojuist één fuellading, dus 2 uur vliegen, drops kunnen doen. Ze hebben net getankt en zijn weer onderweg voor een nieuwe lading. En zo blijven we doorgaan zolang het weer toelaat.
1: Daarnaast werken hier ook Duitse, Noorse en Belgische helikopters en 2 Zweedse blusvliegtuigen samen, zegt Sander Koens van de civiele bescherming.
3: Op het hoogste niveau hangt er altijd een verkenningshelikopter die eigenlijk alle operaties aanstuurt van bovenaf. En dan, afhankelijk van welk type vliegtuig of helikopter er vliegt, zullen die op verschillende hoogtes gaan vliegen.
1: De luchtsteun helpt enorm om de brand te bestrijden, zegt brandweerman Grégoire.
4: L'ensemble des avions et des hélicoptères sont en train de larguer de l'eau et donc ça baisse très fort l'intensité de l'incendie.
1: Het is nu beginnen regenen. Als de regenwolken daardoor te laag komen te hangen, kan er niet meer gevlogen worden. Dus dat wordt nog afwachten. De internationale luchtsteun blijft hier wel zeker tot en met zondag.
0: De regenzone die op dit moment over ons land trekt, veroorzaakt lange files. Het voelt daardoor helemaal niet aan als een dag in de zomervakantie. Mirjam Famelaar van de verkeersredactie, waar zijn de grootste problemen?
5: Wel, we hebben op dit moment een 420 kilometer file. Dat is vrij uitzonderlijk voor een vakantieavondspits. Ja, de grootste problemen altijd rond de grote steden natuurlijk. Antwerpen en Brussel is dat. Daar hebben we al de gewone avondspits die stilaan op gang begint te komen. Maar ook heel wat ongevallen. Mensen laten zich blijkbaar toch wat verrassen door die regen. Is natuurlijk misschien ook wel het zeepeffect dat meespeelt als het een tijd droog is geweest en het regen. Dan kunnen de wegen verraderlijk glad zijn. Dus dat kan ook een factor zijn. En natuurlijk ook op heel wat plaatsen zijn er de werken. De E19 door de werken in Rums, daar hebben we toch een behoorlijke lange file op dit moment. De regen speelt er natuurlijk ook wel mee. En verder vooral de ringwegen, de Antwerpse ring richting Nederland en ook de ring rond Brussel, het stuk tussen Zaventem en Grootbijgaarde, daar gaat het behoorlijk traag.
0: Dankjewel Mirjam. Bij de flitsmarathon van begin deze maand reed 3% van de gecontroleerde bestuurders te snel. Dat is ongeveer evenveel als bij de vorige flitsmarathon in april, zegt de politie. In 24 uur tijd heeft de politie bijna 50.000 snelheidsovertredingen vastgesteld. Vooral bij de extra mobiele controles werden er mensen geflitst. Eén iemand reed 127 waar hij 50 mocht. En op de E411 snelweg werd iemand geflitst tegen 206 kilometer per uur. Het Israëlische leger opent een onderzoek naar de dood van Hind Rajab, het Palestijnse meisje van 5 dat gedood werd toen ze met haar familie wilde vluchten voor een Israëlische aanval in Gaza. Eerder had het leger alle betrokkenheid ontkend. Koen Braakman, wat zegt het Israëlische leger nu?
6: Het Israëlische leger geeft met dit onderzoek voor het eerst toe dat het betrokken was bij het incident. Hind Rajab werd in januari 2024 gedood toen ze met haar familie in een auto wilde vluchten voor een Israëlische aanval. Er stierven ook 6 familieleden en 2 hulpverleners die met een ambulance onderweg waren. Het verhaal van die doodsbange Hind, die urenlang om hulp belde, werd ook verfilmd. Het kreeg zelfs een Oscar-nominatie. Nu, eerder heeft het Israëlische leger altijd gezegd dat zijn troepen niet in de buurt van die auto waren. Het is wel zo dat het onderzoek zich allicht zal toespitsen op de verantwoordelijken die de ambulance een zogezegd veilige route hadden aangewezen en dus niet op degene die geschoten hebben.
0: Dankjewel, Koen. De Oekraïnse president Zelensky heeft een van zijn topadviseurs ontslagen nadat anticorruptie-eenheden eerder vandaag haar woning hadden doorzocht. Het gaat om Irina Mudra, de vice-kabinetchef van Zelensky. Volgens het Nationale Anticorruptiebureau in Oekraïne was ze mogelijk betrokken bij een witwasoperatie. De aantijgingen komen erg ongelegen voor president Zelensky nu zijn vroegere minister van Defensie oproept om verkiezingen te organiseren. Ook al is de oorlog nog aan de gang. En dan nog een bericht uit eigen huis. Vanaf eind deze maand verdwijnen de apps van de verschillende VRT-radiozenders. Je wordt dan doorverwezen naar VRT Max. Daar kun je live en uitgesteld luisteren en er is ook ruimte voor interactie met je favoriete radiozender. Annemie Gulix, hoofd audio van de VRT, legt uit.
7: Het is vandaag al heel erg moeilijk om mensen naar een bepaalde plek te krijgen, omdat het aanbod zo gigantisch groot is. Je moet dan maar eens naar je eigen smartphone kijken hoeveel apps dat daarop staan. Als dat één app is waar je alles kan vinden, dan is dat natuurlijk heel erg makkelijk. Een beleving waar de gebruiker alleen maar beter van wordt.
0: Vanavond trekt de regen- en onweerszone richting het oosten en zuidoosten. Morgen begint met buien in het westen, mogelijk vergezeld van een donderslag aan de kust. Daarna zwaar bewolkt met enkele buien die onweerachtig kunnen zijn. Maxima morgen tot 22 graden. Vrijdag hetzelfde weer, maxima dan tot 21 graden. Het weekend wordt droger. Ook dit nieuws begonnen we in de Hoge Venen. Vanuit Spa zijn vandaag verschillende helikopters en vliegtuigen uit verschillende landen aan de slag gegaan om de brand op de Hoge Venen in te dijken. De internationale luchtsteun blijft zeker nog tot zondag. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 2. Radio 2 aan zee.
9: David van Oudegem.
10: De betere beleving van je dag.

0: Damsky en Killer. Onze Mirjam van het verkeer moet nogal werken. Mirjam, je zat daar net ook in het radionieuws.
1: Ja. Maar het is echt wel uitzonderlijk vanavond. Ja, ja,
0: al die regenfiles. En ik hoorde je daar spreken van het zeepeffect.
1: Ja, klopt.
0: Heb jij dat verzonnen? Heb je dat zelf verzonnen?
1: Nee, absoluut niet. Ik heb dat nog horen zeggen. Dat door de olie en de vuiligheid die er op de weg ligt tijdens een hele lange droge periode, als het dan begint te regenen, dan zie je dat soms ook precies zo schuim dat er op de weg staat als daarover gereden wordt. En dat is dus dat kan echt verraderlijk glad zijn. Dat kan je opslippen.
0: Je moet voorzichtig zijn op de weg. En luisteraar Amber uit Zottegem, die wil dat we nog een oproep doen dat iedereen zijn autolichten aan zet wanneer die door de regen rijdt. We komen er verschillende tegen, zegt ze, zonder lichten aan. En het is echt levensgevaarlijk.
1: Ja. Ja, dat natuurlijk. En afstand houden en wat trager rijden. Maar traag rijden moet je sowieso op heel veel plaatsen.
0: Inderdaad, maar stik dus ook je lichten aan voor de veiligheid. Ja. En waar staan ze allemaal, Mirjam? Laat maar eens horen.
1: Ja, naar Antwerpen 3 kwartier vanaf Melselen, vanaf parkeerterrein in Kruibeke, tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst, vanaf Herentas-West en vanaf Stabroek. Op de A12 vanaf Londerzeel ook 30 minuten file golven. Antwerpse ring richting Nederland, daar komt ook 3 kwartier bij. Naar Gent is dat 20 minuten. Ook op de R2 de ring richting Stabroek een 20 minuten. R4 de binnenring van Gent, vertragen tussen Gent-Zeehaven en Destelbergen door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel op de E40 nog een dikke 20 minuten tussen Beken en Brugge. Daar is links nog dicht door een ongeval. E411 bij Waver, 3 kwartier. Komt door een defect voertuig en een omgewaaide boom. En op de A12 naar Brussel tussen Wilrijk en Willebroek ook dik 20 minuten filegolven. Dan naar Leuven, 1 kwartier op de E40 tussen Sterbeek en de Werken in Berthem. Voor de buitenring rond Brussel bijna 1 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grot-Bijgaarde. Op de binnenring 30 minuten tussen Eteren en Woutersprakel door een ongeval. Verder nog eens zoveel tussen Voorst en Jette en ook tussen Grimbergen en Groenendaal. Dan naar Nederland op de E314, 30 minuten tussen Heverlee en Rotselaar. Daar is hinder door een ongeval op de linkerrijstrook. Verderop ook nog eens bijna 1 uur filegolven tussen Lummen en de grens. Naar Frankrijk op de E17, 20 minuten van voor Deerlijk tot Kortrijk door een ongeval links. Op de E19 naar Frankrijk tussen Lheureux en Bergen ook ruim 1 uur. Daar is ook de linkerrijstrook nog dicht door een ongeval. Naar Aken op de E40 bij Luik 3 kwartier door werken. En verder op heel veel andere plaatsen ook kleinere vertragingen.
0: Ja, dat is inderdaad de moeite. Veel sterkte als je erin zit.

Toon, de enige. En is dat die vanavond bij ons komt optreden? Nee, het is die andere Hollander. Deze hier. Samuel Welten, vanavond live bij Radio 2 aan zee. Moet je meemaken, wat een ambiancemaker is dat ook, hè. Om 19:30, je hebt nog tijd om hier te geraken. En de Radio 2-app zal verdwijnen. Je hoorde het daarnet ook in het radionieuws. Maar je kan Radio 2 gemakkelijk volgen op Facebook of Instagram en dus ook op VRT Max. En je kan ons daar een hartje geven. Helemaal rechts onder het livebeeld van Radio 2 staat een hartje. Klik daar gewoon op, dan blijf je veel gemakkelijker op de hoogte van wat we hier allemaal doen. We hebben ondertussen meer dan 18.000 volgers. Maar zou het niet mooi zijn mochten we tegen het einde van de zomer aan 20.000 geraken? Ja, toch? En DJ Kim is zelfs bereid om daar iets tegenover te zetten, als we dat doel halen. Het heeft wel enige moeite gekost om haar zover te krijgen, hoorde ik vandaan. Maar ze is bereid om in de zee te duiken voor ons. En nu zal je denken, is dat dan zo'n uitdaging om in de zee te springen? Er zijn al duizenden Vlamingen die in de zee gesprongen hebben afgelopen zomer. Wel ja, want het is hier redelijk fris. Het is zelfs al aan het regenen in de kust. Dus het is wel een uitdaging. En Kim heeft naar eigen zeggen nog nooit in de Noordzee gezwommen. Het zou dus haar eerste keer zijn. Oké, ik vind ook dat ze haar haar zou moeten afscheren of op zijn minst naakt in de zee gaan. Maar goed, dat doen we dan wel eens als we 100.000 volgers hebben misschien. Maar 20.000, dat is een goede eerste. Moet lukken, moet lukken. Ja, er komt nog 2000 erbij. Geef ons een hartje op VRT Max en stuur DJ Kim de Noordzee in.

0: Ik zie dat er luisteraars zijn die ons nu hartjes geven in de Radio 2-app. Maar nee, niet meer in de Radio 2-app. Stop daarmee, stop daarmee. Daar gaan we de stekker uittrekken. Dus via VRT Max dat er nu allemaal gaat gebeuren. Je hoort de Nick Kershaw, The Riddle en straks ook nog Harry Styles in je radio.
1: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Harry Styles dus, As It Was. En goed nieuws over een van onze zomerhitgenomineerden, want Reggie wordt binnenkort weer papa. Dat maakte zijn echtgenote Crystal vandaag bekend op haar Instagram-pagina. En het wordt een tweeling. Even tellen, Reggie had al 3 kinderen. Daar komt nu een 4de en een 5de kind bij dus. Goedemiddag, dokter Piet Hoepeke.
1: Goedemiddag.
0: Je bent uroloog. Ja, ik las ook dat Reggie zichzelf nu een beetje op de borst klopt en zegt van ja, ik heb superzaad. Of zijn vrouw schreef toch in haar Instagram-post, Reggie denkt dat hij nu een superpower heeft. Maar daarom bel ik u even. Bestaat dat? Ja. Bestaat er zoiets als superzaad?
1: Nee, eigenlijk niet. Wel, er bestaat wel variatie in een aantal spermacellen die in het ejaculaat zitten bij verschillende mannen. Maar bij de ouder worden de man, blijven de zaadcellen aanwezig. Alleen gaat het aantal een beetje naar beneden, de kwaliteit gaat een klein beetje naar beneden bij alle ouder wordende mannen. Maar er blijven natuurlijk goede zwemmers tussen zitten die ook wel een zwangerschap kunnen veroorzaken. Hè?
0: Ja, en ouder wordende mannen, ik geef toch maar even mee dat Reggie in maart dit jaar 50 jaar wordt. Rekent u dat al als een oude man om vader te worden?
1: Nee, eigenlijk niet. Hè? Eigenlijk niet hè? Er zijn wel bekend, Charlie Chaplin heeft tot 73 jaar kinderen gemaakt, dus wel wat later dus. Ja, dus ja, 50 is eigenlijk niet zo oud. We leven ook in andere tijden. Hè. Mensen leven langer, dus je bent niet meer zo gehaast om jouw kinderwens heel snel klaar te hebben. Want je hebt uiteindelijk, als je 50 jaar bent, heb je nog 35 gezonde levensjaren. Je kan je kinderen zien opgroeien, dus er is ook geen reden om niet meer vader te worden op leeftijd van 50.
0: Ja. En ja, wat dan bepaalt dat het een tweeling wordt, of dat heeft niks met de kwaliteit van het zaad te maken,
1: dat heeft
0: uiteraard.
1: Niks met de kwaliteit, dat is gewoon met de deling van die cel op een bepaald moment bij het begin van de conceptie. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Er moet maar 1 zaadcel in de eicel en dan is het vertrokken. Hè. Dus heb je 1 goede zwemmer, dan ben je er.
0: Mm-hmm. Dus hij heeft gewoon 1 goede zwemmer gehad. Niet overdrijven. Maar is het anders bij vrouwen? Die hebben wel een leeftijdslimiet, denk ik.
1: De menopauze is natuurlijk. De vruchtbaarheid bij vrouwen stopt. Hè. Ik bedoel, bij vrouwen stopt de productie van eicellen bij de menopauze. Bij mannen gaat het eigenlijk. Bij mannen is het stabiel tot de leeftijd van 35 jaar. Daarna begint het duidelijk wat af te nemen. Maar het is niet echt volledig weg. Hè. Je kan dus, Charlie Chaplin, 73 jaar. Zelfs op 80 jaar kan je in sperma nog wel actieve zaadcellen vinden. Dus het vermindert, maar het verdwijnt niet.
0: Oké, dat is goed om te weten. Dokter Hoepeke, nou iets anders misschien. Maar u bent bij de politie geweest vandaag. Hè, om aangifte te doen. Wat is dat toch allemaal? Die deepfake video's van nu die zijn opgedoken.
1: Ja, ik dook op social media met een soort van publiciteit voor een wondermiddel voor mannen. Hè. Je zou, als je dat zou innemen, ja, dan gebeurt er van alles. Krijg je top-erecties, kan je plassen als manneke pis. Dan
0: superzaad.
1: Word je ineens de nieuwe man, krijg je superzaad, ben je vruchtbaar en dergelijke zaken meer. Een totaal valse claim met mijn stemgebruik, en dat is wel redelijk correct. Ook mijn foto is dan als een soort van video gebruikt. Daar vind ik wel dat je ziet dat het AI gedreven is. Maar nog eens, de boodschap is zo heel mannen aan het bang maken. Hè. Wil je je partner niet verliezen en wil je erectie behouden en zo. Dus men maakt mensen bang. En ik denk dat mensen die zich herkennen in die problemen, blijven doorkijken en op het einde word je dan doorgeklikt naar een pagina waar je die pilletjes kan bestellen en op 20 seconden heb je €120 uitgegeven voor iets wat brol is.
0: Het is brol, maar ja, ik denk dan het is dokter Hoepeke of hij lijkt er toch op. Het is een valse video eigenlijk. Wat gaat de politie nu doen daarmee?
1: Ja, dus het is strafrechtelijk te vervolgen. Ja. Dus wat gaat de politie doen? Er is een PV opgesteld, wordt nu naar het pakket gestuurd. Ja, de kans dat ze vinden wie dat doet is misschien klein, maar ik vind het wel belangrijk als signaal dat we klacht neerleggen, want dit gaat meer en meer voorkomen. Ja. Ik denk vooral dat mensen moeten verstandig zijn. Als mensen zoiets zien, wat misschien dan ook wel weinig waarschijnlijk is, ga alsjeblieft naar uw huisarts en vraag hem wat denk je daarvan. En op een ik en een jij zal dat snel ontmaskerd zijn dat niet correct is. Hè?
0: Beter een face-to-face gesprek in ieder geval. Dankjewel, uroloog dokter Pieter Hoepeke. Goeie avond nog voor u.
1: Fijne avond voor jou ook. Dankjewel, bye bye.

0: in Menen is te ruiken in onder meer Zulte, Gent en Zelzaten. Hoe lang dat zo zal zijn, is moeilijk in te schatten, zegt Björn Brion van Brandweerzonecentrum.
1: Een afvalbrand kan heel complex zijn, kan heel lang duren, omdat er afvalhopen uiteen moeten worden getrokken. Ook in Gent hebben we recent zo'n brand gehad, die verschillende dagen geduurd heeft. En afhankelijk van die windrichting kan de brandgeur toch op verschillende locaties in Oost-Vlaanderen waar te nemen zijn.
0: En omdat de windrichting vanavond verandert, zal de brandgeur zich wellicht verplaatsen naar de Vlaamse Ardennen. Je kan best ramen en deuren sluiten. In Gent moeten mensen die gratis parkeren op de Park and Ride en evenementen Halflanders Expo vanaf volgende week aantonen dat ze het stadscentrum hebben bezocht. Dat kan aan speciale zuilen. Gent wil vermijden dat mensen de parking gebruiken om lang te parkeren of evenementen in Flanders Expo te bezoeken. Want daar zijn betalende parkeerplaatsen voor, schepen Joris van den Broeke.
2: Als je de Park and Ride oprijdt, wordt je nummerplaat gescand. De bedoeling is dat je op een van de ontwaardingszuilen aan de Zuid, aan de Kouter of de Korenmarkt je nummerplaat intikt. Als je dan terug naar de Park and Ride komt en buiten rijdt, kan je gratis buiten. Want dan weten we zeker dat je hem gebruikt hebt waarvoor het bedoeld is.
0: Vanaf morgen zullen er minder treinen rijden tussen Lokeren en Gent. De NMBS mag van de rechtbank geen dieseltreinen meer laten draaien in het station van Lokeren. Buurtbewoners klagen over geluidsoverlast. Britt Monte van de NMBS.
3: Het dieselmateriaal waarvan die S-trein tussen Lokeren en Gent-Sint-Pieters gebruik maakt, die kan daardoor dus voorlopig voor 7 uur in de ochtend en na 7 uur in de avond niet langer in Lokeren stand-by staan. Ja, en daardoor kan die treinverbinding op die momenten van de dag dus ook niet langer rijden van en naar Gent-Sint-Pieters.
0: In Denderleeuw zal de straatverlichting rond het station vanaf vanavond ook 's nachts branden. Door overlast wil schepen Jochem Baert het veiligheidsgevoel verbeteren.
4: Ik denk dat het bijdraagt tot de algemene veiligheid. Hè. Dus wanneer het niet donker is, maar helder, dat je enerzijds sneller een situatie kan inschatten als inwoner en je passeert er en het is helder, ga je beter kunnen inschatten, gaat het hier over onveiligheid of niet. En anderzijds, ja, ik denk ook als er mensen zijn die moedwillig overlast willen creëren, dat ze dat dan minder snel zullen doen op een plaats waar het klaar is dan waar het donker is. Dat is een inschatting.
0: Het weer vanavond en vannacht regen en mogelijk onweer. Morgen wisselvallig met regen en rond de 21 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je ook in de app van VRT Nieuws.

0: Blondie met Heart of Glass. Ja, het is een drukke avondspit. Regen natuurlijk. Mirjam die heeft nog een update.
1: 450 kilometer regenfiles naar Antwerpen te vinden. Vanaf Melcelen ruim een half uur. Vanaf parkeerterrein in Kruijbeke ook een half uur. A12 vanaf Londerzeel een half uur filegolven. Op de E19 50 minuten tussen Zemst en de Werken in Rumst. E313 vanaf Herentals-West bijna drie kwartier. En de A12 vanaf Stabroek een half uur. Antwerpse ring richting Nederland 1 uur extra. Naar Gent is dat bijna een half uur. R4 de binnenring van Gent ook nog een half uur tussen Gent, Zeehaven en Destel. Maar de weg is daar wel vrijgemaakt. En 31 van Zeebrugge naar de E40. Een dik half uur bij Brugge door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel op de E19 tussen Edegem en Mechelen-Noord 20 minuten. A12 tussen Wilrijk en Willebroek een half uur filegolven. In Wilrijk een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Leuven een kwartier op de E40 tussen Sterbeek en Bertem. Voor de buitenring rond Brussel 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarde. Op de binnenring 20 minuten tussen Itteren en Wouter Sprakel, ook tussen Vorst en Jette. En tussen Grimbergen en Groenendaal, daar een defect voertuig links. En in Wezenbeek ook een ongeval links. Naar Nederland op de E314, drie kwartier tussen Heverlee en Rotselaar, door een ongeval links. En verderop ook nog 1 uur filegolven tussen Lummen en de grens, door een ongeval in Nederland. Naar Frankrijk op de E19 tussen Lereux en Bergen nog drie kwartier, maar er is geen hinder meer nu. En dan naar Aken op de E40 bij Luik, een dik half uur door de werken. Verder op veel andere plaatsen kleinere vertragingen.
0: Oké, dankjewel Mirjam.
2: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
3: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
4: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
3: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Doe. Think possible.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat klinkt als een extra sappige deal.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
7: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
8: Ten eerste is het Alberto.
9: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
10: Amai, de gorap.
9: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
8: Dag iedereen.
11: Op de blok. Trek dat kostuum aan en ik dacht, nu kots ik op die eerste rij.
12: Is dat door Piet Piraten spelen?
13: Schip, ahoy.
14: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
15: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
16: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
9: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play. Hey, hey, hey,
17: hey, hey. De sfeer is er al.
9: Nu nog de zomerhits.
18: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit blanke mergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Berre, Bart Kael, Bas Serra, Laura Tesoro en Niels de Stadsbader. Het is pas echt zomer met zomerhit. Zaterdag op VRT1 en op VRT Max. Beleef de energie van zomerhit samen met Eneco.

Love Shack van de B-52's verwijst naar een afgelegen plek waar iedereen kan doen wat hij wil. Dansen, plezier maken, zichzelf zijn, zoals hier aan zee, bijvoorbeeld bij Radio 2 aan de pier in Blankenbergen. Vanavond hebben we Samuel Welten bij ons van Echte Liefde is te koop. En gisteravond stond het hier vol Like Me fans. Wat een optreden was dat. We hebben samen met hen de zon doen zakken in de zee.

Shakira. Shakira heeft 1,25 miljoen dollar gedoneerd onlangs om de scholen in haar geboorteland Colombia die verwoest zijn door de aardbeving te herstellen. Ja, ze heeft een liefdadigheidsstichting die al meer dan 20 jaar actief is in de regio en zelf ook twee scholen runt. Dat is wel mooi van haar dat ze dat doet. Ze zal dus zo meehelpen dus aan de wederopbouw van de meer dan 200 scholen die verwoest zijn door de aardbeving daar.

0: 5, This Love, Radio 2 aan zee. Het is weer gezellig hier. En gisteravond kreeg ik tijdens deze uitzending bezoek van DJ Daan en DJ Kim. Die waren bezig vragen van luisteraars te beantwoorden via Instagram. En een van die vragen was voor mij of ik soms ook eten deel met mijn collega's. Ze bedoelen dan al die lekkernijen die ik hier van luisteraars krijg voor het eten reten. Of ik dat deel? Niet zo'n gemakkelijke vraag, want ik deel over het algemeen wel graag. Maar sommige dingen moeten ook alleen van jezelf kunnen zijn, vind ik. Ja, zoals tiramisu, bijvoorbeeld. En ik wil soms wel iets delen, maar dan moeten ze dat niet hebben, bijvoorbeeld. Ja, dat kom je ook wel tegen hier achter de schermen. Ik zweer het, er zijn beelden van. Als je me niet gelooft en je wil het zien, check de socials van Radio 2 of die van mij persoonlijk voor een meer objectiever beeld. Daar zie je trouwens ook waarom ik misschien wel een eetklacht ga indienen bij het Centrum voor Antidiscriminatie. Want ik heb een koekendoos gezien, hier, van een luisteraar, waar iets op geschreven staat dat toch echt wel niet door de beugel kan. Echt waar, het viel een beetje zwaar op mijn maag, als ik het zo mag zeggen. Moeilijk te verteren als ik dat zie allemaal. Echt waar.
1: Radio 2 aan zee.
2: David van Otegem.
1: Radio 2.
0: Maar lees het zelf op Instagram. En laat me weten in de comments wat je ervan denkt. Of je vindt dat het kan of niet. En vraag me af wat Unia gaat antwoorden.

0: via wat luisteraars allemaal op koekendozen durven te schrijven.
1: Jongen, jongen.
0: ABBA hier ondertussen ook nog. Elke dag telt voor twee.
2: VRT Radio 2. Radio 2. Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
3: Nog tot dinsdag, 1 plus 1 gratis op 1 kilo 200 gram Vollevan. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap. Bonap, dat smaakt iedereen.
4: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
5: Wow.
4: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
5: Oh my god, zo mooi.
4: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis? Like Me. Nu overal verkrijgbaar.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Christmas lovers, opgelet, de laatste kaarten voor Radio Bene, de Red Pack live in concert Best of Christmas gaan nu de deur uit op VRT Max. Zorg dat je erbij bent op 8 november.
7: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
0: Dat zal in de Koningin Elisabethzaal zijn.
8: Goedenavond, VRT Nieuws met Dominique Viers. Dankzij de inzet van vliegtuigen en helikopters woedt de brand in de Hoge Venen veel minder hevig. De vele regen, de eerste in lange tijd, veroorzaakt meteen ook een zware avondspits. En het Israëlische leger geeft voor het eerst zijn betrokkenheid toe bij de dood van Hind Rajab. Vanop het vliegveld van Spa zijn vandaag verschillende helikopters en vliegtuigen uitgevlogen om de brand op de Hoge Venen in te dijken. Die luchtsteun is een grote hulp voor de brandweer, waardoor de brand nu veel minder hevig woedt en ook niet meer uitbreidt. Gunter Joosen vanuit Spa.
9: De grote Chinook-helikopter, een toestel met twee schroeven, landt op de luchthaven van Spa. Het toestel kan met een zogenoemde Bambi-bag meer dan 7000 liter water meenemen. Coördinator Pim.
10: Ze hebben zojuist één fuellading, dus twee uur vliegen, drops kunnen doen. Ze hebben net getankt en zijn weer onderweg voor een nieuwe lading. En zo blijven we doorgaan zolang het weer toelaat.
9: Daarnaast werken hier ook Duitse, Noorse en Belgische helikopters en twee Zweedse blusvliegtuigen samen, zegt Sander Koens van de civiele bescherming.
11: Op het hoogste niveau hangt er altijd een verkenningshelikopter die eigenlijk alle operaties aanstuurt van bovenaf. En dan, afhankelijk van welk type vliegtuig of helikopter er vliegt, zullen die op verschillende hoogtes gaan vliegen.
9: De luchtsteun helpt enorm om de brand te bestrijden, zegt brandweerman Grégoire.
12: L'ensemble des avions et des hélicoptères sont en train de larguer de l'eau. En ook ça baisse très fort l'intensité de l'incendie.
9: Het is nu beginnen regenen. Als de regenwolken daardoor te laag komen te hangen, kan er niet meer gevlogen worden. Dus dat wordt nog afwachten. De internationale luchtsteun blijft hier wel zeker tot en met zondag.
8: Intussen mogen de inwoners van de twee gehuchten van Büttgenbach, die uit voorzorg waren geëvacueerd, opnieuw naar huis. En ook de geëvacueerde inwoners van de Duitse grensstad Monschau kunnen naar huis terugkeren. De regenzone die op dit moment over ons land trekt, veroorzaakt nog altijd lange files. Het voelt daardoor helemaal niet aan als een dag in de zomervakantie. Mirjam Famelaar van de verkeersredactie, hoe zit het op dit moment op de weg?
13: We klokken deze avondspits wellicht af op een 460 kilometer file. Dat is echt zeer uitzonderlijk. Zeker voor een vakantiespits. Maar ja, we zijn die regen blijkbaar niet meer gewend. We hebben lange files rond de grote steden, rond Antwerpen en rond Brussel. Maar ook de E314 in de richting van Heerlen bijvoorbeeld hebben we toch flinke problemen met vertragingen die oplopen tot een uur. Ook heel wat ongevallen die gebeurd zijn. Meestal op de linkerrijstrook. Daar wordt blijkbaar wat korter op elkaar gereden. Hou er rekening mee dat je remafstand bij nat weer een behoorlijk pak langer is. Zeker als het een lange tijd droog is geweest, dan speelt dat zeepeffect toch ook mee dat de wegen eigenlijk verraderlijk glad kunnen zijn.
8: Dankjewel, Mirjam. En net vandaag is een nieuwe campagne gestart tegen bumperklevers, bestuurders die onvoldoende afstand houden tot de wagen voor hen. Het fenomeen is bijzonder irritant en ook gevaarlijk. Bumperkleven veroorzaakt jaarlijks zo'n 1000 ongevallen op onze snelwegen. Christian Poppelier van de Federale Wegpolitie over het gevaar van bumperkleven.
1: Ten eerste, je beperkt enorm je zicht op je voorligger. Hoe dichter dat u rijdt, hoe minder dat u eigenlijk van het andere verkeer gaat zien. En het tweede punt is natuurlijk uw stopafstand. Die is opgebouwd tussen een reactietijd. En de reactietijd bij een normale bestuurder is ongeveer 1 seconde. Dat wil dus zeggen, op de autosnelweg bent u reeds 33 meter verder alvorens dat u remmanoeuvre aanvangt. En als u echt veel te dicht ten opzichte van uw voorligger rijdt, ja, dan creëert een gevaarlijke situatie.
8: De regel is dat je op een snelweg minstens 2 seconden afstand houdt. En dat doe je door een vast punt langs de weg te kiezen, zoals een verkeerspoort of een verlichtingspaal, en dan rustig 2 seconden te tellen. Het Israëlische leger opent een onderzoek naar de dood van Hind Rajab, het Palestijnse meisje van 5 dat gedood werd toen ze met haar familie wilde vluchten voor een Israëlische aanval in Gaza. Eerder had het leger alle betrokkenheid ontkend. Koen Braakman, wat zegt het Israëlische leger nu?
14: Het Israëlische leger geeft met dit onderzoek voor het eerst toe dat het betrokken was bij het incident. Hind Rajab werd in januari 2024 gedood toen ze met haar familie in een auto wilde vluchten voor een Israëlische aanval. Er stierven ook 6 familieleden en 2 hulpverleners die met een ambulance onderweg waren. Het verhaal van die doodsbange Hind die urenlang om hulp belde werd verfilmd en kreeg zelfs een Oscar-nominatie. Eerder heeft het Israëlische leger altijd gezegd dat zijn troepen niet in de buurt van de auto waren. Maar het ziet er nu wel naar uit dat het onderzoek zich toch zal toespitsen op de verantwoordelijken die de ambulance een zogezegd veilige route hadden aangewezen en dus niet op diegenen die geschoten hebben.
8: Dankjewel, Koen. De Oekraïense president Zelensky heeft een van zijn topadviseurs ontslagen nadat anticorruptieeenheden eerder vandaag haar woning hadden doorzocht. Het gaat om Irina Mudra, de vice-kabinetchef van Zelensky. Volgens het Nationale Anticorruptiebureau in Oekraïne was ze mogelijk betrokken bij een witwasoperatie. De aantijgingen komen erg ongelegen voor president Zelensky, nu zijn vroegere minister van Defensie oproept om verkiezingen te organiseren, ook al is de oorlog nog aan de gang. En de Italiaan Jonathan Milan heeft de openingsrit van de Renewy Tour gewonnen, een 5-daagse rittenkoers in ons land. Milan was in een massasprint nipt sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoten Tim Merlier en Jasper Philipsen werden respectievelijk 3e en 4e. Vanavond trekt de regen- en onweerszone richting het oosten en zuidoosten. Morgen begint met buien in het westen, mogelijk vergezeld van een donderslag aan de kust. Daarna zwaar bewolkt met enkele buien die onweerachtig kunnen zijn. Maxima morgen tot 22 graden. Vrijdag hetzelfde weer, maxima dan tot 21 graden. Het weekend wordt droger. We begonnen dit bulletin met de blusoperatie in de Hoge Venen. Vanuit Spa zijn vandaag verschillende helikopters en vliegtuigen uit verschillende landen uitgevlogen om de brand in te dijken. De internationale luchtsteun blijft zeker nog tot en met zondag ter plaatse. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: En waar staan die regenfiles nog allemaal? Wel naar Antwerpen op de E34 vanaf Melzele een half uur. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke ruim een half uur. Op de A12 vanaf Londerzeel een half uur file golven. Op de E19 45 minuten extra tussen Zemst en de Werken in Rumst. Op de E313 vanaf Herentals-West een half uur. En op de A12 vanaf Stabroek ook een half uur. Op de Antwerpse ring richting Nederland anderhalf uur file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem door een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de N31 van Zeebrugge naar de E40 een half uur bij Brugge. Maar de weg is daar wel vrijgemaakt. Richting Zeebrugge nog een ongeval bij Sint-Pieters. Naar Brussel ook traag op de E19 tussen Edegem en Mechelen-Noord 20 minuten. Op de A12 in Wilrijk door een ongeval op de linkerrijstrook en in Boom een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de E411 tussen Rosière en Overijse ook een half uur. En op de buitenring rond Brussel 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. Op de binnenring een half uur tussen Itre en Jette en tussen Grimbergen en Groenendaal. Naar Nederland op de E314 3 kwartier vanaf Leuven. In Rotselaar is de weg wel vrij. In Halen is door wateroverlast de linkerrijstrook dicht. En verder ook een half uur file golven tussen Zolder en de grens. En naar Aken tot slot ook op de E44 bij Luik 1 uur door werken en een brandend voertuig. Verder op veel andere plaatsen alleen kleinere vertragingen.
15: Radio 2 aan zee.
16: David van Ottegem.
0: Het is dus de moeite, rij voorzichtig en geniet vooral. Geniet van de zomerse muziek die nog tot 8 uur hier live vanaf de pier in Blankenbergen komt.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Zing maar mee, zing maar mee.
1: Nooduitgang.
0: Mooi om dat zo met een Hollands accent eens te horen. Ja. Heel mooi. Meteor, nooduitgang. Ja, beste luisteraars, hij is bij ons, Samuel Welten. Die nu juist de liefde is te koop, inderdaad. Samuel, welkom.
2: Dankjewel.
0: En ben speciaal naar de kapper geweest zelfs voor ons.
2: Ja, inderdaad. Speciaal vanochtend nog even naar de kapper.
0: Ja.
2: En tweede keer in België weer. De eerste keer in België sinds vorig jaar.
0: Ja.
2: Dus het is eigenlijk veel te lang geleden geweest.
0: Ja, en je hebt het mooie weer meegebracht voor ons.
2: Wat een zon weer. Maar dat maakt niet uit. Mag de sfeer niet drukken.
0: Daar gaan we straks om 19:30 helemaal verandering in brengen.
2: Zeker.
0: Uiteraard. Je bent onlangs ook jarig geweest, heb ik gezien. Je bent 20 geworden.
2: Ik ben 20 geworden.
0: Eindelijk geen tiener meer.
2: Nee, ik word nu echt een oude man. Nu begint het, de aftakeling. Nee, ja. Ja, 20.
0: Hoe heb je gevierd?
2: Ik heb het eigenlijk gevierd. Nou, ik heb het een beetje uitgesteld gevierd in Ibiza. Of Ibiza. Dat zeggen sommige mensen dan als ze er een week zijn geweest. En ik heb het gevierd gewoon met vrienden natuurlijk. We hadden eerst een optreden in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En daarna is op hoge uitzondering zijn mijn vrienden gekomen naar het Olympisch Stadion. Want ze komen eigenlijk nooit kijken bij een optreden.
0: Oh, wat zijn dat voor vrienden?
2: Ja, inderdaad. Ja, maar ze hebben gewoon hun eigen dingen. Ze hebben helemaal geen zin in om die uitsloven te zien.
0: Okay.
2: En dan kwamen ze kijken. Wat denk je? Nee, niet tijdens het optreden. Nee, na het optreden zijn ze ook nog eens langs gekomen. Dus ze hebben me ook helemaal niet op het podium zien staan. Maar dat maakt niet uit. Ik hou van
0: het leukste cadeautje dat je gekregen hebt voor je 20ste verjaardag?
2: Het leukste cadeautje wat ik heb gekregen? Zo, vertel je me wat. Hebben jullie een idee, jongens? Ik ben het eigenlijk vergeten. Ja, ik heb ADHD, dus mijn hersenen gaan van dit naar dat naar zus. Zo. Dus ik kan nu niet één ding opnoemen.
0: Geen probleem, misschien kom je er later nog op. Geen probleem.
2: Oh, trouwens, ik heb hem nu om. Ik heb een ring gekregen van mijn oma en van mijn moeder.
0: Oh, wel, kijk, is dat geen prachtig cadeau?
2: Mooi, hè, David?
0: Oh, ik ben ook zakkelrommel geweest.
2: Moeder gaat kijken ook, Sorry, jongen.
0: Ja, mooi. Is het van goud? Of,
2: ja, hij is van goud. Het is een trouwring.
0: Prachtig, zeg.
2: Ik ben niet getrouwd. Dus zeker ben nog zeker.
0: Ja, dat wou ik je ook vragen, want we horen echte liefde is te koop.
2: Ja.
0: Wat is er veranderd bij jou in de liefde sinds die van jou?
2: Nou, niet heel erg veel eigenlijk. Ik ben eigenlijk altijd al single geweest. Ja. Ja. Zielig eigenlijk, hè?
0: Nee, dat is helemaal niet.
2: Ja, ik ben eigenlijk heel eenzaam.
0: Misschien ben je daar heel gelukkig mee met single
2: zijn.
0: Ja,
2: zeker.
0: Je hoeft niet altijd iemand te hebben, dat is allemaal niet
2: zo. Je
0: bent nog zo jong.
2: Mm-hmm.
0: Alhoewel. 20.
2: Ja, 20. Dus ja, dat wel al. Ja.
0: Je bent ook op vakantie naar Italië geweest.
2: Ja, klopt.
0: Klopt dat?
2: Sorrento. Ja.
0: Je ziet dat allemaal op je Instagram passeren.
2: Ja, klopt. Maar dat was meer een schrijfkamp eigenlijk. Ik heb een nieuwe nummer geschreven.
0: Mm-hmm.
2: En hele leuke nummers. Leuke nummers. Dus,
0: Is dat nummer waar je een stukje van gelost hebt nu ook?
2: Nee, die had er al eerder geschreven. Boom.
0: Boom.
2: Ja,
0: We gaan straks even luisteren, want het is maar een paar seconden of zo.
2: Ja, klopt.
0: Naar jouw nieuwste nummer. En ook naar het nummer dat je met Bankzitters hebt gemaakt.
2: Ja.
0: Dat gaan we straks even laten horen. Maar je ziet, er is al veel volk voor jou.
2: Ja, inderdaad. Dus ondanks het slechte weer. Hè?
0: Voilà.
2: Ja.
0: We gaan hem even in het publiek gooien. Dat
2: is helemaal goed.
0: Onze Samuel.
3: Elke dag telt voor twee. Radio 2 aan zee.

0: The Verve Bittersweet Symphony. Ondertussen zijn Samuel wel wat foto's aan het nemen met de fans en aan het signeren. En straks ook live bij ons aan zee om 7:30.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
4: De sfeer is er al.
5: Nu nog de zomerhits.
6: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Berre, Bart Kael, Bas Serra, Laura Tesoro en Niels de Stadsbader. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Zaterdag op VRT1 en op VRT Max.
7: De grootste hits van de zomer, die proef je bij De Leize.
8: Proximus stelt voor... De Business Bags, wat een verschil.
9: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
8: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
10: Ah, het is weer zover.
11: Alex?
10: Terug naar die lange meetings.
11: Je staat op mute, Alex.
10: Terug naar die eindeloze lessen.
12: Aandacht, alsjeblieft.
10: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Win 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.de.
13: Radio 2.
14: Radio 2.

0: Michael Bublé, Everything. En ik merk dat Samuel Welten echt met alle muziek van Radio 2 hier aan het meezingen is.
1: Ja, jongen, jongen.
0: Dit is echt jouw zender.
1: Vaker komen.
0: Ja, dit is echt jouw zender. Ongelooflijk. En wat is dat? Een sjaal met Samuel Welten op zich.
1: Ja, Dansen met de Duivel. De derde single.
0: Ja, vertel eens iets over de muziek die je sindsdien gemaakt hebt, sinds Echte Liefde is te koop. Wat is er allemaal gebeurd in jouw muzikale leven?
1: Ja, we hebben echt dit jaar hebben we echt al heel veel nummers uitgebracht ook. En sinds Echte Liefde is te koop, toen Alles Kan Kapot, die ook het supergoed deed. En daarna Dansen met Duivel, die ook richting goud gaat. Dus ik ben heel erg geblest eigenlijk.
0: Ja, je hebt toch onlangs ook een hele hoge onderscheiding gekregen in Nederland.
1: De Buma. Ja, dat klopt. Ja, ja. Ik moest ook even denken, wat ook alweer. Nee, de Buma, dat is de meest succesvolle Nederlandstalige single.
0: Ja.
1: Ja, en hier in België is die volgens mij ook al... Nou, hij is sowieso platina. Ik weet niet of die richting diamant gaat. Dat weten mijn platenmaatschappij weet beter dan ik. Maar ja, dat is superleuk. Ja.
0: Ja, toch?
1: En ik vind eigenlijk... Ik moet het eigenlijk niet zeggen, want dan krijg ik misschien problemen thuis. Maar ik vind eigenlijk België leuker dan Nederland. Ja.
0: Dat mag je zeggen.
1: Ja, sorry. Maar het is niet om goedkoop te scoren. Wel een beetje, maar... Ja.
0: Ja, maar vertel eens iets over die single die je met Bankzitters hebt gemaakt.
1: IJslover. Oh,
0: nu zeg, ja, publiek wordt gek.
1: Ja, klopt. En we hebben ook nog live gedaan hier in de AFAS Dome, volgens mij.
0: Ja.
1: Ja, dus dat was wel heel erg leuk. Mm-hmm. Lotto Arena. Oh shit, dat zeg ik nog verkeerd ook. Ja, IJslover.
0: AFAS Dome is nog echt next level.
1: Ja, dat klopt. Dat is voor mij gaan ze ook doen.
0: Komt
1: ja.
0: nog wel.
1: Maar die gaan ze volgend jaar doen. Ja, ja. Ja.
0: En dan, we zagen op jouw Instagram die boom. Wat is daarvan aan? Zullen we even laten horen? Want je hebt een klein stukje van een nieuw nummer dat binnenkort dan uitkomt.
1: Ja, ja.
0: Ja, oké. We gaan even luisteren. Het is niet veel. Het is echt een paar seconden. Boom!
1: Boom, ja.
0: Zat er dan net
1: anticlimax.
0: Niet bij.
1: Nee, dat is boom. Ja. Je hebt, ik denk, ja, 2 maanden geleden of zo kwam die op mijn pad. Hm. En toen, met Russo. En ja, dat is gewoon echt een enorme klik.
0: En wie is Russo voor de...
1: Russo is een Nederlandse rapper. Die is ook eigenlijk een soort van een zesde bankzitter.
0: Ja, ja. Oké, okay, heel goed. Jij bent ook bezig met een papegaai, heb ik gehoord.
1: Ja, ja. Nee, we doen nu een wedstrijd. Wie de meeste stemmen kan halen. Wie het beste wingman is. Want het liedje gaat over dat je een wingman bent van iemand. Zo, dat is een lekkere tongbreker.
0: Ja.
1: Maar je bent de wingman. En als ik die win, dan neem ik een kleine tatoeage van een papegaai.
0: Okay.
1: Ja.
0: En dat is...
1: ik weet ook niet waarom. Ja.
0: Ik ben in shock. Dat zijn ze niet gewoon van Samuel wel.
1: Ja, nee, dat klopt. Nee.
0: Zetten. En waar moet hij dan komen?
1: Ja, ik zit nog te twijfelen. Misschien hier links hier op mijn buik. Of op mijn arm, ik heb geen idee. Het moet niet heel erg zichtbaar zijn.
0: Laat nog eens zien waarom. Ja. Nee, grapje. Oké, we gaan je straks aan het werk zien hier op ons podium.
1: Ja.
0: Samuel Welten live bij Radio 2 aan Zee. En we gaan nog eens luisteren naar Echte Liefde is te koop.

En die files die krijg je gratis van ons naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost een half uur. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke 45 minuten. Op de E19 ook 45 minuten extra tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Op de E313 vanaf Massenhoven een half uur. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 20 minuten. En op de Antwerpse ring richting Nederland anderhalf uur file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. Daar is de weg wel vrij. Maar in Antwerpen-Zuid een ongeval op de rechterrijstrook. Richting Gent 15

0: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
3: Radio 2.

0: Ja, bewegen, daar houden we van. Kan je hier ook doen tijdens onze optredens. Geen enkel probleem. Backstreet Boys, Get Down. En daarvoor Bart Herman met dat fantastische nummer Ik ga dood aan jou. 19 genomineerden voor VRT Zomerhit. En misschien is dit wel jouw favoriet?
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stel.

Milk Inc. Reggie is 50 geworden. En binnenkort ook weer papa. Dat heeft zijn echtgenote Christel vandaag bekendgemaakt op haar Instagram-pagina. En het wordt een tweeling. Proficiat aan Reggie en Christel. En Christel zei ook dat Reggie nu denkt dat hij een superpower heeft. Daarom heb ik dokter Piet Hoebeke ook even opgebeld eerder in deze uitzending, uroloog.

Sorry Reggie, er bestaat niet zoiets als superzaad of superpower. Dat heeft dokter Piet Hoebeke ons bevestigd. Maar je kan wel nog heel erg lang kindjes maken als je een man bent. Kijk maar naar Charlie Chaplin. Neem daar maar eens een voorbeeld aan. Dus, in ieder geval proficiat met de tweeling. Radio 2 aan zee. We hebben nog even kijken. Rafaella Cara voor jou. Nee, Vanessa Amorosi ga ik nog draaien als je dat goed vindt. En ook nog iemand anders hier. Elke dag telt voor twee. Hey, hey. VRT Radio 2. David van Dijk. Licht aan de overkant. Ook een mooi nummer. Goeie avond.

David van Dijk daarnet ligt aan de overkant. Dat is ook enorm geapprecieerd door Katrien uit Oudenaarde, merk ik hier. Prachtig lied. Groetjes uit Oostende. Groetjes terug uit Blankenbergen, Katrien. Ja, aan de zee voelen we ons thuis, hè. Kunnen we hier met Radio 2 ook wel zeggen. Dit is Vanessa Amorosi nog.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: We gaan allemaal kunnen genieten van Samuel Welten straks. Hij komt ook nog even een bal draaien hier uit onze Radio 2 ballenbak straks. Benieuwd welke vraag daaruit gaat komen.

0: VRT Nieuws met Dominique Viers. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder ontkent dat er bij vervoersmaatschappij De Lijn te weinig mensen zijn om camerabeelden van agressie te verwerken. Ze reageert daarmee op kritiek van de vakbonden en ook van enkele Vlaamse parlementsleden. Die zeggen dat er tot enkele jaren geleden 6 medewerkers verantwoordelijk waren voor het uitlezen van camerabeelden en nu nog maar 3. Minister de Ridder.
1: Men verwijst naar het team sociale veiligheid, maar er zijn veel meer mensen die buiten dat team ook bezig zijn met het uitlezen van beelden, camerabeelden. Plus het aantal controleurs is toegenomen, die werven ook volop aan. Dus veiligheid is een prioriteit en het klopt niet dat er minder mensen zijn dan vroeger om die beelden uit te lezen.
0: Er zullen voorlopig minder treinen rijden tussen Lokeren en Gent-Sint-Pieters in Oost-Vlaanderen. Dat heeft te maken met dieseltreinen die te veel lawaai maken. Buurtbewoners in Lokeren hadden daarover geklaagd en hebben gelijk gekregen van de rechter. Britt Monte van de NMBS.
2: Dieselmateriaal waarvan die S-trein tussen Lokeren en Gent-Sint-Pieters gebruik maakt, die kan daardoor dus voorlopig voor 7 uur in de ochtend en na 7 uur in de avond niet langer in Lokeren stand-by staan. Ja, en daardoor kan die treinverbinding op die momenten van de dag dus ook niet langer rijden van en naar Gent-Sint-Pieters.
0: De NMBS werkt ook aan een oplossing, want tegen 2031 moeten alle dieseltreinen sowieso verdwijnen. De Spaanse regering wil met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het Spaanse vasteland halen. Dat meldt het Spaanse persbureau EFE. Het gaat om minderjarigen die 3 weken geleden samen met tienduizenden anderen de Spaanse enclave waren binnengedrongen vanuit Marokko. Na die massale toestroom van migranten eind juli keerden de meesten terug naar Marokko. Volgens het Spaanse ministerie van Jeugdzaken behoren de meisjes tot de kwetsbaarste groepen van de in Ceuta gebleven personen. De Spaanse wet bepaalt dat minderjarige alleenstaande migranten niet zomaar naar hun land mogen worden teruggestuurd. En de Italiaan Jonathan Milan heeft de openingsrit van de Renewy Tour gewonnen. Een 5-daagse rittenkoers in ons land. Milan was in een massasprint nipt sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoten Tim Merlier en Jasper Philipsen werden respectievelijk 3e en 4e. De regen- en onweerszone trekt vanavond en vannacht richting het oosten en zuidoosten. Morgen begint met buien in het westen, mogelijk vergezeld van een donderslag aan de kust. Daarna zwaar bewolkt met enkele buien die onweerachtig kunnen zijn, maxima tot 22 graden. Vrijdag hetzelfde weer, maxima dan tot 21 graden. Het weekend wordt droger. Meer op 14nieuws.be.
3: En die donderslag aan de kust die heet Samuel Welten. Pas maar op, straks om 7:30. Naar Antwerpen, nog traag op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost, 1/2 uur. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeek, 1/2 uur. Op de E19, 25 minuten extra tussen Mechelen-Zuid en de werken in de Welden, ja. In Rumst, op de E313 vanaf Massenhoven, 1/4. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 3/4 file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Zuid. Door een ongeval zijn 2 rijstroken dicht. Richting Gent ook 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Hasselt op de E313 tussen Ranst en Massenhoven, daar is de weg wel vrij. Naar Brussel nog op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Noord, 10 minuten. En op de buitenring rond Brussel 1/2 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Niette. En naar Aken op de E40 bij Luik, 1 uur door werken. Op andere plaatsen alleen kleinere vertragingen.
4: Radio 2 aan zee.
5: David van Ottegem.
3: En Michael Jackson nu bij.

0: today, tomorrow. Van Berre. Een paar vragen die hier binnenkomen. Tot wanneer zijn jullie nog aan zee? Wil Kim weten. Wel, Kim... Het is niet Kim de Brie, die weet dat wel, maar Kim Montserré uit Deinze. Wel, we staan hier nog tot volgende week zaterdag, tot de grote finale van VRT Zomerhit.
1: Ik ook.
0: Die live wordt uitgezonden. Die live wordt uitgezonden op radio en televisie. En wil jij ook nog blijven tot...
1: ja, als ik hier ergens kan slapen in de buurt, dan...
0: Tuurlijk, al die leuke hotels hier in Blankenberg.
1: Ja, jongen.
0: Wat vind je trouwens van onze opstelling hier? En,
1: ja, ik vind het heerlijk, maar jullie doen dit 1 keer per jaar, doen jullie dit?
0: In de zomer.
1: In de zomer.
0: Elke zomer zitten we hier.
1: Wel heel lekker.
0: En verkiezen wij de VRT Zomerhit. Dus dat wordt spannend weer voor volgende week zaterdag. En ook spannend voor jou, want je gaat straks optreden hier op ons podium.
1: Ja, inderdaad, ja. Er zijn toch wel wat mensen, dus heel leuk.
0: Ja, maar wacht.
1: Hebben jullie ook zin in?
0: Wacht.
1: Ja, oké. Gelukkig.
0: Het is nog 20 minuten. Er kan nog van alles gebeuren.
1: Ja, okay.
0: Samuel, wat heb je voor ons in petto?
1: Ik ga 4 nummertjes doen.
0: Ja. Oké, goed.
1: Ja.
0: En met wat ga je beginnen?
1: Wil je het weten of moet ik nog als verrassing houden? Oké. Dan begin ik met Echt Liefst Koop. Beginnen met hit natuurlijk.
0: Beginnen met een bang natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, je ziet daar ook onze Radio 2 ballenbak.
1: Ja.
0: Samuel, daar mag je ook een zomervraag voor jou uitdraaien.
1: Oké.
0: Doe het muntje maar in. Ja, heel goed. En draai hem maar aan die bak. En dan komt jouw vraag daaruit. Willekeurige vraag uiteraard. Altijd spannend om te weten. Ja, nu wil je even spierkracht gebruiken. Lukt wel.
1: Daar gaan we.
0: Je ziet er wel een getrainde boy uit.
1: Ja, niet normaal.
0: Ja, toch? Niet normaal, zegt hij. Ja, kijk eens aan. Daar komt die vraag al. Lees maar voor. Wat staat erop?
1: Hoe lang moet je repeteren voordat je een nieuw nummer kent? Nou, voordat ik hem goed ken, bedoel je? Hm? Ja, nou, ik zeg, ik weet nog steeds mijn eigen teksten niet. Ik zing ze echt nog steeds fout. Dus misschien moet ik wat meer repeteren thuis. Maar ik doe dat eigenlijk nooit. Dus als ik een nieuw nummer ergens doe, dan is dat ook meestal de eerste keer. Wat niet echt heel erg goed is. Hm. Maar ja.
0: En wat doe je dan als het fout gaat, als je het even niet meer weet?
1: Dan verzin ik gewoon wat eigenlijk. Ja, en hopen dat de mensen niet door hebben. Maar meestal kijken ze me wel aan van, ja, voor mij gaat er iets fout. Ja.
0: Hopen dat er niks fout gaat straks? Of...
1: Ik hoop het ook niet. Nou, laten we het niet hopen, alsjeblieft. Ik klop het even af.
0: Als het fout gaat, dan heb je daar je methodes voor.
1: Zeker.
0: Blijkbaar. Oké, we gaan straks allemaal meekijken ook. Mocht je er niet geraken, kan via VRT Max. Daar ga je Samuel Welten ook kunnen zien hier bij Radio 2 aan zee.
1: Oké.
0: Dankjewel, Samuel.
1: Dankjewel. Elke dag. Radio 2 aan zee.

Samuel Welten en bankzitters uitsloven. Hij mag zich slags uitsloven op ons podium. Misschien maakt hij wel een salto, wie weet. Radio 2 aan Zee met Lisa Delbo. Nu, liefde is een kaartspel.

0: Aldi.
1: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
2: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cyparis XL. Love to see you
3: shine. Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
4: Maak tijd voor een XL modenummer van Feeling.
3: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
4: Met meer dan 50 pagina's catwalk trends, shoots in 4 Hollywood genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
5: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

mooi is dat. Yesterday van de Beatles. En de Beatles wandelden onlangs weer even over het iconische zebrapad. Of toch de acteurs die hen gaan spelen in vier nieuwe films die er worden gemaakt over de Beatles. Ja, dat was een mooi zicht daar in Londen, die vier acteurs. Album Abbey Road.

0: Vanessa Paradis, 53 en weer single. Want een tijdje geleden heeft ze aangekondigd dat ze wil scheiden van haar Franse filmregisseur waarmee ze 10 jaar samen is geweest. Nu dus weer vrijgezel, net als onze Nederlandse gast vanavond, Samuel Welten. Die is nog altijd single, dat heeft hij ook verteld hier in de uitzending. En zo dadelijk staat hij live bij Radio 2 aan zee. Je kan het volgen via VRT Max. Ook nog even zeggen dat het op de weg ondertussen stilaan verbetert. Alleen naar Antwerpen op de E34 nog 20 minuten vertragen vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 40 minuten. Bij Antwerpen-West een defect voertuig ook op de rechterrijstrook. Op de E19 25 minuten extra tussen Mechelen-Noord en de werken in Rumst. Naar Aken op de E40 bij Luik nog altijd 1 uur door werken. En op de binnenring rond Brussel 10 minuutjes tussen Groot-Bijgaarden en Jette. Op andere plaatsen zijn de vertragingen kleiner.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

Republic, I ain't worried. En maak je ook maar geen zorgen over die ambiance hier in Blankenbergen weer vanavond. Het zonnetje is er doorgekomen zelfs. En misschien heeft dat ook wel met Samuel Welten te maken. We gaan even meeluisteren.

0: IJslover, een nieuwe single van Samuel Welten en Bankzitters. Mooi IJslover zijn. Kan het live volgen via VRT Max nu.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons, dat komt dat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.
4: Elke dag telt voor 2. Radio 2.

0: met Alane. Ondertussen is Samuel Welten ons publiek gek aan het maken. We gaan even meeluisteren nog.
1: Laat je even horen voor Alles Kan Kapot!
2: Stond ik hier te praten, als een anderhalf uur. Toen je zei, ik heb een vriend die mij moet halen. Ik hoop het niet,

ik hoop dat ze dat hier niet al te letterlijk nemen in Blankenbergen. Alles mag kapot. Het is een sloper blijkbaar, onze Samuel Welten. Live te volgen via Radio 2 op VRT Max. Elke dag telt voor twee. Radio 2 aanzet.

Ja, het is zijn leven. Laat hem gerust alsjeblieft. Stop met al die commentaren. Het maakt hem allemaal niet uit. Billy Joel, My Life. Ondertussen is Samuel wel te klaar. Samuel de sloper, want daar ging ook zijn laatste nummer over alles kapot. Mooi hoor. Morgen verwachten we Lisa Lewis hier om 7:30. En in de namiddag kan je Luc Steno horen. En deze is hier ook al geweest.

Dat is ook een heel mooi optreden geweest van Nova Star hier live bij Radio 2 aan Zee. Today, Yesterday. Nieuwste single. En kijk eens aan. Ja, die zon schijnt nog altijd op dit moment. Goed hoor.

Ja, echt heerlijk zeg om nog zo de zon op ons gezicht te voelen hier vanavond aan de kust. Hadden we totaal niet zien aankomen. Wat een regendag is het geweest met al die regenfiles. Kunnen we het nu toch even vergeten. En ik zie ook nog een lange rij staan hier aan de backstage uitgang. Allemaal fans van Samuel Welten die hopen om nog even met hem op de foto te kunnen. En dat is hij aan het doen op dit moment. Ik ga jullie laten. Straks Radio 2 Relax met Caroline de Becker. Morgen is Radio 2 weer live aan zee. Dankjewel om te luisteren in ieder geval. Ik heb nog Suzanne en Freek voor het nieuws van 8 uur.

0: Hogevenen is het in de vooravond flink beginnen te regenen. En dat is een meevaller in de strijd tegen de natuurbrand die daar woedt. Maar het maakt langs de andere kant het blussen ook moeilijker, zegt collega Hilde Mertens in Soerbrood.
1: Regen heeft het voordeel om op het terrein die brandhaarden, die smeulbranden, af te koelen, te doven. Aan de andere kant heeft dat ook wel wat nadelen. Want door die regen blijft die rook van die smeulbranden laag bij de grond hangen. En dat maakt het voor de brandweerlui die op dit moment nog op het terrein zijn, want dat zijn er nog altijd heel veel, veel moeilijker. Het terrein wordt modderig. Het was al zwaar om over te lopen, gevaarlijk, met enorm veel relief, putten en ga zo maar door. Maar als die modder erbij komt, wordt het uitglijden, is het ook moeilijker voor dat zware materieel om door die brandgangen te rijden. Dus het maakt het daar allemaal niet makkelijker op.
0: In Brugge is er toch opnieuw protest tegen de vergunning van het nieuwe stadion van Club Brugge. 6 buurtbewoners hebben cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State. Die zal nu oordelen of er procedurefouten zijn gemaakt in een vorige fase van het dossier. Club Brugge kan wel al beginnen te bouwen, zegt schepen Matthijs Goderis.
2: Het cassatieberoep heeft eigenlijk geen schorsende werking. De vergunning blijft geldig en uitvoerbaar. Er is eigenlijk geen enkel juridische belemmering om de werken te gaan aanvatten. Wij hebben er ook trouwens alle vertrouwen in dat het arrest van de raad zal standhouden. Er zijn geen procedurefouten gemaakt, dus wij geloven erin.
0: Het nieuwe stadion van Club Brugge komt vlak naast het oude en zal plaats zijn voor zo'n 40.000 supporters. De Spaanse regering wil met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het Spaanse vasteland halen. Het gaat om minderjarigen die 3 weken geleden samen met tienduizenden anderen de Spaanse enclave waren binnengedrongen vanuit Marokko. Na die massale toestroom van migranten eind juli keerden de meeste terug naar Marokko. Volgens het Spaanse ministerie van Jeugdzaken behoren de meisjes tot de kwetsbaarste groepen van de in Ceuta gebleven personen. De Spaanse wet bepaalt dat minderjarige alleenstaande migranten niet zomaar naar hun land mogen worden teruggestuurd. En in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn nu al meer dan 100 doden geteld na een aardverschuiving in een illegale goudmijn, niet ver van de grens met buurland Kameroen. De ramp dateert van gisteren, er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. De aardverschuiving werd naar verluid veroorzaakt door de instorting van verschillende ondergrondse tunnels waarin mijnwerkers aan het werk waren. Er komt een gerechtelijk onderzoek. Aardverschuivingen komen vaak voor bij illegale mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Alleen al dit jaar waren er verschillende met telkens tientallen doden. De regen- en onweerszone trekt vanavond en vannacht richting het oosten en zuidoosten. Morgen zwaar bewolkt met enkele buien die onweerachtig kunnen zijn in maxima dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Toch nog een beetje file naar Antwerpen op de E17. Daar moet je vanaf Kruijbeke 20 minuten vertragen. En naar Aken op de E40 bij Luik staat er een uur file en dat komt door werken.

Vaya con Dios and Just a Friend of Mine. Dat was echt eens nodig, dat nummer, want dan voel ik altijd de zomer. En als ik nu buiten kijk in Brussel, dan hangt de mist zo laag en de regen. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar oeh, ik heb zonnige platen nodig.

Speeltijd van Niels de Stansbader. Ik heb hier een muzikaal duet dat ik zelf compleet vergeten was. Dolly Parton en Julio Iglesias. Julio Iglesias in zijn beste Engels, met serieus veel haar op. When you tell me that you love me.

Jojo en Get Out, Leave. Country muziek is terug hot. En Barbara Dex die dacht, ah wel, ik spring ook weer op die hooikar. Dit is Back to You.

Barbara Dex. Een van de artiesten op het Radio BNE Redpack kerstconcert. Op 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Als je zin hebt in heerlijke kerstkroeners met dit weer. En je nog eens goed opmaken met je partner of met je vrienden. En zo een maand te vroeg kerst gaan vieren. Dan moet je daar zeker naartoe. Dan koop je je tickets op de Radio BNE pagina van VRT Max. Voor de Redpack in concert. Best of Christmas. Helmoet Lotti die zal vast wel zijn schoonste kostuum aantrekken. Zijn metal outfit laat hij maar thuis. Deze keer.

again. Born and Fools Rush In. Als je graag relaxt, dan zit je hier goed bij Radio 2. S'avonds alleen maar rustige muziek. En we trekken nog eens een echte Hollandse klassieker uit de schuif. Maar wat voor een. Rob de Nijs, Liever dan Lieveling.

Elke keer als we dit nummer spelen, komen er berichten van appreciatie binnen. Rob de Nijs en Liever dan Lieveling. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel staat er in Rumst een defect voertuig op de rechterrijstrook. Dat zou wel eens voor problemen kunnen zorgen daar.

Raf, misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minx? Dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mengshuid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historisch pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: Shallow van Lady Gaga en Bradley Cooper. De MTV Music Awards komen er binnenkort weer aan. Grote en belangrijke muziekprijzen. En vorig jaar was Lady Gaga nog de grote winnaar. Dit jaar is het Madonna die het vaakst genomineerd is. Old Madge is back op haar 68e. Schitterend.
1: Je bent een vriend van mij. Je bent een vriend van mij.

Robbie Williams. Rot getalenteerd, openhartige man dat ook. En vaak ook heel angstig. En hier en daar een kleine of een grote verslaving. En hij is er eigenlijk onlangs achtergekomen dat hij niet alleen ADHD, maar ook autisme heeft. En hij is daar heel blij mee. Dat verklaart zoveel, zegt hij. Zeker ook wat zijn angsten betreft. En hij zei, vanaf nu trek ik de autismekaart om overal mee weg te komen. Voor alle vreemde en rare dingen die ik doe, zeg ik, sorry, ben autistisch. Humoristisch ook, dat wel.

schitterend nummer. Grace Jones, and I've seen that face before. En Isabelle A, die denkt te veel. En ik denk veel aan Isabelle A. Ik hoop dat het goed met haar gaat, dat de behandeling snel aanslaat.

0: Jonas Born en One of Us.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2.
0: Dat klopt. Heel de dag kan je relaxte muziek beluisteren via de stream. Maar ook gewoon elke avond. Hè? Van 8 tot 1 uur 's nachts. Alleen rustige muziek. Daar gaan we straks ook gewoon mee door. Trouwens, in Waregem, laat een luisteraar weten, hebben de wolken plaatsgemaakt.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Voor een ondergaand zonnetje. En dat is zo. De zon is aan het verdwijnen. We gaan je richting je bed begeleiden met alleen maar rustige muziek.

0: Oekraïense president Zelensky heeft een van zijn topadviseurs ontslagen nadat anticorruptie-eenheden eerder vandaag haar woning hadden doorzocht. Het gaat om de vice-kabinetchef van Zelensky. Volgens het Nationale Anticorruptiebureau in Oekraïne was ze mogelijk betrokken bij een witwasoperatie. De aantijgingen komen erg ongelegen voor president Zelensky, nu zijn vroegere minister van Defensie, Fedorov, oproept om verkiezingen te organiseren. Ook al kan dat wettelijk niet, omdat de oorlog met Rusland nog aan de gang is. Het is vooral afwachten wat de volgende stappen van Fedorov zullen zijn, zegt collega Marijn Trio.
1: Hij heeft een soort voorzet gegeven. Gaat hij zich nu echt politiek engageren? Gaat hij zich als uitdager opwerpen van Zelensky en die protestbeweging gaan leiden met een plan en een visie komen? Want tot nu toe heeft hij dat ook niet gedaan. Hij blijft heel erg vaag over mogelijke persoonlijke plannen. Dus dat moeten we wel in de gaten gaan houden.
0: In West-Vlaanderen waarschuwt de politie landbouwers om goed na te gaan aan wie ze hun leegstaande loods of schuur verhuren. Van alle West-Vlaamse verhuurders is 75% ooit al gecontacteerd geweest door een criminele organisatie. Dat blijkt uit een onderzoek van de politie. De schuren zijn groot en liggen vaak afgelegen en dat maakt ze aantrekkelijk als locatie voor het maken van drugs. Anne Berger van de federale gerechtelijke politie vertelt waar je op kan letten.
2: Als je bijvoorbeeld gecontacteerd wordt door een Nederlands nummer, als er bijvoorbeeld cashgeld aangeboden wordt, als de aangeboden huur hoger ligt dan de gevraagde huurprijs, dat zijn eigenlijk allemaal alarmbellen waarbij je vragen moet stellen van ja, is dit wel een gewone huurder of zit hier een criminele organisatie achter? Verwittig dan de politie, zelfs als je twijfelt, maar raak vooral niet zelf verstrikt in het web van zo'n criminele organisatie.
0: En op het wereldkampioenschap hockey spelen onze nationale mannen vanavond hun laatste groepswedstrijd tegen Maleisië. Jonathan met de penningen in Waver. Hoe zijn de Belgen aan de match begonnen?
3: Het is hier net 1-0 geworden voor de Red Lions. En die openingsgoal heeft eigenlijk nog lang op zich laten wachten. Het is de eerste van het toernooi voor Tom Bon, die een goede voorzet van Arthur de Slover in één tijd in doel kon verwerken. Maar de Maleisiërs zijn geen match voor de Belgen. De Red Lions willen en moeten hier vertrouwen tanken. Maar dan moeten ze ook hun slordigheden ook in deze wedstrijd eruit kunnen filteren. Verliezen de Belgen vandaag niet tegen Maleisië, gaan ze sowieso door naar de tweede groepsfase als tweede van de groep. Maar daarin beginnen zij met 0 punten in tegenstelling tot de 3 van Duitsland door de winst in het onderlinge duel.
0: Dankjewel, Jonathan. De regen- en onweerszone trekt vanavond en vannacht richting het oosten en zuidoosten, vooral dus naar Duitsland. Morgen zwaar bewolkt met enkele buien die onweerachtig kunnen zijn ook en maxima dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

Zo'n heerlijk funky nummer. Bill Withers en Use Me. Het origineel is trouwens 8 minuten lang. Dat is tegenwoordig niet meer voor radio, hè? Alles moet korter en korter en korter. Maar goed, we gaan hier wel onze tijd pakken, hè? Niet te snel allemaal. Philip Robrecht is het. En gisteren blijft vandaag. Heerlijk verwarrend.

0: Nederlands René Klein en Mr. Blue. En het volgende nummer is echt zo'n voorbeeld van hoe iets gigantisch groot kan worden op TikTok en pas later door ook oudere luisteraars wordt opgepikt. Ik zal het zomaar zeggen.
1: VRT Radio 2. Radio 2. Relax.

De Amerikaanse Stella Lefty. In de lente eerst populair op TikTok en dan pas op de radio. Zo gaat dat tegenwoordig. En sindsdien bovenaan de hitlijsten. Dit is Wiltura, Hemelsblauw.

Soulframe. Een nummer uit de jaren 40 dat heel veel gecoverd werd. Maar deze versie van Lou Rawls en Diane Reeves werd in 89 een hitje bij ons. Dit is Radio 2 Relax. Straks nog met Benson Boone, Ramon van het Groenewoud, zelfs de Kelly Family. Maar eerst mama's jasje.

0: Mama Sjasje, ik mis je zo. De Belgen zijn het heel goed aan het doen op het WK Hockey in Waver op dit moment. Ze zijn Maleisië op hun doos aan het geven. Of op hun donder. Dat is misschien net iets netter om te zeggen. Ze zijn net aan de tweede helft begonnen en ze staan 2-0 voor. Goed bezig, jongens.
1: Radio 2, relax.
2: Caroline de Becker.
1: VRT, Radio 2.
0: Het gaat hier wel om de mannen. De Red Panthers. Nee, de Red Lions. Niet de Red Panthers, dat zijn de vrouwen. Oh.

Arno van het Groene Woud en stapelgek op jou. Hoe zou het vandaag met de Kelly Family gesteld zijn? Een hele grote, beetje gekke, secteachtige familie die in de jaren 90 heel veel hits scoorde, zoals deze. Fell in Love with an Alien.

De Kelly Family, met 9 waren ze. Muzikale familie, dat veel rondtrok. Iers-Amerikaans en hebben ook een tijdje in Volendam in Nederland gewoond. Ze maakten allemaal zo van die ballades en folksongs. Zeer populair in de jaren 90. Ze hadden ook allemaal heel veel haar. Heel veel haar. Iedereen is zijn eigen weg gegaan vandaag. Er is zelfs eentje overleden. Dit is Hot Chocolate. Together, since we were 5. She was so pretty. Emma was a star in everyone's eyes.

0: Misschien te rundnummer. Wordt veel te weinig gedraaid. Hot Chocolate en Emma.
1: Radio 2.
2: Caroline de Bekker.
0: De Red Lions gaan moeten oppassen hoor. Op het WK 3-2 voor België tegen Maleisië. Maar die Maleisiërs die bijten zich serieus vast. Ik hou je op de hoogte.

Bruce Springsteen en I'm on Fire. En het wordt nog mooier. Want dit nummer maakt iedereen blij. Noah, Beautiful That Way.

0: Noah en Beautiful That Way. Je zou bijna denken dat het uit een vrolijke film komt, want het is de soundtrack van La Vita e Bella. Maar niks is minder waar.
1: Radio 2 relax. Radio 2.
2: Hello again.
0: En dit is Neil Diamond.
2: Hello.
0: Hello again.

0: Johan Verminne. En mooie dagen. Bijna 10 uur.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En laat ons er nog een rustig uurtje tegenaan gooien. En dan starten we na het nieuws met een Nederlandstalig nummer dat we heel graag meezingen als we te lang op stap zijn geweest.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Met Aleide Korte. De grote natuurbrand in de Hoge Venen is nog maar net onder controle. Over de regio en delen van de provincies Luik en Luxemburg wordt er geteisterd door felle regen en rukwinden vanavond. De schade is voorlopig beperkt tot omgevallen bomen en ondergelopen kelders, onder meer in Malmedy en Butgenbach. In Bulingen stortte een huis deels in door een rukwind. De regen is een meevaller in de strijd tegen die natuurbrand, maar maakt het blussen ook moeilijker, zegt collega Hilde Mertens in Zoerbrood.
4: Regen heeft het voordeel om op het terrein die brandhaarden, die smeulbranden, af te koelen, te doven. Aan de andere kant heeft dat ook wel wat nadelen. Want door die regen blijft die rook van die smeulbranden laag bij de grond hangen. En dat maakt het voor de brandweerlui die op dit moment nog op het terrein zijn, want dat zijn er nog altijd heel veel, veel moeilijker. Het terrein wordt modderig. Het was al zwaar om over te lopen, gevaarlijk, met enorm veel relief, putten en ga zo maar door. Maar als die modder erbij komt, wordt het uitglijden, is het ook moeilijker voor dat zware materieel om door die brandgangen te rijden. Dus het maakt het daar allemaal niet makkelijker op.
3: In Frankrijk zijn deze zomer tot nu toe meer dan 7000 doden gevallen bij de opeenvolgende hittegolven. Die voorlopige cijfers van de hittedoden hebben de Franse autoriteiten vanavond bekendgemaakt. Meer uitleg door Frank Renaud.
5: Tijdens de 3 lange periodes van hitte tot nu toe in Frankrijk, in mei, in juni en in juli, zijn 7300 doden gevallen. Dat zijn 7300 doden meer dan normaal en dus waarschijnlijk veroorzaakt door de buitengewoon hoge temperaturen. De meeste slachtoffers waren 75 jaar of ouder en overleden thuis. Het is een voorlopig cijfer. Er zijn alleen nog metingen gedaan tot eind juli, terwijl er ook de afgelopen weken in augustus nog een hittegolf was. Frankrijk kende de afgelopen 2 maanden 52 dagen van extreme hitte. Dat is nog nooit eerder gebeurd. De langste hittegolf deze zomer begon eind juli en duurde ook vandaag nog voort. Op sommige plekken zijn vandaag temperaturen gemeten boven de 35 graden.
3: Ook in andere Europese landen was er een grote oversterfte door de hitte deze zomer. In ons land ging het minstens om 2000 mensen. Bij de crash van een helikopter in het Oost-Afrikaanse land Kenia zijn zeker 7 mensen omgekomen. Het gaat om de Keniaanse piloot van het toestel en 6 toeristen. 5 van hen hadden de Amerikaanse nationaliteit en bij de slachtoffers ook het hoofd van de Ecuadoraanse inlichtingendienst en zijn Amerikaanse echtgenote. De crash gebeurde nabij Ololuko Mountain, een populaire bestemming voor toeristische helikoptervluchten in Kenia is dat. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Op het wereldkampioenschap hockey spelen onze nationale mannen op dit moment tegen Maleisië. Jonathan met Penningen in Waver, hoe staat het daar?
6: 6 minuten voor het einde staat het hier 5-3 voor de Red Lions met 4 goals voor doelpuntenmachine Tom Boon. Een welgekomen vertrouwensboost voor hem, want hij had nog niet gescoord op dit WK. Maar met 3 tegengoals wordt dit toch ook niet helemaal een statementoverwinning voor de Belgen. Tegen de Maleisië dat ver onder het niveau van de Lions zit, maar toch 3 keer kon scoren. Dat betekent ergens dat de verdediging toch te vaak gatenkaas is. Winnen of gelijk spelen is allebei goed vandaag in elk geval. Maakt geen verschil. Daarmee gaan de Belgen naar de tweede groepsfase samen met Duitsland. Duitsland start daarin met 3 punten voorsprong door winst in het onderlinge duel.
3: Dankjewel, Jonathan. En op het EK-turnen heeft het Belgische mannenteam zich voor de eerste keer ooit geplaatst voor de teamfinale. België eindigde als 5e in de kwalificaties. De top 8 mag naar de finale. Dankzij die prestatie krijgen de Belgische mannen ook een ticket voor het wereldkampioenschap later dit jaar. Individueel kon Nicolas Kuijlen zich plaatsen voor de finale aan de brug. Hij werd 7e. De regenzone trekt nu weg richting Duitsland. Later vannacht opklaringen vanuit het westen, van 12 graden in de Hoge Venen tot 17 aan zee. En morgen opnieuw grijs met kans op buien of een onweer en tot maximum 23 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Door werken is op de ring rond Brussel de Leonardtunnel in beide richtingen gesloten. En ook op de E411 naar Namen is de tunnel daar dicht. Oh.

Veldhuis en Kemper, ik wou dat ik jou was. Zouden ze dat nog altijd vinden, zo na 23 jaar? We zullen ze eens moeten bellen. Het is 10:10. België-Maleisië op het WK hockey met de Red Lions. De Belgen staan nog steeds voor. 5-3. Nog even volhouden.

0: that she don't.
1: Ray Parker Jr. and A Woman Needs Love. Ik heb onlangs naar de film van Elton John gekeken, Rocketman. Echt heel erg van genoten. En ook zijn documentaire dan ineens ook maar eens verslonden, om het zo te zeggen. Never Too Late. Documentaire over zijn leven. Heel fijn, het is wel een aanrader, moet ik zeggen. Circle of Life van Elton John.

Jongen, jongen, dat nummer heeft hem zoveel geld opgeleverd. Ook toen The Lion King een remake kreeg en de muziek lichtelijk werd aangepast. Hopla, ka-ching. Elton John. Niet dat hij het geld nog nodig had, maar goed. Ik geef het toch maar even mee. Bas Serra is dit en All Because of You. Fijne avond hier in Radio 2 Relax. Morning light.

Beyoncé en Halo. Het is niet te geloven, maar meer dan 20 jaar later gaan Destiny's Child, de band rond Beyoncé, enfin, ze waren met drie, terug muziek uitbrengen. En dat maakt fans van Beyoncé natuurlijk zeer, zeer enthousiast. We gaan erop wachten. En van Halo naar Hello, Lionel Richie.

Maris en Werbisto. Als jij graag, net als ik, naar muziekdocumentaires kijkt, dan kan je terecht op VRT Max. Echt een heel arsenaal aan muziekdocumentaires. Tot Eddie Valli aan toe. Maar ik moet zeggen, die van Kylie op Netflix, daar heb ik toch ook van genoten. Kylie Minogue, die een schitterende relatie had met de zanger van INXS, Michael Hutchence. En die beelden, dat is echt genieten.

Blijf bij mij van Niels William. 24 jaar was Niels William toen hij een groepje oprichtte met drie meisjes die hij bij elkaar bracht. K3 heette ze. Hij werd de manager en verkocht 4 jaar later de rechten aan Studio 100.

0: blame on me.
1: Rag & Bone Man.
0: Don't put your blame on me.
1: And Human. Het was wel een feestje, hè, daar straks in Blankenbergen op onze studio met Samuel Welten. Morgen komt om 16:30 Luc Steno. Om 19:30 is het de beurt aan Lisa Lewis. En vrijdag gaat dat spul ontploffen, want om 16:30 verwachten we Camille op het podium van onze Radio 2-studio.

0: Eén keer voor altijd.
1: Matthias Vergels, één keer voor altijd. En we bewegen langzaam naar het nieuws van 11. We beginnen al van te doddelen, zeg. De zon is al lang onder, want het is 19 augustus. De dagen beginnen weer te korten. Maar wie wil dat horen?

0: Houston en Saving All My Love For You, de stem van de 80s en de 90s. En een decennium daarna stond deze klaar.
1: WRT Radio 2.
2: Radio 2, relax. Ah.

0: bijna 11 uur. Radio Relax gaat gewoon door om je in slaap te wiegen. Of voor de nachtwerkers om je rustig te houden tijdens het werk. Fijne nacht.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

0: goede avond, VRT Nieuws met Aleide Korte. Nu de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle lijkt, is de brede regio vanavond getroffen door hevige regen en wind. In Buitgenbach en Malmedy waren er interventies onder meer voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. In Bullingen was er een kleine tornado, waarnaast bomen ook een huis tegen de vlakte ging. Niemand raakte gewond. Ook op andere plaatsen in de provincies Luik en Luxemburg viel veel regen op korte tijd en waren er hevige rukwinden. Voedingsbedrijf Alice Food in Senef in de provincie Henegouwen wil er alle activiteiten stopzetten. 108 mensen verliezen er hun job. Alice Food is gespecialiseerd in Amerikaanse bakkerijproducten voor de Europese markt, zoals muffins, bagels en donuts. Het bedrijf zat al jaren in slechte papieren. Vorig jaar werden er al zo'n 80 werknemers ontslagen. Nu valt dus ook het doek voor de overgebleven 108 werknemers. In Sri Lanka hebben archeologen 17 grote Boeddha-beelden blootgelegd bij opgravingen. Het gaat om een van de belangrijkste archeologische vondsten ooit in de eilandstaat voor de zuidkust van India. De beelden zijn vermoedelijk zo'n 1200 jaar oud. Het gaat om bronzen beelden die met goud verguld waren. Ze werden opgegraven op een site waar ooit een historisch klooster stond, op zo'n 200 kilometer van Colombo. Dat is de hoofdstad van Sri Lanka. Op het wereldkampioenschap hockey heeft de nationale mannenploeg van Maleisië gewonnen met 5-3. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
1: Uitpakken deden de Red Lions, niet gecontroleerd winnen wel. Doelpuntenmachine Tom Boon moest de nul van zijn bord vegen op dit WK en deed dat vandaag moeiteloos door er 4 binnen te leggen. En ook collega-aanvaller Thibaut Stokbroeks maakte zijn eerste van het toernooi. Maar aan de andere kant gingen er wel 3 binnen, 2 keer te makkelijk. Werk aan de winkel dus in het defensieve compartiment tegen een Maleisië dat het niveau van de Lions bij lange niet aantikt. De Red Lions gaan door naar de tweede groepsfase als tweede na Duitsland. Duitsland start in de tweede groep wel met 3 punten voorsprong door winst in het onderlinge duel.
0: En Rode Duivel Diego Moreira heeft zijn toptransfer naar AC Milan beet. De 21-jarige Moreira tekent een contract voor 5 seizoenen bij de Italiaanse club. Moreira komt over van Straatsburg, dat zo'n 45 miljoen euro zou krijgen voor die transfer. En dat is een record voor de Franse club. De regenzone trekt weg richting Duitsland. Later vannacht opklaringen vanuit het westen, van 12 graden in de Hoge Venen tot 17 aan zee. Morgen opnieuw grijs met kans op buien of een onweer en tot maximum 23 graden dan. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio.

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.

De nacht sluipt weg, de lucht verbleekt. De schimmen vluchten zwijgend. En aan de verre horizon

stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant, hij had nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

0: En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: VRT Radio 2. Radio 2, relax.

0: Het is middernacht en een goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Nu de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle lijkt, is de brede regio vanavond getroffen door hevige regen en wind. In Butjenbach en Malmedy waren er interventies, onder meer voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. In Bulingen was er een kleine tornado, waarnaast bomen ook een huis tegen de vlakte ging. Niemand raakte gewond. En in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal interventies. In de gemeente Manet, Erezee, Vielsalm en Marjan-Famen. In Frankrijk zijn deze zomer tot nu toe meer dan 7000 doden gevallen bij de opeenvolgende hittegolven. Die voorlopige cijfers hebben de Franse autoriteiten vanavond over de oversterfte bekendgemaakt. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: Tijdens de drie lange periodes van hitte tot nu toe in Frankrijk, in mei, in juni en in juli, zijn 7300 doden gevallen. Dat zijn 7300 doden meer dan normaal en dus waarschijnlijk veroorzaakt door de buitengewoon hoge temperaturen. De meeste slachtoffers waren 75 jaar of ouder en overleden thuis. Het is een voorlopig cijfer. Er zijn alleen nog metingen gedaan tot eind juli, terwijl er ook de afgelopen weken in augustus nog een hittegolf was. Frankrijk kende de afgelopen twee maanden 52 dagen van extreme hitte. Dat is nog nooit eerder gebeurd. De langste hittegolf deze zomer begon eind juli en duurde ook vandaag nog voort. Op sommige plekken zijn vandaag temperaturen gemeten boven de 35 graden.
0: De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan en hun twee kinderen verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 besloten ze zich in de Verenigde Staten te vestigen na aanhoudende strubbelingen in het Verenigd Koninkrijk. Nu komt de jongste zoon van koning Charles dus terug. De hertog en hertogin van Sussex hebben hun kinderen Archie en Lilibet ingeschreven in een Engelse school. De kleine prins en prinses zullen er vanaf september school lopen. Koning Charles en kroonprins William, de broer van Harry, werden afgelopen weekend ingelicht over die verhuis. Op het wereldkampioenschap hockey heeft de nationale mannenploeg zich geplaatst voor de tweede groepsfase, de volgende ronde dus, na een 5-3 overwinning tegen Maleisië vanavond. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
2: Uitpakken deden de Red Lions, niet gecontroleerd winnen wel. Doelpuntenmachine Tom Boon moest de nul van zijn bord vegen op dit WK en deed dat vandaag moeiteloos door er 4 binnen te leggen. En ook collega-aanvaller Thibaut Stokbroeks maakte zijn eerste van het toernooi. Maar aan de andere kant gingen er wel 3 binnen, 2 keer te makkelijk. Werk aan de winkel. Dus in het defensieve compartiment tegen de Maleisië dat het niveau van de Lions bij lange niet aantikt. De Red Lions gaan door naar de tweede groepsfase als tweede na Duitsland. Duitsland start in de tweede groep wel met 3 punten voorsprong door winst in het onderlinge duel.
0: Tom Boon scoorde dus 4 keer. Het andere doelpunt maakte Thibaut Stokbroeks en hij is blij met die overwinning.
3: We moesten doen wat we moesten doen, we moesten winnen. Natuurlijk verwacht je veel golen tegen Maleisië, maar zij spelen ook goed, ze verdedigen goed en dat wisten we. En uiteindelijk een 5-3 scoren, gedaan wat we moesten doen.
0: En zanger Stromae treedt toe tot de Billions Club van streamingdienst Spotify. Na Lost Frequencies en de Australische Belg Gauthier is hij de derde landgenoot in die lijst. Stromae's nummer Allo Rondance werd meer dan 1 miljard keer, billion in het Engels, beluisterd of gedownload. Ja,

Meer dan 1300 nummers van 800 artiesten staan op die lijst. Ondertussen Blinding Lights van The Weeknd is met meer dan 5,5 miljard keer recordhouder. Vannacht opklaringen vanuit het westen, van 12 graden in de Hoge Venen tot 17 aan zee. Donderdag opnieuw grijs met kans op buien of een onweer en tot maximum 23 graden. Ook vrijdag hetzelfde wisselvallige grijze weer. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

0: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Nu de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle lijkt, is de brede regio getroffen door hevige regen en wind. In Butgenbach en Malmedy waren er interventies, onder meer voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. In Bulingen was er een kleine tornado, waar naast bomen ook een huis tegen de vlakte ging. Niemand raakte gewond. Ook in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal interventies. De Amerikaanse staatsschuld heeft voor het eerst de kaap van $40 biljoen gerond. Dat zijn $40.000 miljard. De schuld liep op door grote uitgaven aan de gezondheidszorg en sociale zekerheid. Maar ook de hoge defensieuitgaven, onder meer voor de oorlog in Iran, en de belastingverlagingen van president Trump speelden mee. Daar komen nog eens de rentebetalingen en op de leningen bovenop. Trump had bij de start van zijn eerste termijn beloofd dat hij de staatsschuld in 8 jaar zou wegwerken, maar ze is ondertussen verdubbeld. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 besloten ze zich in de Verenigde Staten te vestigen na aanhoudende strubbelingen in het Verenigd Koninkrijk. Nu komt de jongste zoon van koning Charles dus terug. De hertog en hertogin van Sussex hebben hun kinderen Archie en Lilibet ingeschreven in een Engelse school. De kleine prins en prinses zullen er vanaf september school lopen. Koning Charles en kroonprins William, de broer van Harry, werden afgelopen weekend ingelicht over de verhuis. Koning Charles laat weten dat hij verheugd is met het nieuws en dat hij er naar uitkijkt om zijn familie meer te kunnen zien. Op het WK hockey hebben de Belgische mannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar is toch niet helemaal tevreden over de wedstrijd.
1: Een beetje een mixed feeling, zou ik zeggen. We hebben heel veel gecreëerd. Ik denk na eerste kwart dat 4-5-0 mag zijn. We hebben het gewoon veel te moeilijk voor onszelf gedaan. En vanuit niks scoren ze. Dus ja, ik denk dat we moeten terugkijken op die wedstrijd en kijken wat er beter moet. Omdat het beter moet voor de volgende wedstrijden.
0: De Red Lions mogen naar de volgende ronde. De tweede groepsfase is dat. Dat is een nieuw systeem. In die tweede groepsfase komt de top 2 uit de groep van de Belgen uit tegen de top 2 van een andere groep. En nog een transfer in het voetbal. Rode Duivel Diogo Moreira trekt naar AC Milan. De 22-jarige flankaanvaller verlaat Straatsburg voor de Italiaanse topclub en tekent daar een contract voor 5 seizoenen. Bij Milan wordt hij ploegmaat van landgenoten Koni de Winter en Alexis Salemakers. Vannacht opklaringen in het westen, aan zee kans op buien, minima rond 15 graden. De dag begint met buien en onweer in het westen, later ook in het centrum en het oosten, bij temperaturen tussen 20 en 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 2:00. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Amerikaanse president Trump kondigt een zware economische oorlog aan tegen Iran. Hij zegt dat Iran de kans heeft laten liggen om een deal te sluiten. En daarom volgt nu wat hij zelf de meest verwoestende economische operatie ooit noemt. Welke sancties er precies komen, maakt Trump nog niet duidelijk. Hij bedreigt ook landen die Iran blijven steunen. Volgens Amerikaanse media gaat het mogelijk om extra sancties tegen landen die Iraanse olie kopen, zoals China. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn vannacht 2 mensen omgekomen. 6 anderen raakten gewond. Het ging om ballistische raketten, zegt de Oekraïnse luchtafweer. In meerdere wijken braken branden uit en werden woningen geraakt. De bovenste verdiepingen van een appartementsgebouw zijn ingestort en bij een kinderziekenhuis sneuvelden de ramen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. Rusland neemt de hoofdstad regelmatig onder vuur. Australië is verontwaardigd over de beslissing van Israël om niemand te vervolgen voor de dood van een Australische hulpverlener. Zij werd in april 2024 gedood bij een Israëlische luchtaanval in Gaza, samen met 6 collega's van de organisatie World Central Kitchen. Australië roept de Israëlische ambassadeur op het matje en blijft aandringen op gerechtigheid voor de gedode hulpverlener en haar collega's. In Frankrijk zijn deze zomer tot nu toe meer dan 7000 doden gevallen bij de opeenvolgende hittegolven. Die voorlopige cijfers hebben de Franse autoriteiten bekendgemaakt. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: Tijdens de 3 lange periodes van hitte tot nu toe in Frankrijk, in mei, in juni en in juli, zijn 7300 doden gevallen. Dat zijn 7300 doden meer dan normaal en dus waarschijnlijk veroorzaakt door de buitengewoon hoge temperaturen. De meeste slachtoffers waren 75 jaar of ouder en overleden thuis. Het is een voorlopig cijfer. Er zijn alleen nog metingen gedaan tot eind juli, terwijl er ook de afgelopen weken in augustus nog een hittegolf was. Frankrijk kende de afgelopen 2 maanden 52 dagen van extreme hitte. Dat is nog nooit eerder gebeurd.
0: Op het WK hockey hebben de Belgische mannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Doelpuntmaker Thibaut Stokbroeks is blij.
2: We moesten doen wat we moesten doen, we moesten winnen. Natuurlijk verwacht je veel goals tegen Maleisië, maar zij spelen ook goed, ze verdedigen goed.